0: jaar 108 besmettingen vastgesteld, waarvan 7 in New York City. De Verenigde Staten beleven momenteel hun ernstigste mazelenuitbraak in 30 jaar. De gouverneur van New York neemt nu noodmaatregelen. Ze willen testen en vaccineren versnellen om zo verdere verspreiding tegen te gaan. En dan nog het weer. Vannacht komen meer wolkenvelden ons land in. Lokaal kan er een buitje vallen, maar veel is het niet. Morgen meer wolkenvelden en dan 19 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.
1: Radio 10.

Goedenacht, ik ben Richard Wassing. Een brutale woningoverval in het Brabantse Vlijmen. Twee mannen drongen daar afgelopen avond een huis binnen en hebben de bewoner mishandeld. Die liep daarbij een hoofdwond op. De verdachte vluchtte met een onbekende buit. De forensische recherche onderzoekt de woning op sporen. In Barcelona zijn afgelopen avond tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de wooncrisis. Sinds een 87-jarige vrouw uit Madrid uit haar appartement werd gezet, zijn er in heel Spanje protesten tegen de hoge huren en het tekort aan woningen. De demonstratie in Barcelona verliep grotendeels vreedzaam, al waren er wel wat incidenten. De politie heeft enkele aanhoudingen verricht. In de Amerikaanse staat New York is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een groeiende mazelenuitbraak. Er zijn dit jaar 108 besmettingen vastgesteld, waarvan 7 in New York City. De Verenigde Staten beleven momenteel hun ernstigste mazelenuitbraak in 30 jaar. De gouverneur van New York neemt nu noodmaatregelen. Ze wil testen en vaccineren versnellen om zo verdere verspreiding tegen te gaan. Ben je op zoek naar een eettentje voor een gezonde hap? Dat is knap lastig in Nederland, schrijft Trouw. Bij slechts 4% van de verkooppunten in grote Nederlandse steden kun je terecht voor iets gezonds. In 10 jaar tijd is het aanbod vaak ongezonder geworden. Dus met meer vet, zoet en zout eten. En dat in een tijd dat overgewicht en obesitas toenemen. Dat heeft het Amsterdamse UMC onderzocht. Het streven is om het voedselaanbod in 2030 gezonder en duurzamer te maken. En dan nog het weer. Vanochtend vroeg komen meer wolkenvelden ons land in. Lokaal kan er nog een buitje vallen, maar veel is het niet. Overdag zijn er meer wolkenvelden en wordt het 19 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.

0: Goeienacht, ik ben Richard Wassing. Een brutale woningoverval in het Brabantse Vlijmen. Twee mannen drongen daar afgelopen avond een huis binnen en hebben de bewoner mishandeld. Die liep daarbij een hoofdwond op. De verdachte vluchtte met een onbekende buit. De forensische recherche onderzoekt de woning op sporen. In Barcelona zijn afgelopen avond tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de wooncrisis. Sinds een 87-jarige vrouw uit Madrid uit haar appartement werd gezet, zijn er in heel Spanje protesten tegen de hoge huren en het tekort aan woningen. De demonstratie in Barcelona verliep grotendeels vreedzaam, maar waren wel wat incidenten. De politie heeft enkele aanhoudingen verricht. Een psychiater van het Amerikaanse leger, die in 2009 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, zal worden geëxecuteerd door een vuurpeloton van het Amerikaanse leger. President Trump heeft daarvoor zijn goedkeuring gegeven. De psychiater werd in 2013 al ter dood veroordeeld. Het is de eerste keer in 65 jaar dat het Amerikaanse leger een executie uitvoert. Het is nog niet bekend wanneer dat gebeurt. Ben je op zoek naar een eetentje voor een gezonde hap? Dat is knap lastig in Nederland, schrijft Trouw. Bij slechts 4% van de verkooppunten in grote Nederlandse steden kun je terecht voor iets gezonds. In 10 jaar tijd is het aanbod vaak ongezonder geworden, dus met meer vet, zoet en zout eten. En dat in een tijd dat overgewicht en obesitas toenemen. Dat heeft het Amsterdamse UMC onderzocht. Het streven is om het voedselaanbod in 2030 gezonder en duurzamer te maken. En dan nog het weer. Vanochtend is er kans op mist. Die lost in de loop van de ochtend op. Met een mix van wolken en zon wordt het tussen de 19 en 23 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.
1: Straks vanaf 8 uur. De 80's Top 810. Radio 10.

0: gebeuren.
1: Goedemorgen, ik ben Richard Wassing. De politie in Brabant is druk met twee woningovervallen. In Vlijmen drongen gisteravond twee overvallers een huis binnen. De bewoner werd mishandeld en liep een hoofdwond op. De daders gingen er vandoor met een onbekende buit. Ook in Deurne was het raak. Daar ontstond volgens Omroep Brabant een worsteling tussen de bewoner en een overvaller in de gang van het huis. De dader vluchtte, de bewoner raakte lichtgewond aan zijn arm. In Barcelona zijn gisteravond tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de wooncrisis. Sinds een 87-jarige vrouw uit Madrid uit haar appartement werd gezet, zijn er in heel Spanje protesten tegen de hoge huren en een tekort aan woningen. De demonstratie in Barcelona verliep grotendeels vreedzaam, maar waren er wel wat incidenten. De politie heeft enkele aanhoudingen verricht. Een psychiater van het Amerikaanse leger, die in 2009 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, zal worden geëxecuteerd door een vuurpeloton van het Amerikaanse leger. President Trump heeft daarvoor zijn goedkeuring gegeven. De psychiater werd in 2013 al ter dood veroordeeld. Het is de eerste keer in 65 jaar dat het Amerikaanse leger een executie uitvoert. Het is nog niet bekend wanneer dat gebeurt. Het is vandaag aardappeldinsdag, een actiedag tijdens de Week van ons Eten. In Nederland zijn we dol op aardappelen. Volgens het voedingscentrum eten we ze gemiddeld 3 keer per week. Toch vindt de sector dat de pieper meer aandacht verdient, want de Nederlandse aardappel staat onder druk. Afgelopen week werd bekend dat sommige bestrijdingsmiddelen die bij aardappelen worden gebruikt PFAS bevatten. Op station Utrecht Centraal wordt vandaag een boekje uitgedeeld met de lekkerste aardappelgerechten, bedacht door food-influencers. En dan nog het weer. Vanochtend is er kans op mist. Die lost in de loop van de ochtend op. Met een mix van wolken en zon wordt het tussen de 19 en 23 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.
0: Straks vanaf 8 uur. De 80's Top 810. 10. Radio 10 staat op. Jan-Willem, Jeroen

0: De nacht maakt langzaam plaats voor een nieuwe dag. De koffie pruttelt. En op de weg wordt het al drukker. En hier in de studio wordt al vrolijk gewerkt aan een nieuwe ochtendshow. Ondertussen haalt Jan-Willem nog even een rondje koffie voor iedereen.
1: Ja, doe maar lekker bakkie zwart hoor. Ja, lekker.
0: Hannelore checkt het laatste nieuws en praat je straks helemaal bij. Terwijl Alfred van der Weetjes, de sterregisseur van dit programma, die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken, rustig de studio opstart.
2: Zo, een hele goede morgen. Het is dinsdag. Dat wist je waarschijnlijk al. Dinsdag 7 oktober, welkom bij een nieuwe ochtendshow. Het is Radio 10, staat op, natuurlijk, op Radio 10. Leuk dat je erbij bent. Fijn dat je weer wakker bent geworden, of nog steeds wakker bent. En nog leuker als je even incheckt via de Radio 10-app. En dat gebeurt elke dag trouw. En er zijn mensen die elke dag een appje sturen. Er zijn ook mensen die soms voor het eerst een appje sturen. Allebei is van harte welkom. Leuk als je erbij bent en wat van je laat horen. Yvonne die stuurt namelijk vaker een appje. Die stuurt ook weer een appje vandaag. Goedemorgen allemaal, daar zijn we weer. Voorzichtig onderweg. Echt heel mistig hier in Overijssel. Je ziet geen... En dan een symbool van een aapje met zijn handen voor zijn ogen. Dus ik denk dat ze bedoelt, geen hand voor ogen. Anton die stuurt, goedemorgen Alfred. Het is weer dinsdag, dus iedereen komt naar kantoren. En het is weer vechten voor een plekje. Niet voor mij, want ik ga gewoon lekker vroeg. En dan weer voor de files naar huis vanmiddag. Fijne dag, Anton. Nou, Anton, wat is dit ongelooflijk herkenbaar. Ja, ik heb er ook nooit last van, omdat ik al bij tijd ben. Maar ik ken de verhalen inderdaad wel, ja. En Marion die stuurt, hey jongens, wekkertje is net gegaan. Ben me even bij elkaar aan het rapen om naar de sportschool te gaan. Ik heb om 5:30 afgesproken. Wie doet dat nou, hoor ik je denken. Tja, ik weet het eigenlijk ook niet. Maar met jullie muziek is het een stuk draaglijker. Groetjes, Marion uit Apeldoorn. Nou, succes Marion.
0: Laat de dag maar beginnen.

dus blijkbaar gezegd net dat het 7 oktober was. En zij appte allebei, nee, het is 6 oktober, inderdaad. Mijn weken gaan een beetje hard in mijn hoofd. Maar het is inderdaad 6 oktober. Scherp, dank je, jongens. Sowieso weer heel veel mensen die denken, nou, dat check ik ook nog even in. Goedemorgen allemaal, fijne dag vandaag, zegt Dimitri. Thomas, goedemorgen, ochtendploeg. Fijne show toegewenst. Goedemorgen, wij nog een paar uurtjes op de IC. Martini ziekenhuis, muziekje op de achtergrond werkt goed mee. Fijne dag, we mogen bijna slapen, zegt Nathalie. En de rest, team Intensive Care Martini ziekenhuis in Groningen. Nou, succes, hou vol daar. En André die stuurt, goedemorgen, wie gaat er zo vroeg sporten? Nou, ik natuurlijk. Goede uitzending en maak er weer wat moois van. Succes, André. Misschien komen jullie allemaal wel tegen bij de sportschool. Gezellig. Ja, zo meteen ga ik hem dus een slinger geven, die dagschijf. Dan landt hij op een jaar waar 3 hits bij horen. En ik zoek een kandidaat om te helpen kiezen welk van die 3 hits van deze dag in dat jaar we dan moeten draaien. En als jij denkt, nou, ik heb nog wel even tijd om je te helpen kiezen, Alfred. Ik kan niet meezingen, ik kan geen intro's raden. Quizjes ben ik niet goed in, maar raden kan ik. Geef je dan eventjes op via de Radio 10-app. Dan zie ik je binnenkomen en dan gaan we je gezellig bellen. En dan schotel ik 3 dagen, dagschotel zei je voor. Dag schrijven. En dan mag je kiezen. Zo simpel is het. Dus app nog 1 keertje via de Radio 10-app. En dan wellicht spel ik het zo meteen met jou. Ik heb zo meteen nog Ed Sheeran met de Galway Girl. En dit is Madonna, die ook best wel veel voorkomt in de 80's 810.

0: 10 staat op. Dagschijf.
1: Ja, we moeten even haast maken. Want André staat voor de sportschool en die moet echt over 2 minuutjes beginnen. André, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nou, over 2 minuutjes. De sensei die kijkt me eigenlijk al een beetje boos aan. Oh. Van, kom jij niet meedoen?
1: De sensei, kom binnen.
2: Jazeker.
1: Maar als jij zegt dat je bij je vrienden van Radio 10 bent, dan is die vast wel vergevingsgezind, denk ik.
2: Ja, nee, ik heb hem al een seintje gegeven dat ik op de radio ben. En natuurlijk, ik zit bij de leukste sportschool in Den Haag, het MEC.
1: Ja, precies. En dan heb je alles weer goed gemaakt, natuurlijk.
2: Precies. Kijk, ik zie hem ook helemaal glunderen van oor tot oor. Geweldig.
1: Hey, waarom ga je al zo vroeg dan?
2: Ja, het is voor mij meteen een heerlijk moment van de dag om wakker te worden. Wat ik al zeg, het is een hele leuke sportschool. En wij zijn dan meteen aan.
1: Ja, en dit is de eerste les, neem ik aan, om 6:30. Of gaat die...
2: Deze is de eerste les. Van 6:30 tot 7:30. En eigenlijk is dat een hele goede moment van de dag om wakker te worden.
1: Ja, en dan? Douchen, omkleden en naar je werk? Of ga je dan even naar huis?
2: Denk je, nee, dan is het heel snel douchen, omkleden. En ik ben zelf loodgieter, dakdekker. Dus dan gaan we gewoon verder de bouw
1: in. Dus jij hebt ook nog gewoon zeg maar, fysiek werk, zeg maar?
2: Ja.
1: Dus je bent de hele dag met je lichaam bezig, zou je bijna zeggen.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Nou, wat goed, man. Hey, leuk dat je nog even snel tijd voor ons had. Zal ik dan maar snel een slinger geven aan de dagschijf?
2: Voor jullie maak ik altijd dank. Geef jij er een slinger aan?
1: Nee, ik geef hem een slinger aan. Hoppa. Waar hoop je op? Waar je op valt?
2: Ja, iets uit de 60s of 70s, maar dat wordt denk ik een uitdaging.
1: Nou.
3: 1977.
1: Het is 1977 geworden, zoals je net al hoorde. Ja. Het concept is heel simpel. Ik heb 3 keuzes. Jij hoeft alleen maar te kiezen. Als je hem niet leuk vindt, gooi je hem weg. Komt hij ook niet meer terug. En als we bij de laatste aankomen, gaan we die sowieso helemaal draaien.
2: Ja, dat is heel goed.
1: Dit zijn je keuzes. Enige echte Stevie Wonder.
2: Ja, zeker.
1: Another Star stond op 13 in 1977 op deze dag.
2: Ja, we gaan zeker Stevie doen.
1: Gaan we zeker Stevie doen? Oké.
2: Ja,
1: nou,
2: zeker.
1: Ga ik die instarten? Of wil je nog even horen wat je anders had gemist?
2: Zal we het doen? Ah ja, we draaien ze wel, maar ik wil hem wel horen.
1: Je wilt hem wel horen? Oké. Nou, anders was als je deze niet had gekozen, maar gaan we dus wel doen. Dan was het deze geworden. Alessi Brothers.
2: Klinkt mooi,
1: leuk. Geen Stevie Wonder. Nee. Of Supertramp. Maar ja.
2: Ja, dan blijft nog steeds mijn eerste keuze toch de juiste keuze. Op. Stevie Wonder, het eerste.
1: Kijk. Nou, dan heb je een goede keuze gemaakt, André.
2: Hey, top, dankjewel.
1: Dankjewel. Succes. Doe de sensei de groeten en hele fijne dag.
2: Goed.
1: Oké, hoi.
2: Hey.

0: Simply Red en Stars natuurlijk op Radio 10. Goedemorgen, goedemorgen, Hannelore.
1: Goedemorgen.
0: Het was laat gisteravond, hè?
1: Het was heel laat, ja, of heel vroeg. Dit is hoe je het bekijkt.
0: Want je had allerlei dingen, maar als eerste ging jij bij de oud-presentator van de ochtendshow langs.
1: Zeker.
0: Die had wat te vieren. Wat was er precies aan de hand?
1: Ja, Gordon.
0: Ik weet het natuurlijk wel, maar vertel het even voor de
1: Gordon heeft maandenlang getraind om zo fit mogelijke versie van zichzelf te worden. En dat is supergoed gelukt. En daarom is hij beland op de cover van de Men's Health.
0: Ja.
1: En die koffer werd gisteren onthuld.
0: En die ligt dan vanaf vandaag in de winkel of zo?
1: Dat ja. Het, okay, ja, ik denk okay. Het, ja.
0: Ja, ja.
1: Nou, ik heb hem al.
0: Heb je hem al? Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. En zag hij er goed uit?
1: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Oké. Okay.
1: Super slank en fit en hij straalde. Dus dat was heel leuk om te zien.
0: Gelukkig. En daarna had je ook nog een filmpremière?
1: Ja, daarna een filmpremière. Dat was op 10 minuten lopen daar weer vandaan. Jeetje. Dus ik dacht, ik ga het gewoon lekker combineren.
0: Jij bent echt de top BN'er van onze show, hè?
1: Ja, nou.
0: Overal voor uitgenodigd.
1: Nee, maar dat was een hele leuke filmpremière in het prachtige Tuschinski.
0: Oh, dat is toch het mooiste theater van
1: ja,
0: Nederland.
1: Absoluut. Wen er maar aan, een film over een vrouw in de overgang.
0: Oh, leuk.
1: Ja.
0: Is dat ook leuk voor mannen? En,
1: ik denk
0: en
1: dat het heel herkenbaar is.
0: Vrouwen in de overgang.
1: Ja, ik denk dat het heel herkenbaar is.
0: Ja.
1: Het gaat ook gewoon over een beetje ingeslapen huwelijk. Dingen waar je als 50-plusser mee te maken krijgt in het leven.
0: Oké, okay. Ja. Nou, leuk.
1: Het was heel leuk en met de hele cast. En Hanneke Groenteman die presenteerde het op het toneel. Dus ze hadden er echt wat van gemaakt. Het was een leuke première.
0: Oké, okay. En nu weer vroeg. Je was er toch wel weer. Ik denk, nou, Hannelore, die komt waarschijnlijk laat binnen. Zo van, oh, sorry, ik ben er net. Maar je was echt ruim op
1: ik
0: tijd.
1: Ik had echt 5 wekkers gezet.
0: Oh.
1: ik moet er wel echt uitkomen.
0: Je hebt alle nieuwsbronnen alweer opengeslingerd.
1: Ja,
0: wat is een beetje het nieuws vandaag?
1: Nou, het is vandaag aardappeldinsdag.
0: Ik hoorde het.
1: Ik wist niet dat het bestond.
0: Nee,
1: maar,
0: ik ook niet.
1: Gefeliciteerd allemaal met de aardappel. Nee, er moet wat meer aandacht komen voor aardappelen. Want we zijn er dol op, maar ze staan onder druk. Dat wist ik niet. En wist je dat maar 4% van de verkooppunten in grote Nederlandse steden iets gezonds te eten hebben voor je? Maar 4%. De rest is allemaal donuts en patat.
0: Al van waar je eten kunt halen, bedoel je? Ja. Maar ja, inderdaad. Ja, je gaat niet heel snel een saladebar of zo in.
1: Ja, een lekker broodje falafel of zo.
0: Dit is toch niet gezond?
1: Nou ja, wel toch? Ja,
0: die is falafel. Een broodje falafel gezond?
1: Ja, maar wel met al die salade.
0: Oké. Maar 4%, dat is wel weinig.
1: Dat is heel weinig.
0: Dat kan wel omhoog.
1: Ja.
0: Nou, dat en meer later in de show. Dankjewel, Hannelore.
1: Yes.

Samen met een gitarist van een rockband, Incubus, heeft Avicii ooit dit liedje geschreven. En toen dacht hij, ja, daar moeten we ook nog wat vocalen bij hebben. Toen hebben ze Ello Black gebeld. Wake Me Up, een van zijn grootste hits van Avicii. En dit is Elvis.

0: Elvis, Always On My Mind, cover natuurlijk. Origineel van de Pet Shop Boys uit 1970. Nee, een grapje. Origineel is van Brenda Lee, 1972.
1: Ach,
0: ja.
1: Brenda Lee.
0: En wist je dat er 300 versies zijn van Always On My Mind?
1: Nee,
0: meer dan.
1: Nu wel.
0: Nu wel. Ja, ja, nou is het toch lachen. Jeroen, hallo.
2: Ja, hallo Alfred, goedemorgen.
0: Je hebt je Volkskrantbril weer op, dus jij zit midden
2: in de krant. Maar wat is hier Volkskrantbril aan?
0: Ik weet niet, dit zegt dat ik
2: omdat
0: praat
2: ik een bril op heb, is het bril, meteen een Volkskrantbril.
0: Ja, ja, ja.
2: Want je zit, oordeelt u zelf, Radio.
0: Je zit in een hele andere krant.
2: Wat zeg je?
0: Je zit in een hele andere krant.
2: Ja, ik zat even de Telegraaf te lezen. Er stond een heel verhaal in over het meisje met de parel.
0: Oh, die is weer terug, hè?
2: Die is weer terug. Dat wist ik helemaal niet. Die hangt normaal gesproken in het Mauritshuis in Den Haag, is dat. Vlakbij het Binnenhof. En dat museum was eventjes dicht, omdat ze daar een hele klimaatinstallatie moesten vernieuwen. Oh. En toen dacht ze, weet je, het is eigenlijk zonde dat dat prachtige schilderij hier dan bij ons een beetje niks hangt te doen. Dus waarom lenen we het niet uit? Toen is dat schilderij naar Japan geweest.
0: Ja, dat vond ik fascinerend, want hoe gaat dat? Hoe wordt dat vervoerd?
2: Nou, daar is één iemand is daar helemaal verantwoordelijk voor die hele reis. Ik ga ervan uit dat hij niet in het ruim tussen de koffers gegooid wordt. Kijk, ja, waar is die gebleven? Ja, geen idee. Ja, ja. Maar het was een groot succes.
0: Van Camille.
2: Want in, wat zeg je?
0: Hij ligt bij de oplader.
2: Nou ja, het was een groot succes, want hij is in Japan is hij tentoongesteld geweest in Osaka. En daar hebben er 311.000 mensen daar langs gegaan in een hele korte tijd. Dus dat was een groot succes. Heel Japan helemaal in de ban van dat schilderij. Maar goed, de directeur van het Mauritshuis, Martine Gosseling, die was daar, die zei, ik heb er niet van geslapen. Want ja, dat is toch niet alleen het hart van ons museum, want ja, de grote publiekstrekker van het Mauritshuis. Maar ja, dit is zo'n waardevol kunstwerk, waar wij nu verantwoordelijk voor zijn om dat voor de komende eeuwen ook te behouden. Dat best wel spannend was, van hoe gaat dat eindigen? Maar ja, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen.
0: Ze kan nu weer slapen.
2: Ze kan nu weer slapen. De burgemeester van Den Haag was erbij toen het weer onthuld werd. Weet je wat hij zei?
0: Nou,
2: welcome back, my dear.
0: Oh ja, en hij heeft er ook een officieus ereburger gemaakt, toch of zo? Het meisje van de met de parels.
2: Oh, dat hoorde ik. Ja. Dat is zo'n ruimhartige man.
0: Ja. Ach.
2: Ja.
0: Wat leuk, zo'n inkijkje in het meisje met de parels.
2: Enig, hè?
0: Ja, enig.

0: laatste nieuws.
1: Je wordt bijgepraat door Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Zelfrijdende bussen moeten ervoor zorgen dat je straks ook buiten de grote steden makkelijker met het openbaar vervoer kunt reizen. Het kabinet gaat 3 proeven betalen, schrijft het AD. Want vooral in dorpen en op het platteland verdwijnen steeds meer bushaltes en is er een tekort aan personeel. Behalve zelfrijdende bussen moeten er ook centrale meldkamers van belbusjes en regiotaxis komen. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een asielzoekerscentrum in Opheusden en Kesteren vorige maand. Demonstranten gooiden hierbij zwaar vuurwerk naar de politie, waarop meerdere verdachten werden aangehouden. De burgemeester hoopt dat na alle onrust het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren. En 2 woningen overvallen in Brabant gisteravond. In Deurne probeerde een overvaller een huis binnen te dringen, maar kwam in de gang de bewoner tegen. Daarbij ontstond een worsteling waarna de verdachte op de vlucht sloeg. En ook in Vlijmen was een woningoverval. Daarbij werd de bewoner mishandeld door 2 mannen. Die gingen er daarna vandoor in een auto. In beide gevallen is er nog niemand aangehouden. En dan het radioweer in Zeeland, code geel vanwege dichte mist. Dus kijk uit daar. Verder vandaag in het noorden bewolkt, maar in het zuiden meer zon. En het wordt 19 tot 23 graden.
1: En hoe is het onderweg, Jeroen?
3: In het zuidwesten kan het wat mistig zijn. Voor de rest rijdt het overal nog wel lekker door. Echt, profiteer er nog even van. Goeie reis.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de jaar van Jumbo.
5: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
6: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
10: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
13: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats.

0: Eneco. Ik doe mee. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
3: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die 1 vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.

0: Een hele goede morgen. Welkom, een nieuwe dag is begonnen. Welkom op dinsdag 6 oktober 2026. Goedemorgen, Hannelore.
1: Goedemorgen.
0: Ja, bijzonder welkom aan Hannelore. Die heeft maar een heel kort nachtje gehad.
2: Ja, Hannelore heeft
0: Heb je überhaupt geslapen?
1: Ja, ik heb 4 uurtjes.
0: Je had een beetje een showbiz-dagje gisteren.
1: Ja, ik had een showbiz-avondje zelfs. Ja.
0: Ja, nou, Gordon was toch 's middags. Je hebt de sixpack van Gordon bewonderd.
1: Ja, klopt. Die had inderdaad de cover reveal van The Man's Health. Die heeft waanzinnig hard getraind. En nu kon hij dan shinen op de cover. Nou, het is echt fantastisch geworden.
0: Dat heeft ook jaren geduurd, hè, voordat het blad er dan eindelijk is. Want daar is natuurlijk maanden naartoe gewerkt.
1: Ja, dat duurde helemaal heel lang. Maar het werd op hele mooie manieren onthuld in de Grand. En hij stond helemaal te stralen. En,
0: Moest je zijn shirt nog uittrekken?
1: Nee.
0: Om te bewijzen dat hij er nog steeds op fit uitziet?
2: Heb je nog gevoeld even?
1: Ja, tuurlijk. Ik heb wel even aan hem gezeten.
0: Ja, zie, dat dacht ik. Voelde het goed?
1: Ja, absoluut.
0: En toen gisteravond nog naar de première van een film, zag ik.
1: Ja, film Wennen maar aan over een vrouw in de overgang. Dus,
0: Wennen maar aan.
1: Ze besloten mij uit te nodigen.
0: Hé, wie zullen we eens vragen? Heb je nog dingen geleerd?
1: Het was een hele leuke film. Dus met allemaal. Het is zo grappig om dan rond te lopen tussen al die acteurs en actrices die je eigenlijk alleen van tv en de film kent. Op een gegeven moment denk je, oh, dat is die, oh, dat is die, oh, dat is die.
2: En dan heb je ook de neiging om te zeggen, hey, oh, die ken
1: ik. Ja, die kent mij helemaal niet.
0: Ja. Die ken ik je niet ergens van, overigens. Ja.
2: Maar het was wel een aanrader. Het is wel dat je het zegt van, oh, ook als je niet een vrouw in de overgang bent.
1: Ja, absoluut. Nee, het is heel herkenbaar. Oh, ik denk voor alle 50-plussers is dit heel herkenbaar.
0: Is voor kinderen ook leuk?
1: Ja, absoluut. Ja, nee, ik vond het een hele leuke film. En weet je, in Tuschinski was het en er was lekker eten. Dus,
0: dat is altijd leuk. Ja, dat is in principe iedere film geslaagd.
1: Ik was helemaal blij. Dus ik denk, ik ga er gewoon voor. Ik combineer die twee feestjes en dan de volgende ochtend niet zeiken.
2: Gewoon op karakter.
0: Nee, dat moet sowieso niet.
1: Nee.
0: We bedoel, vier uurtjes is altijd nog...
1: Dus ik ben heel voldaan en gaar.
2: Het is altijd nog meer dan 3.
0: Het is toch altijd nog het dubbele van de helft. Hè? Zo moet je maar denken. In de Telegraaf lees ik deze ochtend dat we massaal last minute vakanties boeken naar de zon. De herfstvakantie die staat voor de deur. En er komt een omslag. Hè. Deze week, ik open heel even de app.
2: Ja.
0: Het is natuurlijk, vandaag is het nog prachtig zacht, maar er komt een omslag. Volgens mij
2: ik zag donderdag, Robert de Vries, onze weerman, die was ook daar heel uitgesproken over. Van geniet er nog maar even van, want vanaf donderdag komt de wind uit het noorden. Ja.
0: En wat denken mensen die denken dat, nou, dan moeten we misschien toch met de herfstvakantie maar eens even een reisje boeken als er nog budget over is.
2: Ja.
0: We gaan vooral naar Griekenland, Egypte en de Canarische eilanden. Ik vind het altijd tegenvallen als je dan gaat zoeken op last minutes. De tijd dat last minutes goedkoper waren, ligt heel ver achter ons.
2: Je kan beter vroeg.
0: Het wordt alleen maar duurder, hè?
2: In de ochtendkant vandaag ook heel veel aandacht voor de Michelin-sterren. Dat zijn natuurlijk de prijzen. Wat is het? Een soort waardering. Die gaat naar beste en lekkerste restaurants in het land. In totaal zijn er nu 119 restaurants in Nederland met 1 of meer sterren. Het was trouwens een bijzondere editie, want 100 jaar geleden gaf Michelin voor het eerst sterren aan restaurants. Maar er is in die 100 jaar wel heel veel veranderd aan hoe zo'n avond in een sterrenrestaurant er dan uitziet.
3: Dus waar voorheen heel veel gangen werden geserveerd, er wit linnen op tafel lag, een enorme brigade aan bediening achter je stond, is dat allemaal wat ingeperkt. Zodat mensen zich meteen op hun gemak voelen eigenlijk als ze binnenkomen.
0: Ja, er wordt meer op het eten gelet, heb ik begrepen. Er wordt meer op het eten gelet en minder op de hele
2: choreografie
0: eromheen.
2: Ja. Nou goed, in elk geval, het was wel een mooi verhaal. Want Therese Boer, die staat ook in de krant. Natuurlijk een heel verdrietig jaar gehad met het overlijden van Johnny. Ja. En een andere chef in hun restaurant.
0: Ook 3 sterren hebben ze behouden.
2: Ze hebben de 3 sterren vastgehouden. Wat natuurlijk heel spannend was. Omdat je zou kunnen denken, als Johnny zeg maar de zieler van de tent er niet meer is. Hoe ga je dat doen? Maar blijkbaar zeggen ze ook, de jongen die er nu staat, die doet dat zo goed dat hij dat verdiend heeft.
0: 3 sterren, dat is toch heel wat.
2: Dat is het allerbeste dat je kan halen. Dat hoger gaat niet.
0: Ik heb nog een leuk fragment wat ik heel graag wil laten horen van Chiron.
2: Van wie?
0: Chiron. Dat is een naam. Chiron.
2: Chiron.
0: Ja, Chiron.
2: Ja.
0: Ja. Hoe zullen we hem noemen? Chiron. Gistermiddag werd in Arnhem de leraar van het jaar gekozen. Dat is bussen vol met zenuwachtige leraren en dus ook leerlingen kwamen daarop af. Chiron was een van die zenuwachtige leerlingen. En die hoopte dat zijn juf Tessie zou winnen. En die had een leuk plannetje bedacht. Moet je even luisteren, ik vond het zo grappig.
4: En ik heb nog een verrassingje mee.
5: Kun je alvast vertellen, wat is dat verrassingje?
4: Het is een confetti-kanon. Als er nummer 1 wordt, dan ga ik die afsteken. Ik heb het al gevraagd en het mag.
0: Het is toch heel grappig dat je in de microfoon bij een journalist op de nationale televisie gaat fluisteren.
2: Ja, dat is een geheimpje.
0: Dat heeft niet zoveel zin, Chiron. Nee. Goed nieuws voor Chiron en juf Tessie. Ze heeft gewonnen.
1: Oh.
0: Ja, van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. De grote vraag is natuurlijk, is het Chiron gelukt om het confetti kanon af te steken?
5: Jouw geheimpje? Dat is gelukt. De hele vloer ligt vol.
4: Het geheimpje is gelukt, ja.
0: Ja, het is wel gewaarschuwd, hè. Als je een confetti kanon afknalt, dat je uiteindelijk daar heel druk mee bent. Dus het is heel even leuk, maar dan voor jou staat nu nog te stoppen.
2: Nee, Chiron, ik denk dat hij dat er wel voor over heeft gehad.
0: Juf Tessie is het meer dan waard. Goedemorgen.

0: Heerlijk toch? We brengen de zomer gewoon naar je toe hier op Radio 10. Het was Magnetic. Goedemorgen, het is bijna 7:50. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
1: De files beginnen te ontstaan op de bekende plekken. Weinig gekkigheid nog, dus we houden je op de hoogte.
2: De nacht is verdwenen. De ochtend breekt aan. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan?
0: Dat is onze vraag aan jou, aan de andere kant van de radio. Met welk liedje wil jij vandaag opstaan? Gewoon een lekker nummer waar je heel veel zin in hebt. Misschien wil je rustig opstarten en denk je, nou, doe mij maar Fast Car van Tracy Chapman.
1: Hoe kom je daar nou bij?
0: Nou, gewoon, omdat ik erop heb gestemd. Oh. De ethisch lijst. Ja, en ik moet nog even checken hoe hoog die is geëindigd. Maar je kan hem nu gewoon aanvragen of iets totaal anders. Bijvoorbeeld iets van de Beatles. Er druppelen steeds meer nieuwtjes naar buiten, hè, over de bruiloft van Taylor Swift. Onder andere Paul McCartney heeft erover gezegd dat hij er heeft opgetreden. Ja. Heeft I Wanna Hold Your Hand gezongen. Wat leuk. En hij heeft aan Taylor Swift voorgesteld van zing dat liedje even met mij mee op je bruiloft. Maar hij heeft nu niet gezegd of dat ook daadwerkelijk gebeurd is. Als je denkt van ja, de Beatles, I Wanna Hold Your Hand, hartstikke leuk. Mag je ook aanvragen, laat het ons maar weten met welk liedje wil jij.

0: zo, wat is dit mooi. Het is een kunstwerk. Ja. Ik vind het zo schitterend. Hunting High and Low van A.H. op Radio 10.
1: Maar die hebben sowieso hele mooie liedjes gemaakt. Dat is wel...
0: Ja, zeker. Die zijn ook ruim bedeeld volgens mij, hoor, in de lijst. In de ethische top 810. Kan we even kijken. Goedemorgen, met wie spreek ik?
2: Met Hubert Scholler.
0: Hey, Hubert. Nou, dan hebben we de goeie.
2: Ja,
0: hi.
2: Goedemorgen.
0: Hi, je spreekt met Jan-Willem, Jeroen en de Ochtendploeg. Hallo. Hubert.
2: Goedemorgen.
0: Hi, hallo. Je bent live op Radio 10.
1: Ja, netjes praten, hè?
2: Ja, dat zal ik doen.
1: Okay. Zes keer in de lijst, jongens.
0: Zes keer staat A aan de lijst, Hubert.
2: Ja.
0: Dat is toch heel wat, hè?
1: En is het Hubert of Hubert?
2: Hubert.
0: En de hoogstgenoteerde, zeg ik even gemakshalve uit mijn hoofd, Take On Me natuurlijk. Hè? Dat zal me niet verbazen als dat op nummer 1 staat. Zie je dat? Ja. Take On Me van AHA. Wat kunnen we voor je betekenen?
2: Ja, ik zou ook graag een nummer Colors willen horen van Black Pumas.
0: Oh, kun je eens even uitleggen wat voor band dat is? Want ik denk dat veel mensen de Black Pumas helemaal niet kennen.
2: Ja, volgens mij komen ze uit New York. Het is een hele soulvolle band. Het raakt je gewoon als je dit nummer hoort. Komt gewoon bij je binnen en het is op een of andere manier enorm relaxed als je dit nummer hoort.
1: Ja, want ik wou zeggen...
2: Wat wel een rustje van.
1: Ja, precies. Ik wou zeggen, op welke manier dan maar. Relaxerend.
2: Zeker, ja. Zeker.
0: Gewoon lekker aan die drukke dinsdag beginnen met Colors van Black Pumas. Ik vind het een goed idee.
2: Ja, dankjewel.
0: Maak je er een mooie dag van.
2: Goedjes, jullie ook, hè.
0: Dankjewel, hoor.
2: Hoi.

0: was de wens van Hubert. En hij wordt vandaag op zijn winkel bediend. En wij ook.
1: Mooi, hè?
0: Dan is het genieten, dankjewel hoor. Wat een fijn liedje om de dag mee te beginnen. Colors van de Black Pumas. Zometeen het nieuws van 6:30, Hannelore. Wat zit erin? Goeiemorgen.
2: Hou je onderweg wel eens iets te eten en probeer je dan nog een beetje gezond te kiezen? Nou, je mag raden hoeveel procent van het aanbod in onze grote steden echt gezond is.
0: Ik denk 6%.
1: Als je het zo zegt, dan zal dat niet heel veel zijn.
2: Ja, het antwoord zal je verbazen.
3: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
4: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je

0: zoveel deals bij Bol.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 MV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
4: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
5: Keukenkopers, opgelet. Nu
6: big deals bij Keukenconcurrent.
5: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
9: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
13: De dag begint bewolkt vandaag met in de noorden kans op wat regen. In het zuiden laat de zon zich wat vaker zien bij een graad of 20. Hoe stond de weg, Jeroen? Een
14: paar files op de bekende plaatsen. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Empel bij Den Bosch en Kerkdriel nu een kwartier extra. En de A15 van Gorkum naar Ridderkerk tussen het knooppunt Gorkum en Sliedrecht. 20 minuten in de file.
13: Goedemorgen, 6:53. Fijn dat je opstaat met Radio 10. We praten hierbij over het laatste nieuws. Sander Horen, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Het kabinet wil zelfrijdende bussen inzetten om de slechte bereikbaarheid in dorpen en het platteland te stoppen. Er komen 3 proeven, meldt het AD. Onder meer om het personeelstekort op te vangen. Een bewoner van een appartement in het Brabantse Vlijmen is gewond geraakt bij een woningoverval. 2 mannen drongen laat op de avond zijn huis binnen en mishandelden hem. De man liep een hoofdwond op. De daders zijn gevlucht. België heeft in de Nations League met 4-1 verloren van Frankrijk. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel stond lange tijd met 0-1 voor, maar kreeg in de slotfase 4 treffers van Franse invallers te verwerken. En ben je op zoek naar een gezonde hap voor onderweg? Nou, dat is knap lastig, schrijft Trouw. Want bij maar 4% van de verkooppunten in grote Nederlandse steden kun je terecht voor iets gezonds. De afgelopen 10 jaar is het aanbod vaak ongezonder geworden. Dus met meer vet, zoet en zout eten. En dat in een tijd dat overgewicht en obesitas toenemen. Dat heeft het Amsterdamse UMC onderzocht. Het streven is om het voedselaanbod in de Nederlandse steden in 2030 gezonder en duurzamer te maken. Want ja, wat we eten, dat wordt grotendeels bepaald door het aanbod.
14: Ja, en als, door wat er gevraagd wordt.
15: Als het er niet is.
14: Ja, en als mensen maar steeds McDonald's blijven kopen als tussendoortje, dan gaan mensen, dan gaan de winkels natuurlijk niet zeggen, ja, hier heb je een appel.
15: Ja, ik wil helemaal geen appel. En pizza.
14: Precies.
16: Ja, goed, en als je zin hebt in een Magnum, wil je gewoon een Magnum kunnen kopen, toch?
14: Precies. Dan weet
16: je hem toch wel te vinden.
14: Dat, ja.
15: Ja, ja, maar wat nou als het gewoon wat gezonder zou worden? Ik zou dan wel wat vaker onderweg wat eten.
16: Omdat als het niet voor het grijpen ligt, dan pak je toch het ongezonde.
15: Nee, ik heb altijd van die eiwitrepen mee, dat soort dingen. Ja. Gewoon just in case, want het is toch gewoon hartstikke ongezond vaak wat je eet.
14: Nee, absoluut.
16: Ja, Je moet gewoon eigenlijk zorgen dat je nooit met trek de auto instapt. Dat is heel belangrijk.
14: Of als je trekboodschappen gaat doen.
16: Nee, ook dat doen. Dan koop je echt allemaal van die onzin dingen.
14: Ja.
16: Maar als je gaat tanken en je hebt trek bijvoorbeeld, dan zeg je, al 5 middags moet je niet gaan tanken.
0: Nee, en dan ruik je die lekkere broodjes en zo. Oh, ja.
17: Radio 10 staat op.
16: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Het is 5:30 inmiddels. Het is lekker opstaan met Carrie van Mister.

0: Dit is Radio 10. Goedemorgen. Het is dinsdagochtend. De stem van Sophie Alice Baxter. Baxter in de Spiller Groove Jet. Wil je hem even uitzetten, Jeroen?
1: Ja!
0: Ja. Goedemorgen.
2: De Forever Young Collectie.
0: Dus hij het voor het eerst hoorde trouwens, vond ze het helemaal niks.
1: Dit liedje?
0: Nee, vond ze helemaal niks.
1: Ik weet nog dat het uitkwam en dat er in eerste instantie was het alleen een instrumentaal. En toen is later die Sophie Alice Baxter daar overheen gezet. En ik vond het instrumentaaltje al heerlijk. En toen,
0: zij dacht, ik maak helemaal niet dit soort muziek. Daar pas ik helemaal niet bij. Maar goed, dat ze het wel heeft gedaan. Dat is een hele grote hit geworden. Het is tijd om een liedje toe te voegen aan onze Forever Young collectie. Het principe is eenvoudig. Het nummer moet 40 jaar of ouder zijn. En ja, wij moeten ervan overtuigd zijn dat het nummer de eeuwige jeugd heeft. Dat het niet ouder klinkt dan toen het werd uitgebracht.
1: Ja.
0: We doen het om de beurt met de ochtendploeg. Dat betekent dat jij vrijdag aan de beurt kan zijn. Als je denkt, jongens, ik weet ook nog wel zo'n nummer. Laat het ons even weten via de app. Hè. Stuur gewoon even een berichtje via de Radio 10 app.
3: Nee, vrijdag beginnen we om 6 uur al met de lijst.
0: Vrijdag gaan we natuurlijk de lijst doen.
1: Oh, maar
0: dan sparen we hem toch gewoon op. Ja, dan kunnen we dat gewoon die vrijdag daarna doen. Want vrijdag hebben we inderdaad van 6 tot 7 de ene stop 810.
1: Ja, fijn. Zin in. Ik heb een liedje meegenomen. Het is allemaal weer net aan, hè. Het is verschenen op 30 juni 1986. Dus het is allemaal net 40 jaar oud. Het gaat over UB40. Ik weet dat onder DJ's UB40 vinden ze allemaal hartstikke stom. Dus ik denk, dan doe ik hem gewoon. Want ik vind het hartstikke leuk. Het is een heel mooi nummer uit 86. Dus een soort protestlied tegen de apartheid. Mocht ook niet gedraaid worden in Zuid-Afrika. Een slogan ook uit die tijd van het ANC. Amandla Awetu. Dat is een soort aanklacht tegen dat hele regime. En de mannen van UB40 die dachten, wij haken daarop aan. Wij willen dat een stem geven in de rest van de wereld. Dus vandaar Sing Our Own Song van UB40.
0: Je zou kunnen zeggen, helaas is hij tijdloos gebleken.
1: Zeker. Ja, nee, je kan het nog steeds op allerlei situaties plakken. En daarom alsnog tijdloos.
0: Ja, dus veel gebeurt, maar weinig verandert wat dat betreft.
1: Ja.

0: Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
1: Nou, het is nog niet zo heel erg druk. Even kijken wat we aan totaal... Nou, 162 kilometer aan files. De meeste vertraging op de bekende plekken, hoor. Van Breda naar Rotterdam via de A16 sta je vanaf het knooppunt Zonzeel tot het knooppunt Klaverpolder, zeg maar net boven Breda. Een half uur in de file.
2: Nou ja, het is nog maar één staan.
3: Nou, precies. Inderdaad, ja? Kun je lekker lang luisteren.
1: Ja, zo, ja, dat wel, ja. En allemaal lekkere muziek horen.
3: We gaan even naar een plek waar je mij niet mee naartoe moet nemen. Het Nederlands Nationaal Kaasconcours was afgelopen weekend. Luc Lazers uit Purmerend is de beste kaaskeurder van Nederland geworden. Dat is natuurlijk een hele mooie prestatie. Hij moet precies kunnen zeggen welke kaas hij aan het proeven is. En hij heeft specifieke aspecten waar hij op let bij het proeven.
4: Sowieso de structuur van de kaas, hè, want we keuren ook bijvoorbeeld op een stukje vetgehalte, op kwaliteit.
3: Ja, dat stukje vetgehalte, dat is heel belangrijk. Ja. Al de proeven ging Luc natuurlijk niet in de koude kleren zitten.
4: Hij heeft ook wel op een paar kilootjes gekost, hoor.
3: Ja, hij leeft nu op grote voet, zullen we maar zeggen. Het is allemaal niet voor niks geweest, die extra kilootjes. Want hij mag zich nu een jaar lang dus de beste kaaskeurder van Nederland noemen.
1: Ik had het met Alfred ook al over verhaal in de Telegraaf deze ochtend. Want het beroemdste meisje van Den Haag is weer thuis. Het meisje met de parel. De schilderij dan, hè, daar hebben we het over, hing 5 weken in Japan. 300.000 mensen hebben dat daar bezocht. Het is echt een groot succes. En gisteren kwam het meisje met de parel dus terug in het Mauritshuis in Den Haag, het museum daar. De burgemeester Jan van Zanen die had ook nog een cadeautje, want hij schreef haar officieus in als de oudste inwoner van Den Haag. En toen kreeg Alfred en ik zo'n beetje over van hoe spannend is dat dan om zo'n schilderij te verplaatsen? Dat je dat van Den Haag naar Osaka verhuist en hoe werkt zoiets? En toen kregen we een appje van Steef. Goedemorgen, Steef.
5: Hey, goedemorgen,
3: dames en heren. Hi. Ja, jij schreef je, ik heb 7 jaar in de kunsttransport gezeten, veel transporten gedaan. Is dit dan spannend, zoiets?
5: Ja, klopt. Ja, spannend. Ja, in het begin zeker wel. Ja, handschoentjes aan en 100.000 ogen op je gericht natuurlijk, wat je aan het doen bent. En dan op een gegeven moment wordt het vanzelf wel een beetje gewoon, zeg maar. Terwijl het eigenlijk niet gewoon is.
3: Ja, ik zag gisteren de directrice van dat Mauritshuis en die was hartstikke opgelucht. Dat het meisje met de parel
1: dat zei ze ook. Ik heb gewoon er slecht van geslapen dat schilderij weg. Maar zo'n schilderij gaat niet tussen de koffers in het ruim, denk ik.
5: Nee. Er zit een heel ding aan vast, zeg maar. Er wordt verpakt in speciaal materiaal, zeg maar. Is een zachte verpakking en dan in plastic. In een geklimatiseerde omgeving. En dan is er een maatkist. Nou, die is dan van polyester met verschillende lagen schuim ertussen. Voor trillingen en weet ik veel wat. En dan wordt hij dan, ingeplaatst, zeg maar. En dan wordt ook... Er blijft het klimaat, zeg maar, zo lang mogelijk goed ingehouden. En het transport gebeurt ook onder geklimatiseerde omstandigheden. Dus het is allemaal best wel high-tech, zeg maar.
1: Maar is er dan steeds iemand bij? Ik stel me zo voor als zo'n koffertje waar je dan met een handboeien zo aangeklonken bent. Of hoe werkt zoiets in een vliegtuig?
5: Ja, in het vliegtuig, wij hebben het gewoon, zeg maar, we leveren het af op Schiphol. Onder begeleiding, zeg maar, beveiliging en noem maar op. En transport gebeurt soms ook wel onder begeleiding van politie of andere... beveiligingsbedrijven. Ja, dat gaat allemaal, zeg maar, via speciale gangen en dan wordt het gewoon in het vliegtuig geplaatst.
3: Heb je wel eens iets meegemaakt? Ik kan me die film van Mr. Bean wel herinneren. Dat hij op een gegeven moment meeging met de curator. En dan op een gegeven moment dacht van... er zit een vlekje op het schilderij. Ik moet het toch maar even wegpoetsen. En per ongeluk de tinner had gebruikt. En toen dacht van... Mr. Bean is natuurlijk geen Steef.
5: Nee. Gelukkig heb ik dat niet meegemaakt. Nee. Er was in een lijst of zo. Dat er staat aan een lijst of iets. Dat gebeurt wel eens. Maar voor de rest, over het algemeen, is het allemaal zo, zeg maar, uitgedacht en rustig. Dat je gewoon alle tijd hebt, zeg maar, om het gewoon vakkundig, zeg maar, te verpakken. Het is allemaal niet. Het is niet even een bordje wat je in een doos stopt, zeg maar.
3: Je moet wel stalen zenuwen hebben voor zo'n kunsttransport, Steef.
5: Dat zeker. Ja, ik heb het 7 jaar gedaan, maar na 7 jaar vond ik dat wel mooi geweest.
1: Nu moet je aan de beademing.
5: Precies. Ja.
3: Leuk man, dankjewel voor dit inkijkje.
5: Geen probleem.
3: En een mooie dag vandaag.
1: Dankjewel voor jullie, Steef.
5: Hoi.
3: Ik ben vanochtend dus met deze richting de studio gegaan.

0: zegt tegen Alfred van de Weetjes dat hij het niet mag opzoeken. Dan, en dan heeft hij het waarschijnlijk al gevonden, inderdaad. Nee, wat is het?
1: Ik vind het een hele leuke plaat, maar ik zou het niet een plaat vinden waar je meteen op stemt.
0: Nee, oké. Dus jij denkt?
1: 521.
0: 521. En wat denk jij, Anne-Lore? Dolce Vita, Ryan Paris?
2: 380.
0: 380, Alfred van de Weetjes. Weet je het inmiddels?
3: Ergens in de 300, zeg. Dus zeg ik 305.
0: Het is een stukje hoger, 184. Oh, ja. Dus daar moeten we nog een paar dagen geduld voor hebben als we weer willen horen. Ja. Zometeen het nieuws van 7 uur. Wat zit erin?
2: Een snackbar naast je school. Ja, voor veel scholieren is dat een droom, maar eigenlijk moet het niet kunnen.
4: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
16: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
19: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
21: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
22: Echt waar, joh?
21: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
0: 1 minuut over 7 op dinsdagochtend. Hoog tijd om weer bij te praten over het laatste nieuws. Hier is Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Gemeenten willen meer mogelijkheden om snackbars, fastfoodzaken en andere aanbieders van ongezond eten rond scholen te weren. Uit onderzoek in 10 steden blijkt dat bijna 94% van de middelbare scholen en mbo's wordt omringd door zulke zaken. Gemeenten willen dat het kabinet met duidelijke regels komt. In Vlijmen in Brabant is gisteravond een man gewond geraakt toen hij in zijn eigen huis werd overvallen. Twee mannen drongen via een raam zijn woning binnen en mishandelden de bewoner. Die liep een forse hoofdwond op. De daders zijn er vandoor gegaan. Waarom ze het op hem hadden gemunt is niet duidelijk. En het zeeschip dat gisteravond dreigde te zinken in de Eemshaven in Groningen is niet langer in gevaar. Door een lek stroomde er water naar binnen, maar duikers hebben het gat kunnen dichten. Alle opvarenden waren eerder al van boord gehaald. Het is niet duidelijk waar het gat door is ontstaan. En dan het radioteam weer in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Code geel vanwege dichte mist, dus kijk uit. En verder vandaag in het noorden bewolkt, maar in het zuiden meer zon. En het wordt 19 tot 23 graden.
0: Is het druk, Jeroen?
1: Nou, niet zo heel druk. Wel wat zaken die de moeite van het vertellen waard zijn. Onder andere de A7 van Groningen naar Heerenveen. Daar lag bij Tjallebert was iemand zijn lading verloren. De weg was daar heel eventjes één rijstrook dicht. Die is wel weer open, maar tussen Bitterzwaag en Tjallebert zijn nog steeds een kwartier in de file. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen Akersloot en het knooppunt Velsen een kwartier extra. Door een ongeluk is de linker rijstrook daar dicht. Maar de dikste drukte zit nu toch echt nog steeds in de omgeving van Rotterdam. Op de A15 onder andere van Gorkum naar de Maasvlakte. Allereerst bij de Noordtunnel staat een te hoge vrachtwagen. En verderop kom je nog in de file richting de Maasvlakte. Ook omdat daar een ongeluk is gebeurd en de Zuurhofbrug die dicht is. En de A20 van Hoek van Holland naar Gouda, dus eigenlijk de andere kant op. Tussen het knooppunt Ketelplein en de afrit Rotterdam-Noord. 20 minuten in de file. Door een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht.
0: Zometeen gaat hij rollen.
23: De Dobbelsteen.
0: Met plek voor 6 nummers. En die van jou mag erbij, hè? Dus ik denk, nou jongens, ik heb wel zin in... Wat zullen we zeggen?
1: Nou, laten we eens een keer iets zeggen van de Stones. I can almost hear you sigh.
0: Dat vind ik wel een heel goed idee, zeg.
1: Dat is een goed idee, hè? Tic-tac-toe. Waarom?
0: Waarom?
1: Waarom?
0: Waarom dan niet? Dat is ook een goeie. Waarom niet? Waarom niet? Of een andere Duitse. Die van Peter Schilling bijvoorbeeld.
1: Oh, Marianne Rosenberg.
0: Oh, ik bin Widu.
1: Ja, of Atemloos durch die Nacht.
0: Nou ja, kijk, we hebben ideeën genoeg, maar het gaat om die van jou. Hè. Laat het even weten.
23: De Dobbelsteen.
0: Plek voor 6 nummers op de Dobbelsteen via de app.
24: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
25: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
26: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom eraan.
27: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
28: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
29: De vriendelijke specialist. DA.
27: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
30: Deze week in de bonus.

0: of in de AH-app.
1: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
2: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
0: Slecht plan.
3: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
0: Goed plan, zonneplan.
1: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
4: Alle Sik & Verf bestel je bij
5: verfwinkel.nl. Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
11: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
12: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
14: Oh.

0: komen nog wat appjes binnen voor de dobbelsteen.
1: Ja, joh, alleen maar.
0: Oh, lekker hoor.
1: Ja.
0: We gaan straks de dobbelsteen vullen met 6 verzoekjes.
1: Ja. Nee, zeker, zeker. Oh, Rob Joosten, ook weer leuk. Oh ja.
0: Welke?
1: Underworld, Born Slippy.
0: Oh,
2: oh ja.
0: Oh, kijk, Hannelore schiet naar de gezet vast op plekje 1. Ja, voor wie is die?
1: Voor Rob. Wie? Die is voor Rob Joosten.
0: Rob, bij deze heb je plekje 1 gekregen. Ja, nog 5 plekjes over voor de dobbelsteen. Dat gaat hard ineens, hè? Goedemorgen, in Zeeland is het wat mistig nu. In het noorden vanmiddag...

0: Kiss vinden we op nummertje 638 zometeen. Over een klein uurtje hoor je hem hier op Radio 10. Don't cry for me, Argentina. Deze staat er niet in, hoor.
1: Nee, dat kan ook helemaal niet.
0: Het heeft alles te maken met de laatste tango voor Lionel Messi. Die is vandaag de voetballer van Argentinië. Speelt zijn laatste wedstrijd, Lionel Messi, tegen Benin. Hij stopt na 208 wedstrijden voor Argentinië als international. De wedstrijd is in Buenos Aires. En iedere Argentijn wil daar natuurlijk bij zijn. We nemen afscheid van een voetballegende.
1: Ja.
0: Belooft een volksfeest te worden. In het stadion zitten bijna 90.000 mensen. Dat wordt een kolkende massa vanavond.
1: Gistermiddag werd in Arnhem de leraar van het jaar gekozen. Bussen vol met zenuwachtige leraren en leerlingen die kwamen daarop af. En een van die zenuwachtige leerlingen is Chiron. Je hoorde hem vanochtend al. Hij hoopte dat zijn juf Tessie zou winnen. En hij had een leuk plannetje bedacht.
2: En ik heb nog een verrassingje mee.
3: Kun je alvast vertellen, wat is dat verrassingje?
2: Het is een confetti-kanon als ze nummer 1 wordt. Dan ga ik die afsteken. Ik heb het al gevraagd en het mag.
0: Ja, en het was nodig, want juf Tessie heeft gewonnen.
4: De leraar van het jaar 2026 voor het primair onderwijs is Tessie Sterke.
0: Oh, juf Tessie, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, nou moeten we helemaal u zeggen natuurlijk.
5: Nou nee hoor, dat is niet nodig.
0: Word je vanochtend naar het werk gebracht als juf van het jaar?
5: Nee, ik zit zelf in de auto. Even aan de kant van de weg nu, maar dat is niet wat er gebeurt.
0: Echt leraar van het jaar geworden en zo gewoon gebleven.
5: Ja, precies, ja. Jij snapt het.
1: Even na mijn rugnummers. Je geeft les op de Agnietenschool in Elburg.
5: Ja, klopt. Aan de bovenbouw.
1: Aan de bovenbouw.
0: Zag je de overwinning aankomen gisteren?
5: Nee, helemaal niet. Ik was er helemaal door overvallen. Het was één groot feest. De kinderen gingen helemaal uit hun dak. Ik ook. En
1: confetti-kanon.
5: Ik heb er intens van genoten. Ja, we hoorden
0: Chiron al even. Die staat nu nog te stofzuigen, heb ik begrepen.
1: Maar hoe werkt zoiets? Ja. Hoe raak je ineens genomineerd voor zo'n prijs?
5: Nou, je kan genomineerd worden door eigenlijk iedereen. Kinderen, ouders, collega's. En in mijn geval is dat door een leerling gebeurd, samen met zijn ouders.
1: Okay.
5: En dan heb ik in april gehoord dat ik bij de laatste 10 zat. En in september bij de laatste 3 finalisten. En gisteren op de dag van de leraren heb ik gehoord dat ik gewonnen heb.
0: Nou, van harte gefeliciteerd.
5: Een jaar lang. Ja, dankjewel. Ja. Heel bijzonder. Ja.
0: Wat heb je gewonnen, los van de titel?
5: Een stukje ambassadeurschap voor het onderwijs, daar gaat het wel over. En een heel zwaar beeld heb ik gewonnen.
1: Een heel zwaar beeld?
0: Ja. Die staat nog in de aanhanger achter je auto.
5: Ja, ik heb hem wel op de grond gelegd, want als ik hem op de stoel leg, dan gaat hij piepen.
0: Oh, ja, precies. Ja. Ja. Dan moet de gordel om. Dan moet het beeld de gordel om. Wat verwacht je zo meteen op school? Nog een feestelijke dag, denk ik. Erehaagje, Chiron met een confetti-kanon.
5: Ja, wie weet. Ja, ik ga het op me af laten komen. Gisteren was al ontzettend bijzonder om mee te maken. En vandaag ga ik helemaal op me af laten komen. Ja.
0: Nou, volgens mij heeft het onderwijs een hele mooie ambassadrice aan jou. Juf Tessie, van harte gefeliciteerd. En een hele leuke dag vandaag.
5: Dankjewel, dat gaat lukken.
0: Doeg! Komt er nog in de file ergens, Jeroen?
1: Nou, dat denk ik niet. In Elburg zeker niet. Wel op de A15 richting de Maasvlakte. Daar sta je sowieso al in de file tussen Hardingsveld en naar daar de 40 minuten vertraging. En voor de Maasvlakte ook nog eens een uur in de rij.

klinkt het chic? Kan kloppen. We doen natuurlijk weer achter, hè? De mannen van chic. Lasting music. Van Sister Slaves voor Alex Dream. Alex Warren. Die werd wakker uit zijn Fever Dream. Dat was het.

0: wordt heel veel geappt. We gaan de dobbelsteen vullen. Plek voor 6 nummers. En de dobbelsteen bepaalt dan welke de uitzending haalt. Het is hartstikke leuk en ook super eerlijk, want ja, het is een toeval.
1: Ja,
0: het lot.
1: We kunnen er niks aan doen.
0: Mary, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hi. Dus geef ons niet de schuld, hè, als die voor jou het niet wordt.
2: Nee. Het is altijd gokwagen, toch?
0: Ja, zo is het. En je mag ook zelf het nummertje kiezen van de dobbelsteen. Dus dat is wel leuk.
2: Nummer 5.
0: Nummer 5. Je gaat voor nummer 5. Ja. Maar wat moet er op nummer 5?
2: Ja, Kensington. Done with it.
0: Je bent er klaar mee?
2: Ja. Nou ja, nu niet meer, maar jaren geleden wel. Maar oh. Het is gewoon zonde dat het uit elkaar ging toenertijd.
0: Oh.
2: Grote fan. Maar ja, Kensington wordt te weinig gedraaid, vind ik nu, op de radio.
0: Je hoort dus, te weinig Kensington?
2: Ja. En daar ben je, misschien is dat mijn mening.
0: En daar ben je klaar mee?
2: Echt helemaal klaar ermee.
0: Ja. Nou, ik vind het een hele goede reden, Mary. Wij zetten Kensington dan op 5.
2: Helemaal goed.
0: Met Done With It.
2: Helemaal goed, dankjewel.
0: En nu maar duimen.
2: Is goed, ga ik doen.
0: Doeg, hè.
2: Groetjes, doeg.
3: Op nummer 1 op de dobbelsteen staat Rob, waar we dit al over hadden. Misschien iets te wild voor deze ochtend. Underworld met Born Slippy. Nou, wij zijn helemaal nergens bang voor Rob. Dus bij deze staat hij op nummer 1.
0: Het is voor ons niet snel te wild.
3: Nee hoor.
0: Marjolein, die is fijn. Op 2, Total Eclipse of the Heart.
3: 3, goedemorgen. Jan, wil je meedoen? Voor de dobbelsteen wil ik dan graag Roar van Katy Perry. Voor mijn dochter, die het even moeilijk heeft op school. Ze kan het en moet gewoon even weten dat zij ook een tijger kan zijn. Alleen heeft het zelf nog niet door. Wat lief van je, Ellen. Nou, bij deze.
0: Ja, zet hem op, hè.
3: Ja.
0: Op 4. Goedemorgen, JW Jeroen. En de rest van de ochtendploeg heel graag op de dobbelsteen IWF. Earth, Wind & Fire, Sing a Song. Groetjes van Pascal Rutte uit Nijmegen.
3: 5 is Mary dus, met Kensington en Done With It.
0: En Lucien van Hekken, die heeft plekje 6 vandaag. Goedemorgen, jongens. Eind 2, Polizei, 3, 4, Brigadier.
3: Toch nog een beetje Duits.
0: Ja, staat op 6.
3: Ja.
0: Komt ie aan, Alfred? De dobbelsteen vliegt door de studio. De grote vraag is, welke gaat het worden?
3: Oh. Ben jij aan het doen?
0: Hij is ergens achter een of andere dingetje.
3: Nummer 3.
0: Oh, dat is wel leuk. Dat vind ik mooi.
3: Wat was nummer 3?
0: Voor de dochter van Ellen natuurlijk. Zet hem op. Brul als een leeuw vandaag. Deze is speciaal voor jou. Roar van Katy Perry.

0: gewoon geen toeval zijn, toch?
1: Geweldig.
0: Op de dobbel zijn vandaag Katy Perry en Roar. Morgen een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zometeen het nieuws van 19:30 met Hanne Roos Witseloot.
1: Ja, die zat er weer helemaal te glunderen.
2: Ik heb er zo'n leuk onderzoek gevonden. Ja. Kom jij altijd te laat, dan kun je je brein de schuld geven. Want misschien denk jij dat een minuut 77 seconden duurt. Of zo dat zit. Ja.

0: oplossing. Herken jij de hit? Zet de muzikale stukjes in de juiste volgorde en win! Tickets van 10 voor Lego World. Meer info, radioteam.nl.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: speelplezier.
1: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via MoviePark.nl.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
8: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
10: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
11: Sommige plekken is het nog mistig. In het noorden vanmiddag kans op regen. In het zuiden laat de zon zich vaker zien vandaag bij een graad of 20. En Jeroen Kijkereffect, ja. Praat je bij over de laatste stand van zaken op de weg.
12: Hallo lieve mensen.
11: Oude file koning.
12: Ja, 500 kilometer aan files, alles bij elkaar. Dus behoorlijke drukke ochtendspits. Onder andere de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Akersloot en het knooppunt Velsen bij Haarlem sta je 20 minuten in de file. Bergingswerkzaamheden zijn daar de oorzaak van. De linkerrijstrook is daar dicht. De A12 van de Duitse grens naar Arnhem. Daar sta je net voorbij Duiven. Kom je daar een ongeluk tegen. De rechterrijstrook is afgesloten. Vanaf de grens in de file met 20 minuten vertraging. De A15 van Gorkum naar Rotterdam is sowieso elke dag druk. En nu sowieso nog weer veel drukker. Een uur extra bij Sliedrecht. Na sleep van een ongeluk is dat in de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en het knooppunt Lunetten bij Utrecht. Een kwartier vertraging. Er was daar een ongeluk. De weg is wel weer vrij.
11: Straks in de show gaan we bellen met Wouter. Die gaat de intro rally spelen. Die gaat intro's uit de jaren 70 raden.
13: Oh.
11: Daar heb ik heel veel zin in.
13: Oh.
11: Ja, is veel goede muziek gemaakt in de jaren 70.
13: Ja, dat is
11: Wouter gaat ermee spelen. Is maar eens even naar de nieuwsupdate van 7:30. Anne-Lore, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Veel Nederlandse jongeren voelen zich onveilig. Vooral meisjes. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Kids Right, meldt het AD. Maar liefst 83% van de meisjes en jonge vrouwen zegt zich regelmatig onveilig te voelen. Het kabinet wil zelfrijdende bussen inzetten om iets te doen aan de slechte bereikbaarheid in dorpen en op het platteland. Er komen 3 proeven, meldt het AD, onder meer om het personeelstekort op te vangen. Uit onderzoek blijkt dat tientallen websites van politieke partijen illegale cookies gebruiken. Dat schrijft Vrij Nederland. Daardoor kunnen gegevens van bezoekers zonder toestemming bij Amerikaanse techbedrijven terechtkomen.
11: Illegale cookies, dat klinkt als iets waar je heel ziek van kan worden.
14: Ja, even, ja, of dik.
11: Ja, ben je weer dik geworden, ja. Ja, illegale cookies op.
14: Ken jij iemand die altijd te laat komt? Of misschien ben je het zelf wel? Nou, het is geen kwestie van onbeleefdheid. Je brein is gewoon beroerd in plannen. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken. Wel.nl schrijft erover. We zijn vaak te optimistisch, want we denken dat douchen, aankleden en onderweg zijn veel minder tijd kost dan in werkelijkheid. En je persoonlijkheid bepaalt ook hoe je tijd ervaart. Gehaaste, taakgerichte mensen denken al na 58 seconden dat er een minuut voorbij is. En de wat meer relaxte types die denken dat pas na 77 seconden. Voor hen vliegt de tijd dus voorbij. Maar mensen die vaak te laat komen vinden het ook minder erg als de ander te laat is. Dus dat is wel zo eerlijk.
11: Die zijn wat soepeler met anderen te laat.
14: Ja, dus dan zeg je gewoon dat ze een kwartier eerder moeten zijn dan dat jij er daadwerkelijk bent.
11: Maar
14: dan
11: is iedereen ook blij. Die hebben niet door dat de ander te laat is.
14: Nee, precies. Nee,
11: daar komt het natuurlijk op neer.
12: Welk type ben jij, Hanna-Lore?
11: Het is wel leuk om dat even te gaan.
14: In mijn werk ben ik gehaast en taakgericht, maar in het dagelijks leven ben ik wat meer relaxed, denk ik. Ik kom altijd eigenlijk net op tijd. Ken je dat? Terwijl ik eigenlijk liever te vroeg zou willen komen.
11: Nou, maar goed, ik vind die taakgerichte mensen die dus blijkbaar zeggen 58 seconden in een minuut, dat is ook net op tijd.
14: Dan ben ik dat dus. Ja. En jullie?
12: Ja, ik hou ook niet van te laat komen. Ik vind dat is een beetje atypisch misschien dan voor mij. Omdat mensen denken, ah, zo'n vriendel. Maar dat is...
11: Mensen denken dat jij een te laatkomer bent.
12: Dat denk ik wel.
14: Wat voor mij de ommekeer was, dat iemand een keer tegen mij zei van, ja, maar nou denk je dus, omdat jij te laat komt, dat jouw tijd meer waard is dan mijn tijd.
12: Oh, wauw. Wat passief agressief.
14: Ja, maar ik vond dat wel. En sindsdien doe ik echt zo mijn best om op tijd te komen.
11: Dat heeft wel geholpen.
14: Altijd.
11: Wat voor persoon was dat? Was het in de werkrelatie?
14: Een heel eerlijke vriendin.
11: Een heel eerlijke vriendin.
14: Je hebt helemaal gelijk.
11: Oh, maar daar kun je het wel van hebben. Van een eerlijke vriendin,
14: toch?
11: Zoiets.
12: Ja. Nou, ik vind het best wel als iemand dat tegen je zegt.
11: Rustig, ja. Wat denk jij nou? Dat jouw tijd meer waard is dan de mijne?
12: Ja. En jij dan?
11: Ik?
12: Ja.
11: Ik wissel het af.
12: Oh, je wisselt het af?
11: Ja, ik ben de ene dag van de 58 seconden andere.

0: gitaarspel van Carlos Santana. Volop iedere dinsdag hartstikke smooth. Nou, met Rob Thomas. Steven, die is wakker, hoor. Die heeft smooth. Dat is toch niet van de jaren 80?
1: Oh, nee.
0: Prince had het goede antwoord al, hè? 1999. Deze komt uit 1999. 1999. Maar ik begrijp de verwarring wel. Maar we gaan straks pas verder, hè, met de lijst. Zometeen na achten. Van 8 tot middernacht. De Edis Top 810 hier op Radio 10.
2: Nieuwe muziek. Op Roodbeens Radar.
0: Nu bijvoorbeeld een hit van de toekomst. Ik denk wel dat dit een hele grote gaat worden. Net als Oceaan.
3: Mooi.
0: Staat ook hoog in de top 4000 ieder jaar. De nieuwste van Raccoon heet Dicht bij het vuur. Hey.

0: hopen dat het donderdag niet zo mistig is in Zeeland als vandaag. Want dan komen ze deze kant op. Dus dan moeten ze heel vroeg vertrekken. Want dan komen ze hem live doen hier rond 7:15. Zo'n beetje deze tijd.
1: Ah, leuk om ze weer te zien.
0: Onze vrienden van Rock. Ja. Dicht bij het vuur, het hun nieuwe single.
2: Radio 10 staat op. Intro Rally.
0: Wouter, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, geboren in 1977.
3: Correct.
0: Ja, het is ongrappig dat je voor de jaren 70 kiest als categorie voor de intro rally.
3: Ja, maar dat is toch een gouden tijdperk van nummers, jongens. Ja, dat wordt allemaal gecoverd nu weer en zo.
1: Maar dat is ook zo, want ik hoorde vanochtend bij Alfred ook leuke drie liedjes uit 77. Toen dacht ik ook van, maar het is eigenlijk allemaal... Je kan gewoon met een blinddoek op uit die grabbelton pakken en dan komt er altijd wat moois uit.
3: Ja, zeker.
0: Leuk hoor, Wouter. Nou, we hebben er 5 gevonden van die hits die nooit oud worden. Ze worden wel steeds korter, de intro's.
3: Ja.
0: Ronde 1, 10 seconden. Ronde 5, nog 2 seconden over.
2: Ronde 1.
0: En ieder goed antwoord is een prijs waard. Dat betekent dat je 5 prijzen kan winnen. En als je de 5 hebt gewonnen en de joker niet hebt ingezet, win je ook nog eens de themamok.
3: Ja, daar ga ik voor,
0: Dat is wel verrassend.
3: Ja.
0: Grote vriend, ben jij klaar voor je eerste intro van 10 seconden?
3: Yes, let's go.
0: Komt u aan, succes.

0: Get it on, T-Rex.
1: So. Ja! 102. It get on. It get zeker on. T-Rex, get it on.
0: Zeker.
1: Er gaan 2 seconden vanaf in 102. 8 seconden op jouw teken.
0: Okido. It's a little bit funny. Elton John.
1: Ja? Nou, zo grappig vind ik dit niet.
0: When you're in the world. Your song.
1: Your song, ja, hè? God, jongens. It's a little bit funny, zegt hij dan. Man, ik krijg een hartverzakking hier. Your song. Your song van Elton John, dat was hem. Ja, nog 3 te gaan. Je mag passen als je dat wil.
0: Wat?
1: Nou ja, dat kan. Dat je gewoon, dan heb je 2 prijzen te pakken. Ja.
0: Nee. De thermomok.
1: Ja, thermomok. De thermomok. 6 seconden. Op jouw teken.
0: Oké. Jo. Mamma Mia, Abba.
1: Ja! Ronde 4. Helemaal goed. Nog 2 te gaan.
0: Pff, het wordt gewoon spannend, jongens.
1: Nou, ik vond het de hele tijd al spannend, hoor, Wouter. Ja, ja. 4 seconden.
0: Oké. Dat nummer is zo lekker. Rhiannon, Fleetwood Mac.
2: Ronde 5.
1: Rhiannon van Fleetwood Mac was het antwoord dat we zochten. Nog 1 te gaan. Die thermomok, die glans hier in het licht.
0: Zo. Ja, ik zie hem al staan.
1: Jawel, hè? Je kan hem bijna ruiken.
0: Ja.
1: 2 seconden, is kort, hoor.
0: Oké, let's go.
1: Toch wel, ja?
0: Ja, zeker.
1: Komt ie aan, succes.
0: Ja. Ik wil dat je me de weg wijst van Peter Frampton. I want you to show me the way.
1: Ja! Ja! Ja, je bent de weg zeker niet kwijt, hoor.
3: Nou, Britt, mijn klomp, Wouter Tromp. De sympathieke medewerker bij de Belastingdienst woonachtig te Klarenbeek. Bij Apeldoorn natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. 5 intro's goed geraden, dus 5 prijzen zijn jouw deel. Wat krijg je nou? Een paarse zakagenda voor 2027. Dat is dan wel handig, want dat moet allemaal nog komen. Met allemaal leuke bloemetjes erop. Hier een Herogel gezichtsmasker Jasmine Petal. Een blok met sticky notes. Ja, lach maar. Een blok met sticky notes. 16 zaksluiterclips. Je krijgt een paar Radio 10 sokken die zo lekker zitten. Dat Martijn Nijhuis ze altijd aanhoudt als hij lekker zit te sudderen in het Turks stoombad bij Preston Palace.

0: Super.
1: Nou, fantastisch. Ja, ja. Je hebt de thermomok, Wouter.
2: Thermomok!
1: Yeah. Gefeliciteerd. En je mag ook nog een liedje kiezen uit jouw reeks van 5.
3: Rhiannon.
1: Mamma Mia, ja. Zeg je dat nou?
3: Nee, ik zei
1: Rian. Oh, Rian. Okay. Ja, ik vroeg het voor een vriend natuurlijk. Even van harte gefeliciteerd, Wouter. De telefoon komt jouw kant op en alle andere prijzen ook. Je hebt het echt fantastisch gedaan.
3: Super, dank jullie wel.
1: Mooie dag vandaag, hè.
3: Yo, hoi.
1: Hoi. Ja, 5 jaar ouder geworden.

0: wat was hij lekker bezig, Wouter, hè? Hij heeft het een mooi liedje opgeleverd.
1: Ja.
0: Rihanna van Fleetwood Mac. Er komen nog wat appjes binnen. Het zijn er niet weinig ook.
1: Gek.
0: Ja, gek, hè?
1: Wat?
0: Ja, er zijn toch mensen die misten wat?
1: Wat dan?
2: Toch jammer, hè?

0: Oké.
1: Goedemorgen. Zometeen het nieuws van de 8 uur. Hannelore, goedemorgen. Wat zit erin?
2: Goedemorgen. Ruim 300.000 mensen betalen te veel voor een stroomaansluiting.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
12: Is dit het?
13: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
14: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
15: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
16: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
17: Ariel, je kent het wel! Nu bij Kruidvat, 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
0: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
19: Sorry Bo, het is beauty.
0: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
0: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
3: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
10: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
13: Fans van voordeel.
10: Aldi.
5: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
10: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
13: Fans van voordeel.
10: Aldi.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2 jaar.

0: voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Jullie kozen de allerbeste uit de jaren 80. Zometeen gaan we verder met de 80's top 810 na het nieuws van 8 uur. Met Anne-Loris Witgeloot, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Honderdduizenden huishoudens en kleine bedrijven hebben een veel zwaardere stroomaansluiting dan ze daadwerkelijk nodig hebben. Dat zegt de ACM. Daardoor betalen ze ook veel meer dan nodig. Het gaat om ruim 300.000 aansluitingen. Maar zo'n zware aansluiting op het stroomnet is alleen nodig als je op hetzelfde moment verschillende zware apparaten gebruikt, zegt de waakhond. Tientallen websites van politieke partijen gebruiken illegale volgcookies. Daardoor kunnen gegevens van bezoekers zonder toestemming bij Amerikaanse techbedrijven terechtkomen. Dat blijkt uit onderzoek van Vrij Nederland. De meeste foute cookies zijn gevonden op websites van de PVV. Maar het is ook mis bij pagina's van de ChristenUnie, de FVD, JA21, D66 en het CDA. En veel jongeren in Nederland voelen zich onveilig, vooral meisjes. Uit onderzoek van Kids Rights blijkt dat 83% van de meisjes en jonge vrouwen zich regelmatig onveilig voelt en meer dan de helft seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt. Volgens Kids Rights neemt het respect voor elkaar af, meldt het AD, en is ons moreel kompas gewoon stuk. Dan Radio 10 weer in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Friesland code geel vanwege dichte mist. Dus kijk uit. Verder vandaag in het noorden bewolkt, maar in het zuiden meer zon en het wordt 19 tot 23 graden.
1: En dan schakelen we live naar de Radio 10 Verkeersdesk. Daar hebben wij Jeroen Kijker. Nou, goedemorgen.
3: Oh jongens, super mega drukke ochtendspits. En rommelig en allemaal toestanden. En dit is waar je het met de meeste vertraging hebt. De ring van Amsterdam staat eigenlijk helemaal vast. Dat komt door een ongeluk dat gebeurd is bij het knooppunt Watergraafsmeer. Aan de oostkant van de stad sta je tussen Landsmeer en het knooppunt Watergraafsmeer in een half uur file. Gaat ook nog wel een half uurtje duren daar. Daardoor loopt de A1 van Amersfoort naar Amsterdam ook vast tussen naar de west en het knooppunt Watergraafsmeer een half uur extra omrijden zou je kunnen doen door op het knooppunt Diemen de A9 te nemen en dan verder via de A2. De A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Wessem en Roosteren 20 minuten extra. De vangrail is daar beschadigd. De rechterrijstrook is dicht. De A7 van Groningen naar Heerenveen tussen Drachten Centrum en Tijnje een kwartier extra. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. En ook nog de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen Liesel en Gelderop daar 50 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg... Doei doei!

0: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
5: Nog 2 dagen. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.

0: Buster. Waar je de hoofdrol in speelt.
1: Heel lang geleden.
0: Ik zou het ook niet meer zo goed weten.
2: Zo niks, nee.
1: Ja, dan gaat hij weer goed maken met zijn vrouw of zo. Zoiets was het toch?
0: Nou, heb je het verklapt.
1: Oh.
0: Doe dan even een spoiler alert. Ja, wel fijn om te weten dat het toch nog goed is gekomen. Maar ja, er meerdere prijzen dus. Phil speelde dus de hoofdrol in die film Buster. Dit nummer werd onder andere bekroond met een Grammy voor het beste nummer, speciaal geschreven voor een film of televisieprogramma. Er zat ook een uitklapkaartje onder. Zo lang, hè? Beste nummer, speciaal geschreven voor een film. Anders past het er niet op. Het was too hard. Goedemorgen, welkom op dinsdag 6 oktober.
3: Dag 2 van de Ethisch Top 810 is los. Vandaag staat je weer een dag vol heerlijke ethisch klassiekers te wachten. Zo meteen op 636 hoor je die iconische stem van Michael McDonald.
0: Ja, die zijn we niet vergeten.
3: Nee joh.
0: He? Ook al zingt hij het, I keep forgetting. Eerste op 637, een band die op dit moment midden in een tour zit. Duran Duran, gisteravond stonden ze nog in Duitsland. Komende weken treden ze onder andere op in Engeland, België en Frankrijk. Ja, lach er maar om. Tim Trudy, John, Dirk-Jan en Heidi wisten deze band absoluut al tijdloos te noemen. En gelijk hebben ze. Ze stemden op.

0: top 810.
1: Nou, gelukkig niks mis met het geheugen van Vincent, Pieter, Lars, Tanja, Ingrid, Rianne en nog heel veel andere luistervrienden en vriendinnen. Want die kozen voor dit nummer, die waren het nog lang niet vergeten. I Keep Forgetting. Bedankt voor stemmen op Michael McDonald. Een mooie 636 in de Edis top 810. Je gaat Michael nog 3 keer terug horen deze week. Zijn hoogste notering is Sweet Freedom op 330. Zometeen Michael Jackson en Just Can't Stop Loving You na Nena. Klinkt een beetje als een liedje, hè?
2: Na Nena. Maar als we het dan nog over Nena hebben. Deze maand is ze nog gewoon live te zien in Nederland. 26 en 27 oktober staat ze met haar tour in de Spot in Groningen. De 26 is al helemaal uitverkocht. Maar voor de 27 zijn nog een paar kaarten te koop. Dus dan, nou ja, goed, als je daar nog zin in hebt, dan weet je dat even.
1: Goeie tip.
2: Ja.
1: Marjan heeft op Nena gestemd. In haar tiende jaren was ze al fan van Nena. Ze ging veel naar concerten. Maar die liefde heeft niet lang geduurd. Want Marjan ontdekte een ander genre. Heavy metal.

0: Prachtige plaat. Dankzij jullie stemmen op 634. I Just Can't Stop Loving You van Michael Jackson en Cedar Garrett. In eerste instantie wilde hij het helemaal niet met haar doen. Hè? Nou, het ging niet zozeer om die Cedar Garrett, maar hij had Whitney Houston in gedachten.
1: Oh, ja. Okay, ja.
0: Maar Whitney Houston die had wat anders. En toen dacht hij, nou ja,
1: wat anders, wat had ze dat nou geen zin?
0: doe dan maar Barbara Streisand, dacht hij.
1: Oh, Barbara.
0: Maar, wat denk je?
1: Ja.
0: Nee, geen tijd. Geen tijd.
1: Keukencentrum openen.
0: Ja. En toen dacht de Quincy Jones, producer, van nou ja, Cedar Garrett, die hebben we hier in de studio, achtergrondzangeres, dus die kan het ook wel. En die dacht niet van, oh ja, je bent derde keus, daar heb ik helemaal geen zin in. Nee, ze is heel benut.
1: Tuurlijk.
0: En daar was ze gewoon vandaag weer. In deze prachtige lijst op 634. Zometeen het nieuws met Hannelore. Wat zit erin?
2: Heb je nog een mes, boksbeugel, lachgas of vuurwerk liggen waar je vanaf wilt?
1: Ja?
2: Dit is jouw week, je wordt zo waarom.
0: Jeroen, opletten.
1: Ja, oh ja, goed.
3: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
4: Balen zeg. Koffie.
3: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
5: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?

0: Citytrippen?
1: Drakentemmen in het Verre Oosten.
2: Of nee, juichen voor Oranje.
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit.

0: de basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
1: Nu bij DA, alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
2: De vriendelijke specialist DA.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
4: In het zuidwesten is het nog wat mistig. In het noorden vandaag kans op wat regen. In het zuiden laat de zon zich vaker zien bij een graad of 20. Naar de verkeersdesk. Jeroen, goedemorgen.
5: Drukke, ja, ja, jongens. Superdruk, ik sta hier wel.
4: Super druk.
5: Nou ja, lach er maar om. Bijna 900 kilometer.
4: Ja, wat moet je anders?
5: Nee, ja, je kan er verder vrij weinig aan doen.
4: Ik heb de jaren 80 pracht genieten.
5: Nou, dat sowieso. Dit zijn de plekken waar je de meeste vertraging hebt. Rondom Amsterdam staat ongeveer alles vast. Dat heeft ook te maken met een ring dat met een ongeluk dat op de ring van Amsterdam gebeurd is. Tussen de afrit Landsmeer en het knooppunt Watergraafsmeer aan de oostkant van de stad zijn bergingswerkzaamheden gaande na een ongeluk. Een kwartier vertraging. Daar loopt de A1 ook vast. Van Amersfoort naar Amsterdam. Vanaf Naarden tot aan het knooppunt Watergraafsmeer bij Amsterdam zijn vielen met bijna een uur vertraging. Omrijden zou je kunnen doen door op het knooppunt Diemen de A9 te pakken. Dan de A7 van Groningen naar Heerenveen. Tussen het knooppunt Drachten en Tijnje. 20 minuten in de file. Kapotte vrachtwagen zorgt daarvoor problemen. De rechte rijstrook is daar dicht. De A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen het knooppunt Gorkum en Papendrecht meer dan een uur vertraging. En ook nog in Friesland de A32 van Meppel naar Heerenveen. Tussen Steenwijk Noord en Heerenveen Zuid. 20 minuten extra. Dat komt door de wegwerkzaamheden daar.
4: Zometeen verder met de lijst en de police. Na het nieuws van 8:30. Bij de Handeloren Zwitserloot, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Naaktfoto's en privégegevens van bijna 200 Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het dark web. Dat meldt RTL. Ze worden aangeboden in kant-en-klare pakketten waarmee slachtoffers kunnen worden afgeperst. Ruim 300.000 huishoudens en kleine bedrijven betalen te veel voor hun stroomaansluiting. Volgens de ACM hebben ze een veel zwaardere aansluiting dan ze eigenlijk nodig hebben. En uit onderzoek blijkt dat tientallen websites van politieke partijen illegale cookies gebruiken, schrijft Vrij Nederland. Daardoor kunnen gegevens van bezoekers zonder toestemming bij Amerikaanse techbedrijven belanden. Het gaat vooral mis bij de sites van de PVV, maar ook bij de ChristenUnie en Ja 21. En heb je thuis nog een mes, boksbeugel of een ander wapen liggen waar je eigenlijk vanaf wil? Of lachgas of vuurwerk? Nou, deze week kun je het allemaal op verschillende plekken anoniem en zonder straf inleveren bij de politie. Deze actie is onderdeel van de Week van de Veiligheid. Het moet vooral jongeren bewust maken van de gevaren van wapens en ervoor zorgen dat er ook minder op straat rondzwerven. Dus mocht je nog iets in die rommella hebben liggen, dit is jouw week.
5: Een boksbeugel.
4: Ja, nou ja. De politie zit er bovenop, want die vinden we op 600.

0: Goedemorgen met Veronica.
1: Goedemorgen met je vrienden van Radio 10.
2: Hallo, hallo.
0: Goedemorgen allebei.
1: Veronica, voor het raad ermee. Waarom heb je gestemd op Eddie Grant?
0: Ja, dat geeft mij zulke fantastische nostalgische herinneringen aan vanaf mijn 9e tot en met mijn 15e vakantiepark De Haspel in Holte. Als ik dat nummer hoor alleen op het begin toen, dan zie ik gewoon weer alles helemaal voor me. Als je het park opkomt, de huisjes, de kantine, de speeltuin, heel die indeling. Ja, en vooral de vriendschappen daar, die zijn gewoon geweldig geweest. Ja, het is tientallen jaren geleden, maar het blijft altijd hangen in de gedachten.
1: Veronica, we gaan die hele Haspel weer uitrollen voor je, hoor.
0: Nou, fantastisch.
1: Want hij heeft het gewoon gered op 632.
0: Kijk, hartstikke goed, hè. Ik ga

0: denkt als tegengitarist van de Beatles natuurlijk. Cut My Mind, Set On You. Vandaag is er een fotoalbum uitgekomen van George Harrison. Oh. Uit zijn privéarchief, The Third Eye. Prachtig, echt waanzinnig. Hij kon goed fotograferen ook, George Harrison.
1: Maar die heeft hij zelf gemaakt.
0: Privéarchief. I Got My Mind Set On You in de 80's top 810 op 631. Zometeen de tweede van in totaal 3 noteringen voor Joe Cocker. Unchain My Heart staat op 629. Maar eerst weer even de naam die we al eerder hebben genoemd. Barbara Streisand noemde ik net. Bij I Just Can't Stop Loving You van Michael Jackson. Nee, zeker niet. Nee, zij werd genoemd. Niet alleen bij I Just Can't Stop Loving You. He, ze weigerde, he, dat vertelde ik net. Maar ook deze heeft ze geweigerd. Of tenminste, of ze ook daadwerkelijk gevraagd is, dat weten we niet.
1: Wat een diva.
0: De platenmaatschappij hadden 2 namen in gedachten. Tina Turner of Barbara Streisand. Om dit samen te doen met de Pet Shop Boys. Maar zij hadden hun zinnen gezet op Dusty Springfield. En de rest is geschiedenis.

0: 80's Top 810.
1: Radio 10.
2: Tot zo!
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling.

0: Zandloos.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Nee, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
4: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
5: De jackpot van euro.

0: Speel bewust 18+.
1: Happy nieuws! Kaartje de Go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
2: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de Beef Rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer van minder. Simpel.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
9: Echt waar, joh?
8: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
10: Het is exact 9 uur. De hele ochtend houdt ze alles voor je in de gaten. En daarvan nu het verslag, eigenlijk.
11: Anne Loren met het nieuws. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Naaktfoto's, je adres, telefoonnummer en je social media van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen wordt het allemaal verhandeld op het dark web. RTL Nieuws en VTM Nieuws ontdekten kant-en-klare pakketten waarmee de vrouwen kunnen worden lastiggevallen en afgeperst. Alleen al in Nederland gaat het om 190 vrouwen. En wereldwijd staan de gegevens van meer dan 10.000 vrouwen op de website. Ruim 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben misschien een zwaardere stroomaansluiting dan nodig. Volgens de autoriteit Consumentenmarkt betalen ze daardoor onnodig veel netkosten. In sommige gevallen kan het oplopen tot duizenden euro's per jaar. Overigens maakt het voor de drukte op het stroomnet niet veel uit als je je aansluiting aanpast. En het was al te verwachten. Tanken was in september duurder dan ooit. Een liter benzine kostte gemiddeld €2,45. En daardoor ben je met een benzineauto nu gemiddeld per jaar ruim €300 meer kwijt dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van een autoplatform, meldt de Telegraaf. En dieselrijders, die zijn nog duurder uit. En dan het radioteam weer in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Friesland. Nog steeds code geel vanwege dichte mist. Dus kijk uit, verder vandaag in het noorden bewolkt, maar in het zuiden meer zon. En het wordt 19 tot 23 graden.
10: Files worden wel wat korter ondertussen, maar nog steeds 700 kilometer alles bij elkaar. Met veel ongelukken, onder andere op de Ring van Amsterdam. Vanochtend een ongeluk in alle vroegte. De weg is daar wel weer vrij, maar dat zorgt nog wel steeds voor vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Naarden en het knooppunt Watergraafsmeer een half uur vertraging. Er ligt daar nog steeds olie op het wegdek, dat moet worden schoongemaakt. Als je wil omrijden, kan je dat doen door bijvoorbeeld op het knooppunt Diemen de A9 te nemen. De A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Maasbracht en Roosteren 10 kilometer file en 11 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht, de vangrail is beschadigd. In Flevoland de A6 van Emmeloord naar Muiden tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders. 5 kilometer file en een half uur vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeluk. En de A27 van Gorkum naar Breda tussen Hank en Oosterhout. Een kwartier in de file, ook een ongeluk gebeurt daar. De linkerrijstrook is dicht.
13: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
14: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
15: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
0: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
15: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
16: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
9: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Anders schrijf je mis. Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
19: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
20: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Thuisbatterij.
22: Einde salderingsregeling.
23: Terugleveren kosten.
24: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
25: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
26: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
27: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
28: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
29: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
30: Dit uurtje kan nu al niet meer stuk met U2 en ABBA en André Hazes. Nou ja, onze favoriete zusjes staan nu al te springen van geluk.
31: Radio 10. 628.

0: Nummer 628, de gezusters punt. En Jump for my love. Voor elkaar gekregen hebben, dat is natuurlijk een grote vraag. Maar knap is het wel. Op 3 april staan de Ladies of Soul in de Ziggo Dome in Amsterdam. Treintje Oosterhuis, het CDR rond Lee Burkett Lewis en Candy Dulfer. Natuurlijk sowieso. Maar hun special guests zijn dus niemand minder dan de Pointer Sisters. Dat is toch ook fantastisch. Ik heb het even uitgezocht. Je kan er nog bij zijn. Er zijn nog kaarten te koop voor de Ladies of Soul. Je zit midden in dag 2 van de 80's top 810. Tot vrijdag hoor je de beste muziek uit de jaren 80. Een decennium dat je met een schoudervulling een reder zit te eten, terwijl je hoorde dat de Elfstedentocht werd gewonnen door Evert van Bentham. En dit hoorde je in 1982 op de radio Super Kyle. De freeze frame van de J. Giles Band. Ja. 80's
1: top 810. Radio 10. 627.

je Giles bent, dus een freeze frame op 627. En eentje hoger, 626, is voor Gregory Abbott en Shake You Down. Het is top 810. Bianca Jansen die heeft erop gestemd op haar lijstje. En die zegt, Shake You Down for Down van Gregory Abbott mag niet ontbreken. Nou, dat is ook niet gebeurd, want het nummer heeft de ethisch top 810 gehaald. Het is trouwens de enige keer dat Gregory Abbott in de hitlijsten stond überhaupt in Nederland. Hè. Dat geldt ook voor deze ethische hitlijst. Echte One Hit Wonder, zoals dat dan heet. Nog 87 dagen en dan is het weer zover. Nieuwjaarsdag, de dag waarop de meeste mensen gebruik maken van Netflix. En dat er twee keer zoveel thuisbezorgd bestellingen zijn als op een normale werkdag. Iedereen ligt natuurlijk lekker op de bank uit te brakken. En U2 schreef er in 1983 ook een nummer over. En dat is in de lijst te vinden op nummer 625.

0: berichtje via de Radio 10 app van Rogier. Geweldig nummer was dat. Wist je trouwens dat de Breakfast Club ooit Madonna had als drummer?
1: Ja.
0: Oh, dat wist je?
1: Ja, dat wist ik.
0: Nou, ja. 624, de Breakfast Club en Ride on Track. Maak een lijstje met de meest iconische films uit de jaren 80. En dan vind je dan E.T., Back to the Future en Top Gun. Maar vergeet ook de Breakfast Club niet. Ride on Track van de Breakfast Club heeft dan weer niet zo heel veel met die film te maken. Die hele bekende soundtrack van The Simple Minds. Don't you forget about me. Dat die dan weer wel, maar die kom je dan weer later tegen in de E.T.'s top 810.
1: Oh, je bent ook wel vat aan informatie.
0: Echt,
1: hè? Wauw.
0: Niet normaal. Zometeen hebben wij hier nog... We gaan gewoon lekker onverdroten door met de lijst. Met een meezinger met een hoofdletter M van André Hazes. En het laatste nieuws natuurlijk met Hannelore.
1: Ja, wat is het geheim van geluk? Nou, je hebt misschien in huis, het heeft 4 poten en het is geen hond.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter

0: Deals bij Bol.
1: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar

0: garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
3: In het zuidwesten is het nog mistig. In het noorden vanmiddag kans op wat regen. In het zuiden laat de zon zich zien. Het wordt een graad of 20 vandaag. Het laatste spoortje van de dinsdagochtend. Spits met files op de volgende plaatsen. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Naarden en het knooppunt Watergraafsmeer. Nog steeds een half uur file rijden. Nadat het een rommelige ochtendspits was op de ring van Amsterdam. De A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Sint-Joost en Roosteren. Nu nog steeds 10 minuten extra. De vangrail is daar beschadigd. Die wordt gerepareerd. De rechterrijstrook is dicht. De A6 van Emmeloord naar Muiden. Tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders. Nog steeds 3 kwartier vertraging. Na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. En de A50 van Arnhem naar Oss tussen het knooppunt Valburg en Ravenstein daar een kwartier extra. 3 minuten over 9:30. En Hannelore met het belangrijkste nieuws. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. De ANWB waarschuwt voor 2 type kinderzitjes. Na ernstige veiligheidsproblemen bij botsproeven. Voor de Axkit Minikit Core komt een terugroepactie. En het advies is om dat zitje niet meer te gebruiken. En ook bij een model van Britax Reumer werden gebreken ontdekt. Veel jongeren in Nederland voelen zich onveilig, vooral meisjes. Uit onderzoek van Kids Rights blijkt dat 83% van de meisjes en jonge vrouwen zich regelmatig onveilig voelt en meer dan de helft seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt. Gemeenten willen meer mogelijkheden om snackbars, fastfoodzaken en andere aanbieders van ongezond eten rond scholen te weren. Uit onderzoek in 10 steden blijkt dat bijna 94% van de middelbare scholen en mbo's wordt omringd door zulke zaken. En heb je een kat. Nou, gefeliciteerd. Dan heb je volgens de wetenschap dus gewoon geluk in huis gehaald. Onderzoekers uit Letland en Finland die bekeken 93 landen en ontdekten dat mensen gelukkiger zijn in landen waar relatief veel katten wonen. Katten kunnen helpen tegen eenzaamheid en stress. Al zeggen de onderzoekers er wel bij dat ze niet kunnen bewijzen dat de katten ook echt de oorzaak zijn. Maar goed, mocht je nog een excuus zoeken voor een tweede kat, wetenschap. Gelukkig pootjes.
3: Nou, ik heb echt nog nooit zulke onverschillige wezens door mijn huis zien scharrelen als bij de katten, hoor.
4: Zijn ze erg?
3: Nou ja, nee, ze zijn super.
4: Oh, je bent personeel, hè, van je kat.
3: Ja, daarom dus. Nee, maar inderdaad, als ze zich s'ochtends allebei weer melden, dan ben ik weer helemaal blij.
5: Jeroen, kijk in de vechten.
3: Het komende half uurtje Hazes, Dino Van Ellie en Abba tussen de oren en tussen de ogen. Hier is Wax op Radio 10.
6: Radio 10. 623.

verwerking van een verbroken relatie. Trouwens geen autobiografisch nummer voor Gloria Estefan. Want ze heeft maar één vriendje gehad in haar hele leven. En afgelopen september waren ze 48 jaar getrouwd. Dat is toch ook ongelooflijk. Zometeen in de '80s top 810 een hele bekende band die zijn eigen Waterloo had in de '80s. Ze waren in tegenstelling tot Emilio en Gloria Estefan iets minder aardig voor elkaar. Is 621 Freeze.

0: Ingrid die zegt, deze vind ik zo leuk van ABBA. Je hoort hem gewoon veel te weinig. En Martijn Kolkman die komt hier ook dansend de studio binnen. Want die denkt ook, dit is gewoon helemaal...
1: Niet te stoppen.
0: 619 Head Over Heels van ABBA. Martijn Kolkman gaat er hier zo meteen verder met de 80's top 810. Eerst heb ik nog voor je...
2: 618.
0: Gino Fornelli.

0: 80's top 810.
1: Radio 10.
2: Even bollen met Select.
1: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
1: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
7: Odido.
8: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
9: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
10: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
11: Honda, the power of dreams.
12: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
16: Hola, ¿dónde está mi casa?
15: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
16: Paella, paella.
15: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
16: Buenas noches.
15: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelfopgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
18: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
19: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
20: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
21: Let's go for more, some extra, Max.
20: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
22: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Radio 10 presenteert de Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste Nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer.

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Een hele goede morgen. Nicola, heb jij een vuurtje?
8: Ja, heb ik.
7: Mooi, zo meteen namelijk een liedje over een jointje.
8: Oh.
7: En ook Soul Sister komt eraan na het laatste nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
9: Ja, goedemorgen. Ruim 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben mogelijk een zwaardere stroomaansluiting dan nodig. Volgens de autoriteit Consument en Markt betalen ze daardoor onnodig veel netkosten. In sommige gevallen kan dat oplopen tot een paar duizend euro per jaar. Overigens maakt het voor de drukte op het stroomnet niet veel uit om je aansluiting aan te passen. De ANWB en de Consumentenbond waarschuwen voor twee autostoeltjes waarbij wat mis is. Bij een model van Britax Reumers schoot tijdens een botsproef de gordelsluiting los, waardoor een kind niet meer goed wordt vastgehouden. En bij de X-Kit Mini Kit Core schoof de steunpoot in. De fabrikant is gestopt met de verkoop en komt met een terugroepactie. Suriname heeft de kwartfinales van de Nations League misgelopen na een nederlaag tegen Guatemala. De ploeg van bondcoach Henk Vrezer had aan een gelijkspel genoeg. En daar leek het ook lange tijd op, maar in blessuretijd werd het toch 1-0 voor Guatemala. De wedstrijd werd overschaduwd door racistische spreekkoren vanaf de tribunes. Volgens de Surinaamse bond werden spelers uitgescholden, waren apengeluiden te horen. Na afloop ontstond bovendien een vechtpartij op het veld. En het was al te verwachten. Tanken was in september duurder dan ooit. Een liter benzine kostte gemiddeld €2,45. En daarom ben je met een benzineauto nu gemiddeld per jaar ruim €300 meer kwijt dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van een autoplatform met de Telegraaf. Ja, en dieselrijders die zijn al met al nog veel duurder uit. Het Radioteam weer, de mist lost langzaam op. In het noorden blijft het bewolkt, maar meer naar het zuiden toe wint de zon wat terrein en het wordt 19 tot 23 graden.
7: Flitsmeister, 10 vertragingen worden er gemeld. Dit zijn de drie langste. De A15 Ridderkerk-Oost-Voorne voor de Zuurhofbrug. Daar is de oprit afgesloten. Vertraging bijna een uur. A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam. Voor de Volkerakbrug staat een auto met pannen. Vertraging 14 minuten. En de A58 Eindhoven-Breda voor het Willemira-kanaal en de Baars. Een vertraging van 33 minuten.
10: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
11: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
12: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
13: De vriendelijke specialist DA.
14: Deze week in de bonus. AHA Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
16: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AHA-app.
17: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
18: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: De jackpot van

0: Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
3: Ja.
2: En nu?
3: Domeinnamen kopen.
2: Voor je bedrijf?
3: Ja.
2: Welk bedrijf?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Welke domeinen dan?
3: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
2: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
3: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis. En een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Karo Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
8: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
9: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
10: Slecht plan.
9: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
7: Karo Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
11: Het is top 810.
12: Martijn Kolkman.
13: Hele goedemorgen, meneer Kolkman.
14: Hoi.
13: Kom maar weer op met die heerlijke lijst en die heerlijke hits.
14: Nou, daar ga

0: op 616 in de...
1: Het is top 810.
0: En met een Dutchie bedoelen ze gewoon, nu komt het... een jointje. Nou, ik vind het er persoonlijk nog net iets te vroeg voor. Maar voor Annelies Krijnen, Diana Kweens en Arnold Schoenmaker... is het elk moment een goed moment voor Musical Youth en Pass the Dutchie. Bedankt voor het stemmen trouwens. Goedemorgen, 13 minuten over 10. Martijn hier, dag 2 van de 80's top 810. En de hele week hoor je van 8 tot middernacht het beste uit de jaren 80. En vrijdag, vergeet het niet hè, begint het al om 6 uur 's morgens... en net dan voor 7 uur bij Gijs Staverman, de ontknoping. Zometeen een van de allergrootste hits van Madonna voor je. En het is vandaag dus dinsdag 6 oktober. Ik heb in mei op het plein achter mijn huis de eerste oliebollenkramen al zien staan. Moet je nagaan. Maar besef je, vandaag wordt het gewoon 20 graden. Heerlijk die nazomer. Dus wat dacht je van dit erbij? Op 615, dit is Los Lobos en La Bamba in de 80's.

vorige week kon je stemmen op je favorieten voor de jaren 80. Voor deze lijst, de 80's top 810. Werd onder andere gedaan door Guido van Mensel, Alice Scholing en Thijs van der Baan. Die stemden op dit nummer, Like a Virgin van Madonna, op 614. En vorige week won ze nog bij de MTV Music Video Awards 7 prijzen. En daar was heel veel over te doen. Niet zozeer omdat ze de meeste VMA's ooit op één avond gewonnen had, maar omdat ze chaotisch, verward en misschien een beetje stomdronken geweest zou zijn. Nou goed, ze is 68, dus misschien dat de champagne net iets verkeerd gevallen is. Kan natuurlijk altijd. Kan de beste overkomen, maar gelukkig is er sinds de jaren 80 één ding niet veranderd. Madonna is nog steeds spraakmakend. Heerlijk en herkenbaar, zegt Mario Baars in haar stemlijst over Kiss van Prince. Die komt eraan zometeen. Maar eerst op 613 worden we herinnerd aan hoe het belangrijk het is om in het nu te leven. Dus niet in het verleden, niet in de toekomst, maar gewoon lekker in het moment. Want ieder moment is mooi van zichzelf, juist omdat het voorbij gaat en nooit meer opnieuw beleefd kan worden. Zo, ik vind dat een hoop diepgang voor de dinsdagmorgen, maar ik kan het goed hebben van Roxy Music. More Than This staat op 613, de 80's top 810.

0: dus.
1: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuis-in, mooi wonen.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in 1. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
11: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
12: What a lot! And give you all!
11: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
13: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
14: Martijn Kolkman.
15: In het noorden is het bewolkt, in het zuiden meer zon. Temperatuur vandaag maximaal 23 graden. Met zometeen Soul to Soul. Maar eerst, Owen Paul.

0: Hoi mannen, met Frans uit Oors. Geweldig, die top 810. Ik zie mijn hele vroegere tienerjaren aan mij voorbij gaan.
1: Ja.
0: Ga zo door. Houdoe.
1: Houdoe en twee worstenbroodjes graag. Het is leuk dat je een bericht stuurt via de gratis app van Radio 10. Zonder Sol hoorde je Back to Life op 610. En daarvoor Owen Paul en You Are My Favorite Waste of Time op 611. En denk je bij tijdsverspilling, denk je misschien aan het scrollen eindeloos door de social media op je telefoon of bijvoorbeeld in de file staan. Maar wat dacht je? Wachten bij een klantenservice aan de telefoon. Ook zo annoying inderdaad. Of wachten op je koffer op Schiphol. Ik zou zeggen, maak er een sportschool naast. Dan kom je namelijk minder kilo's terug omdat je wegging. Of als je bij de kassa staat en dat iemand dan wacht met het inpakken van de boodschappen totdat alle dingen gescand zijn. Of in de jaren 80 moest je bijvoorbeeld een week wachten op je favoriete serie. Ze hebben bijvoorbeeld ook een artiest die wacht eigenlijk al heel erg lang op jou. In dit geval Richard Marx. En je kan hem opzoeken. Vanavond en morgen treedt hij op in Londen, in het London Palladium. Het is een beetje het carré van Londen. En daar speelt hij ongetwijfeld deze grote hit 1989. In de lijst door jou gestemd op 609. Hij glijdt er lekker in met Right Here Waiting For You.

0: Had je al je geld ingezet op nummer 608? Dan heb je geluk. Dit was namelijk Eddie Money. 80's tot 810. En hij bracht met deze hit een ster terug uit de vergetelheid. Het nummer is gebaseerd op Be My Baby van de Ronettes. Ken je dat toch?
1: Nee.
0: Kom zo. Zangeres Ronnie Spector zingt ook bij Eddie Money het lijntje Be My Little Baby. En daarmee stond ze 20 jaar later in de jaren 80 gewoon weer even in de spotlights. De Australische band Icehouse hoor je zo meteen op 606 met Hey Little Girl. En eerst gaan we naar Hanny Teunissen en Rianne Kleefman. Die stemmen namelijk op een nummer van Bobby McFerrin. Don't Worry Be Happy staat op
2: 607.

0: De Ethisch Top 810.
1: Radio 10. Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures.

0: 20% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
3: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
7: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl.

0: met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Ja, in het spoorboekje van de Ethics Top 810 hoor je zometeen Eros Ramazzotti op 604 en daarvoor Wham met Freedom op 605. Maar eerst Nicolai Ruijs met het laatste nieuws. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. De Amsterdamse Rekenkamer is kritisch over de begroting van de stad, meldt het Parool. De gemeenteraad krijgt te weinig informatie om te beoordelen of inkomsten en uitgaven in balans zijn. Voor het grootste deel van de 344 miljoen euro aan bezuinigingen ontbreken concrete plannen, ook voor het verminderen van het aantal ambtenaren. De stadsschuld die stijgt naar verwachting tot een kleine 11 miljard euro in 2030. Een voormalige ambtenaar van de Duitse stad Keulen heeft volgens het AD tientallen valse paspoorten geregeld voor kopstukken uit de internationale drugshandel. Ook Polly Jos, die gevlucht is naar Sierra Leone, zou via haar 3 valse paspoorten hebben gekregen. De vrouw is veroordeeld voor omkoping. De voormalige chef van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden. Het gaat om August Hanning, die zou hebben gespioneerd. Volgens Duitse media zou hij geheime informatie in de handen hebben gekregen. En dat was de bedoeling om dat door te verkopen, maar aan wie is niet duidelijk. Justitie in Duitsland doet verder onderzoek. Ja, slecht nieuws voor iedereen die nog een grote show van de 2 nog spelende leden van Queen wil zien. Die gaan er niet meer komen. De 79-jarige gitarist Brian May vindt het wel welletjes geweest na 50 jaar op toernooi. Hij wil meer tijd voor zijn vrouw, zijn kleinkinderen en astrofysica. Daarin heeft hij een universitaire graad. Maar er is ook nog een klein beetje goed nieuws. Losse optredens samen met drummer Roger Taylor en nieuwe Queen-projecten. Die sluit hij niet uit.
4: Wat een nieuws, hè? Ik heb wel mooi nieuws. Queen op 10 hoor je zo meteen in de lijst. Dus ze komen gewoon lekker langs.
5: Kijk, sowieso. Ja. Gelukkig hebben we de muziek nog. Het weer, de mist lost langzaam op. In het noorden blijft het bewolkt. Maar als je naar het zuiden gaat, daar komt steeds vaker de zon tevoorschijn. En het wordt 19 tot 23 graden.
4: Flitsmeister met 1 vertraging op de A15. Ridderkerk Oostvoorne tussen Brielen en de havens 6200 tot 7000 is de oprit afgesloten. Vertraging 12 minuten.
6: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: een tikje anders doet.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week bij Shell diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: Autodeals Bijbel.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
2: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
3: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl.

0: met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
0: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
5: Martijn Kolkman.
6: Een hele goede morgen. Zometeen hoor je de zingende god van de liefde. Maar eerst Wham. Dit is Freedom.

0: wielen en vallen nog steeds in katzwijm voor deze Italiaanse zanger. Misschien ook wel mannen. Op 604 hoorde je hem in de 80's top 810. En daarvoor Wham met Freedom. En de videoclip van het nummer werd destijds in China opgenomen. En Wham was ook de eerste westerse popgroep die ooit in het communistische China mocht optreden. Het mooie is, er is een nieuwe documentaire over gemaakt. Wham 10 Days in China. En de beelden van de tournee zijn een beetje opgefrist. En mocht je nou willen denken, ik wil dat graag zien. Je kan het terugvinden onder andere op Prime Video en Apple TV. En dan gaan we naar Erik Bartels. Hij stemde als Queen-liefhebber op Queen natuurlijk. Hij zegt ze lastig om maar één nummer van Queen te kiezen en niet alle 15 van Queen. Zijn beste is I Want It All, of zoals Clown Bassie het zelf omschrijft.
1: Alles is voor Bassie, alles is voor Bassie.
2: 603.

0: Ray Parker Jr., Ghostbusters op 601. En daarvoor Fairground Attraction en Perfect op 602. In de 80's, top 810, dag 2. En Roy, wat zie ik hier staan?
1: Hey Martijn, hey, wat zie jij staan?
0: Jij bent van de vruchten.
1: Tuurlijk, ja, inderdaad.
0: Nee, je had gestemd, dank je wel daarvoor, tijdens de stemweek vorige week voor de 80's top 810. En jij schreef, dit tropische feest mag niet ontbreken, ik ruik de kokosnoten al.
1: Ja, het is zo'n lekker tropisch ritme, lekker dansen, waar je lekker kan schudden en zo. Dus die moet er gewoon in. Dit is eentje die ik gewoon helemaal mee kan zingen.
0: Ja, nee, we gaan hem doen. Hij heeft de lijst gehaald op 599. Zometeen Kid Creole en de Coconuts. Lekker. Met Annie, I'm Not Your Daddy.
1: Dankjewel, Martijn.
0: Maar eerst een gevoelige noot met Styx. Dit is Baby.

0: Diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Nieuw, Nescafé Roast 3 koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
2: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sickens.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: De jackpot van

0: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben die

0: Speelbewust 18+.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Het is top 810.
5: Martijn Kolkman.
6: Nou, heerlijke dag vandaag, temperatuur maximaal 23 graden. Riquiera met Bamas aan de playa hoor je zo meteen. Maar eerst de favoriet van Roy...

1998 in de 80's top 810 op jouw Radio 10. En wat krijg je als je als platenmaatschappij aan je Engelse artiesten vraagt om een liedje te schrijven voor de Amerikaanse markt? Iets wat ze daar lekker vaak op de radio kunnen draaien. Dan krijg je een nummer waar het sarcasme van afdruipt. De groep Redbox valt met For America niet alleen de oppervlakkigheid van het kapitalisme aan, maar ook de Amerikaanse inmenging in andere landen. Kortom, het had gisteren geschreven kunnen zijn. Alles is verpakt in een vrolijk jasje, zometeen op 596 in de 80's top 810. Maar eerst gaan we naar Peter Cetera. Onder andere de favoriet van Wim Kruithof, Erik Hoef en Ilona Becker heeft hem zelfs op 1 gezet in haar stemlijstje. Op 597, dit is The Glory of Love op Radio 10.

Mullen. Schrijft René via de app van Radio 10. Staat hij al op je telefoon? Nee, download hem. Dan kan je gewoon allemaal berichten sturen direct naar de studio. Je kan nog iets inspreken, je kan iets intoetsen inderdaad. Het is Smullen van de lijst, zegt hij, al die heerlijke muziek uit de jaren 80. Redbox met For America op 596. Onder andere Paul van Aken stemde erop. Hij zegt, deze zomer was ik nog in Amerika, in Florida om precies te zijn. En het verbaasde me hoeveel die Amerikanen kunnen eten. Nou, bij deze. Ook Niels van Bieringen en Desiree Wingelaar hebben de moeite genomen om op het nummer te stemmen. Vorige week in de stemweek voor de ethisch top 810. En dan is het tijd voor een vrouw die in totaal 130 miljoen platen wist te verkopen in haar carrière. En toen ze in 2012 veel te jong kwam te overlijden, zou ze een vermogen hebben gehad van 75 miljoen dollar. Maar laat het een les zijn, hè. We werken om te leven en niet andersom. Alhoewel, iets goedkopere boodschappen, betaalbare benzine zou natuurlijk wel een beetje helpen. Of misschien een maand gewoon iets korter maken. Dat helpt ook. SeaWorks, Heart for the Money, Donna Summer, nu voor je. 500.

0: Kinetisch Top 810.
1: Radio 10. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.

0: specialist.
1: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
2: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, Olifant!
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
7: Thuisbatterij.
8: Einde salderingsregeling.
9: Teruglever kosten.
10: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
13: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
14: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor 66 euro.

0: naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Vergeet ook je paspoort niet als je naar Duitsland gaat. Anders moet je weer terug. Dat is een beetje lullig natuurlijk. Zometeen Supertramp voor je en Men Without Hats. Maar eerst Nicola met het laatste nieuws. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Huisartsen balen dat de griepprik dit jaar later komt dan anders. Medicijnfabrikanten hebben vertraging door een leveringsprobleem van de ingrediënten. Normaal beginnen huisartsen deze maand al met griepprikken zetten, maar het wordt zeker een maand later. Voor patiënten is er geen gevaar, want de griep die steekt meestal pas in december de kop op. Voor het eerst is de besmettelijke ziekte Ebola ook in Kenia uitgebroken. Dat gebeurde bij een Keniaan die in Congo heeft gewoond. Want daar is nu een enorme uitbraak van het dodelijke virus. In Congo zijn al meer dan 4000 doden gevallen door Ebola. In ons land is een medewerker van Artsen zonder Grenzen opgenomen in een ziekenhuis in Leiden. Samen met 7 andere EU-landen wil zorgminister Sophie Hermans ervoor zorgen dat er in Europa geen nieuwe nicotineproducten in de winkels komen. Ze willen dat Brussel de markt bevriest. En een Europees verbod op vapes en sigaretten met smaakjes, dat moet er ook komen. In ons land zijn die al verboden, maar in de landen om ons heen niet. Ja, en dat terwijl je van vapen een slappe banaan krijgt. Althans, volgens een nieuwe campagne. Met die boodschap willen de initiatiefnemers jongeren aan het denken zetten over de gevaren van vapen. Met of zonder smaakjes, zoals banaan, meldt de Telegraaf. Nicotine vermindert namelijk de doorbloeding en kan dus bijdragen aan erectieproblemen. Ook kan je huid eronder lijden. Volgens de initiatiefnemers luisteren jongeren daar een stuk beter naar dan naar waarschuwingen over longschade. Radio 10, weer. In het noorden blijft het overwegend bewolkt. Maar meer naar het zuiden is er meer ruimte voor de zon. Het is 19 tot 23 graden.
2: Eén hele vertraging gemeld. We gaan er even bij stilstaan. De A15, Ridderkerk-Gorinchem. Voor Hardingsveld-Giessendam. Een auto met pannen, een kwartier vertraging.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
10: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
13: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar Odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
13: Odido. Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
15: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
16: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
17: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
16: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis.
0: Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
17: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
18: Even boeren met Select.
19: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
20: Ah, relaxed?
19: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
21: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
22: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
23: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
24: Slecht plan.
23: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
25: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
26: Het is top
27: 810. Martijn Koopman.
2: Ja, een hele goede middag. Man Without Hats. Komt eraan zometeen, maar eerst It's Raining Again. Dit is Supertramp voor je.

Men Without Hats en de Safety Dance op 593. Deze 80's hit maakte een comeback tijdens COVID, dankzij de Vietnamese regering. Zij lanceerden een campagne op TikTok met een dansje hoe je goed je handen moest wassen. Hier gebruikten ze een Vietnamese hit voor, maar de rest van de wereld had om een of andere reden tijd over en de parodieën schoten als paddenstoelen uit de grond. Waaronder op Safety Dance die je net hoorde op 593. En daarvoor Supertramp, It's Raining Again op 594. Kijk even naar buiten. Nee, het is nu nog droog. Morgen een drupje, maar vanaf donderdag is het echt paraplu weer, om het zo maar te zeggen. Goedemiddag, 13 minuten over 12. Martijn hier onderweg met de 80's Top 810 op Radio 10. En jij bent misschien wel onderweg naar de lunch, naar je boterhammen. Perfecte muzikale ondersteuning tot middernacht, ook vandaag weer op dag nummer 2 van de lijst. En vergeet niet, elke morgen starten we om 8 uur en vrijdagmorgen om 6 uur al. En wil je weten wat jouw favoriete liedjes zijn? Kijk dan even op radio10.nl. Daar kan je namelijk de hele lijst terugvinden met een hele handige zoekfunctie. Dus dat scheelt een hoop tijd. Radio10.nl. David Bowie komt er zo meteen aan met This Is Not America. Maar eerst Frans Gall, die bewijst dat Franse chansons van alle tijden zijn. Met een heerlijke

0: Bowie en This Is Not America. En die ga je nog 6 keer horen. Nou, David Bowie dan, hè? Niet dit liedje natuurlijk. Hey, stel, je maakt een film gebaseerd op je leven. Je speelt zelf ook de hoofdrol en schrijft er het liedje voor. Dat deed Paul Simon voor de film One Trick Pony. En om er zeker van te zijn dat iedereen die de film zag ook het liedje zou horen, zat het liedje aan het begin en aan het einde van de film. En wat denk je, het heeft geholpen, want we zijn het niet vergeten. Zometeen namelijk Paul Simon met Late in the Evening op 589 in de 80's top 810. En eerst gaan wij naar de favoriet van Floor van Gameren, Barend Pauw en Lilian Vogels. En Lilian schrijft bij haar motivatie voor het stemmen op de lijst: ik dacht, ik word conducteur. 6 jaar geleden heb ik de overstap gemaakt en ik heb er nog geen dag spijt van gehad. Riding on the Train van de Pesterina's. Nou, ik zou zeggen, check lekker in.
1: 810. Radio 10. 590.

Grote hit in 1980 voor Paul Simon, Late in the Evening. In de 80's top 810 op plaats 589. Het is leuk om te zien dat de lijst en de muziek uit de jaren 80 echt leeft. Bijvoorbeeld Roy Wonink is erbij vandaag. Goedemiddag allemaal, ik luister lekker. En ik ga terug naar mijn jeugd deze week. Afgelopen zaterdag ben ik teruggekomen uit Turkije en ik heb gewoon nog een weekje vrij. Nou Roy, dat wisten wij. Dat we het zo gepland hebben speciaal voor jou. Met zometeen Tina Turner en ook Steve Winwood.

0: aan de muzikale oplossing. Herken jij de hit? Zet de muzikale stukjes in de juiste volgorde en win! Tickets van 10 voor Lego World. Meer info, radioteam.nl.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu
2: big deals bij Keukenconcurrent.
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
0: Ervaar de magie van Lego World van 15 tot en met 1.

0: vol speelplezier. Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
2: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend, 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
6: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
7: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vinden.
9: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
10: Het is top 810.
11: Martijn Kolkman. Vandaag gewoon nog maximaal 23 graden met de hete hits uit de jaren 80. Zometeen Tina Turner voor je. Maar eerst While You See a Chance. Dit is Steve Winwood.
12: 588.

Tina Turner en Let's Stay Together op 587. En de vraag is, komt er een aftershow van The Queen of Rock'n'Roll? Het zou namelijk zomaar kunnen gebeuren. Er is al een tijdje zo'n show van ABBA, dat heet ABBA Voyage in Londen. En dat scoort echt de pannen van het dak. Collega Robert Veller is daar geweest. Dat was best wel gekke gewaarwording, zei hij. Er stonden fans tegen het poppetje te roepen. Frida, I love you! Maar goed, gekte. Björn van ABBA heeft eerder dit jaar alle muziekrechten van Tina Turner gekocht. En zijn bedrijf Pop House Entertainment is ook degene achter de ABBA Avatar Show. Dus ik zou zeggen 1 plus 1 is 2. Dus het zou zomaar kunnen gebeuren dat er ook een Avatar Show komt van Tina Turner. Dan gaan wij naar Toto. Monique Jeuken, Johan Leuningen en Marco Stet. En ook Bianca de Water stemde op zometeen het nummer wat je gaat horen. En Bianca zegt, vorig jaar was ik nog in het Gelderdome bij Toto. En ik heb bijna alle liedjes van Toto in mijn lijstje gezet. I'll Be Over You hoor je zometeen op 585. Maar eerst de Spinners en Working My Way Back To You op 586.

0: Oh, Martijn, wat heerlijk. Dat was Toto weer, schrijft Rob uit Midwoud. Nou, Rob, je hebt geluk. Je hoort ze deze week 6 keer in de 80's top 810. I'll be over you op 585. Zometeen Edwin Diergaarde. En voordat Dier gaat beginnen, eerst nog een nummer wat geschreven werd door Benny en Björn van ABBA. Dat deden ze voor een musical over schaken, de musical Chess. En die maakte vorig jaar een comeback op Broadway. Alleen stopte die eerder dan gepland, want na de première liep de kaartverkoop echt enorm terug. Dus het doek is alweer gevallen. Maar niet voor die track uit die musical, Murray Head en One Night in Bangkok op
1: 584.

0: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuis in, mooi
1: wonen. Nu bij DA, alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies. De vriendelijke specialist DA. Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Dus je hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6.99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
9: Radio 10 presenteert de Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via Ticketmaster.nl.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
16: Morgen.
15: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
16: Echt waar, joh?
15: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: met Nicola Ruijs.
1: Goedemiddag. Na online supermarkt Flink is nu ook kledingwebshop ASOS gehackt. Gebruikers van de app hebben een pushmelding gekregen waarin hackers zeggen dat ze ingebroken hebben in het dataprogramma achter de app. Het Britse ASOS heeft wereldwijd 16 miljoen gebruikers en is ook in ons land veel gebruikt. Of de hackers ook echt klantinfo in handen hebben, dat is nu nog niet duidelijk. De dood van een jongen van onder de 18 vorig jaar zomer in Venlo blijft inderdaad het gevolg van een ongeluk in een drugslab. Er werden toen twee jongens en een man opgenomen in het ziekenhuis en eentje overleed. Nu zijn drie mensen opgepakt voor het runnen van een drugslab en voor het inschakelen van een minderjarige voor criminele zaken. En de politie ziet dat ook nog eens als mensenhandel. De Belgische wetenschapper Francis Halsen krijgt de Nobelprijs voor de natuurkunde. Hij maakte het mogelijk om piepkleine deeltjes uit het heelal te meten. Dat zijn de zogeheten neutrino's. Die vliegen dwars door de aarde en ook door ons heen zonder dat we iets merken. En ze zijn ook nergens door tegen te houden. Met heel gevoelige sensoren zijn ze toch te ontdekken. En zo kunnen wetenschappers meer leren over bijvoorbeeld ontploffende sterren. En Amsterdam gaat experimenteren met een maximum snelheid op het fietspad, meldt AT5. Vanaf 19 oktober geldt op een deel van de Amstelveenseweg in Zuid een limiet van 20 km per uur. Het fietspad is daar smal en druk en er gebeuren veel ongelukken. De proef duurt bijna een maand. Meetapparatuur houdt bij of fietsers zich aan die maximum snelheid houden. En als je dat niet doet, dan is het ook niet erg. Er worden namelijk geen boetes uitgedeeld. Dus altijd heel goed voor een betrouwbare meting. Het weer in het noorden blijft het overwegend bewolkt, maar in het zuidoosten meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden.
0: Dankjewel. De files zijn er twee op dit moment. Pech onderweg op de A15 Ridderkerk-Gorkum. Daardoor ben je 48 minuten langer onderweg. En de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Rijnsweert en Lunette. 5 minuten daar.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
15: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
18: Voor de makers.
19: Praxis.
20: Investeer jij net als 1000 andere ondernemers in de toekomst van je zaak?
8: Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen. Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
20: Meer voor minder. Simpel.
8: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
21: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

van de lijst. En zie het gewoon als een chocoladetaart waar nog maar net één puntje vanaf is. Maar waarvan het overgrote gedeelte nog op je ligt te wachten. Dat wordt smullen. En over die Jacksons gesproken, Michael hoor je zometeen. En twee duo's waarvan er één flinke heibel heeft met elkaar. En het andere bestaat helaas niet meer in de oorspronkelijke vorm. Na de eerste van vier noteringen van de band, die dankzij de extravagante verschijning van frontman Michael Hutchence volop in de aandacht staat. Hij is niet meer onder ons, maar de muziek leeft nog steeds voort. Nieuws en

0: Mel en Kim.
1: De 80's Top 810.
0: Een iconisch duo uit de 80's. Jordan Respectable op 580. Mel Appleby overlijdt helaas al op jonge leeftijd. En Kim zet haar carrière daarna solo voort, maar zal niet meer de succes halen zoals ze die met haar zus heeft geboekt. En zometeen nog een duo dat vaker ruzie heeft dan kinderen in de zandbak. Henk Temming en Henk Westbroek samen. Toen nog wel, ja. Volgens Westbroek hebben ze in de regel ruzie over letterlijk alles en praten ze niet meer met elkaar. Nou, dan laten we ze gewoon maar even zingen zo dadelijk op nummer 500. Wat is het? 578 hoor je. Nooduitgang, het goede doel komt er zo aan. Maar nu de zesde alweer van de 20 noteringen van Michael Jackson. Een liedje dat begin dit jaar nog een revival beleeft op TikTok. Inclusief bij behorend dansje. Dus als je nu in de buurt van je zoon, dochter of kleinkind bent, het is tijd voor middaggymnastiek. Op 579, Liberian Girl, Michael Jackson.

0: Devlin van ELO en Tom Petty schreef en speelde mee op een hit van Roy Orbison. Welke het is, hoor je zo.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campina Melk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
3: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Social Deal Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD.

0: kaarticoontje?
1: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
3: Het is tot 810.
4: Edwin Diergaard.

Parasite is geïnspireerd op de film Suburbia. Over jeugdcriminaliteit, verveling, krakers en geweld in de grauwe buitenwijken van Los Angeles. En de Pet Shop Boys herkennen er delen van hun eigen jeugd in Engeland in. Vandaar. Suburbia op 576 in de Edis, op 810. En hierna komen ze nog 4 keer tegen in de lijst. Zometeen een prachtige ballad van niemand minder dan Whitney Houston. En Nederlands trots is ook te vinden in de lijst. Tijd nu voor een band die zijn naam te danken heeft aan Herman Brood. Hij is namelijk in de eerste dagen betrokken bij de oprichting van de groep en mag van medeoprichter Herman van Boeien de naam van de band kiezen. Daarbij krijgt hij de keuze uit 2 namen van voetbalclubs: Pikwik uit Zwolle en Vitesse uit Arnhem. Het wordt Vitesse. Can we

Whitney Houston. Ik denk niet dat ik ooit een mooiere stem heb gehoord dan die van Whitney. Helaas kan ik haar niet meer live horen. Maar haar muziek brengt me nog altijd in een ontspannen staat. En mooi is dat, hè? Wat muziek met je kan doen dan. Saving All My Love For You hoor je op 574. Het is het liedje...

0: Kinky's Top 810.
1: Radio 10.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Thuisbatterij. Einde salderingsregeling. Teruglever kosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
10: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
13: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
12: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
13: Wow.
14: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
12: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
11: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
15: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
16: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
17: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
18: Slecht plan.
17: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
19: Iedereen ligt nog in zijn nest. Maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
20: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
21: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
22: Nee, ik heb een leiding geraakt.
21: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
22: Ah, hier kan het.
21: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
23: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
24: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
26: Radio 10.
0: Het is 2 uur. De Edis top 810 gaat zo verder met nummer 571. Huey Lewis en de Nieuws staan daar. En dit is het nieuws van 2 uur met Nicola Ruijs.
1: Goedemiddag. De schoonmakers gaan weer staken voor meer loon. Vanaf vrijdag leggen ze het werk neer. Dat doen ze onder meer bij de NS, Schiphol en op hogescholen en universiteiten. Dat zegt de FNV tegen nu.nl. En dit is al de tweede keer in een maand tijd. De staking is van vrijdag tot woensdag. En er komt ook nog een grote landelijke actiedag. Het dreigen met een extra vragenuur heeft gewerkt. Ministers liepen zo ver achter met Kamervragen beantwoorden dat de Kamervoorzitter de ministers morgen naar de Kamer wou roepen. Maar alle vragen zijn nu toch beantwoord. Normaal moeten ministers binnen 6 weken antwoord geven, maar dat doen ze dus niet altijd. Het Dolfinarium in Harderwijk hoeft geen boetes meer te betalen voor shows waarin de dieren onnatuurlijk gedrag zouden vertonen. De staatssecretaris had 3 dwangsommen opgelegd, maar 2 op basis van videobeelden die volgens de rechter te weinig bewijs leveren. Een show waarbij bezoekers dolfijnen mochten aanraken is aangepast, dus ook die boete gaat niet door. En op de A58 naar Zeeland is vanmorgen een vrouw van de weg geplukt omdat ze in de dichte mist zonder licht reed. En andere automobilisten probeerden haar te waarschuwen, maar ze reageerde ook nog eens helemaal nergens op. Bij het Zeeuwse Kapelle hielden agenten er tegen en ze bleek dus speed te hebben gebruikt en is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag. Het weer. In het noorden blijft het overwegend bewolkt, maar in het zuidoosten is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden.
0: Je moet gewoon een beetje harder drukken.
1: Heel hard op het knopje van het weer drukken.
0: Rammen gewoon. Files, 3 stuks op dit moment op de Nederlandse wegen. De A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Barneveld en Hoevelaken zijn ze de boel aan het opruimen na een eerder ongeval. 47 minuten vertraging leidt dat tot. A16 Rotterdam-Breda voor Zwijndrecht door pech onderweg een kwartier. En de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum 10 minuten.
2: Deze week in de

0: Centraal of in de AH-app.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou?
8: Barst ik nu uit in een lied?
7: Zo'n deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
10: Oh, alle Sigma verf bestel je bij...
11: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: De lunch is het lekker uitbuiken hoor, met Edis op 810. Op 571 vind je Hip to be Square, Huey Lewis.

Baby Can I Hold You. Op 570. En die andere is natuurlijk Fast Car. Maar het duurt nog even voordat die voorbij komt. Die staat namelijk stationair te draaien op 164. En we zitten nu bij 570 dus. Ja, het is dag 2 van de Edis Top 810 met Sodeman, die eind deze maand ons land aandoet voor een reeks concerten. Bob Marley, nou die is het sowieso niet natuurlijk. Die komt er ook aan. En

Linda, ik wil alles voor je doen. En zoals dat dan meestal gaat, een jaar na het verschijnen van zo'n liedje, piekte de voornaam Linda in Nederland. Nooit werden er meer meisjes geboren met die voornaam dan in 1984. Een jaar eerder scoort Frank Boeien met zijn groep deze hit. En die hoorde je op 566 in de 80's, top 810. Zometeen heb ik een notering voor je van George Michael, die veel radiostations overdag destijds niet wilde draaien. Had iets met de titel te maken.

0: bij Bol.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller, aller goedkoper.

0: €2,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.

0: verpakking.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.

Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl.

0: wereld vol speelplezier.
1: De Mega Jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Top 810. Edwin Diergaarden.
6: Er wordt gezegd dat we weer steeds preutser worden.

Dat kan maar moeilijk alleen zijn. Twee keer staat ze erin in de Eddie's lijst. De Eddie's op 810, maar dus nooit solo. We hebben haar al gehoord met Norada Michael Walden. En dit was haar duet met James Ingram, Baby Come To Me, op 564. Zometeen hoor je de man die ooit een gastrol had in die A-team. Hoe ethisch wil je het hebben? Maar eerst Simply Red, met als zanger natuurlijk Mick Hucknall, die in een interview vertelt dat hij tijdens de piektijden van de band het bed deelde met meer dan 3000 vrouwen. Niet alle 3000 tegelijk, mag ik hopen. Dat hij nog kracht had om te zingen. Dan is Jeroen Pauw een kleine jongen met slechts 200 vrouwen.

zanger in de gevangenis te helpen. En je verwacht het niet bij die A-team, maar uiteindelijk komt alles goed zonder dat er een druppel bloed vloeit. Zo ging dat in die tijd. Die A-team, de telefoon met draaischijf, de typemachine, het is allemaal jaren 80. En daar draait het deze week allemaal om bij Radio 10. Met zo dadelijk op 560 Bryan Adams. En dit is de man die zijn carrière eindigde met dit liedje. In oktober 2019 sluit hij zijn laatste optreden hiermee traditioneel af. En daarna hangt hij de microfoon definitief aan de wilgen. Phil Collins op 561 is dit Take Me Home.

0: De Ethisch Top 810.
1: Radio 10.
2: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik. Wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
3: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
5: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
6: Het eten is klaar. Aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, een broodje.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
10: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
11: Domino's. Autotaalglas. De ster in ruitschade.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
15: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
14: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
16: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
19: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
20: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
21: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
22: Voor de makers.
23: Praxis.
24: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
25: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar
26: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
24: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar €0,89. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
27: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
28: Het is 3 uur in de jaren 80. Ging jij waarschijnlijk nu naar het laatste uur op school? En wij gaan zo naar nummer 559 in de Ethisch-lijst. Na het nieuws met Martijn Nijhuis.
0: Op de Westerschelde is een 100 jaar oud schip vastkomen te liggen op een zandplaat. Dat gebeurde bij Breskens in Zeeuws-Vlaanderen. De reddingmaatschappij heeft alle 70 passagiers met boten van boord gehaald. Van de 5 bemanningsleden zijn er nog 3 aan boord. De 24 relschoppers die waren opgepakt rond het asielprotest vorige maand in Opheusden en Kesteren in de Betuwe, kunnen 5000 euro boete krijgen als ze het nog eens doen. De burgemeester heeft een dwangsom opgelegd, die kan oplopen tot 15.000 euro. Tsjechië doet volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Volgens de Tsjechische publieke omroep is dat vanwege bezuinigingen. Eerder trok Ierland zich al terug, maar dat heeft te maken met de deelname van Israël en de situatie in Gaza. Nederland besloot laatst, ondanks bezwaren van Afrotros, om toch wel mee te doen. En nog nooit zijn er voor een film zoveel kaartjes besteld in de voorverkoop als voor de nieuwe Avengers. In 24 uur tijd zijn nu 50.000 kaarten verkocht, zegt de distributeur. Fans moeten nog wel even geduld hebben, want Avengers Doomsday gaat half december pas draaien. Het radioteam weer vanavond en vannacht droog. Later in de nacht kans op mist, uiteindelijk een graad of 11. Morgen pas later op de dag geregeld zon, in de avond regen. En de middag wordt het toch nog...

0: 4. Wacht even, het verandert opeens. Begin even opnieuw. A2 Utrecht Den Bosch voor Beest, 13 minuten. A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven voor Batadorp, 12 minuten. En als laatste de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en het Prins Klausplein. Een half uur daar.
1: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
2: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
3: We kunnen door.
2: Direct door. Allianz Direct.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
7: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
9: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglever kosten,
13: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
16: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
17: Voor de makers.
18: Praxis.
19: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
20: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
21: Let op. Geld lenen kost geld.
22: Top 810. Edwin Diergaarde.
0: Met het broertje van Sylvester Stallone. Sylvester.

Cool and the Gang in de lijst. En dit was pas de tweede keer dat je ze kon horen met Ladies Night op 558. En natuurlijk de 80's top 810. Het is dag 2 van de lijst met het allermooiste op muzikaal vlak uit de jaren 80. En je hebt er zelf voor gezorgd dat we deze mooie lijst hebben kunnen samenstellen door vorige week de hele week gestemd te hebben. Dankjewel daar nog voor, hè. Zometeen maar weer eens een lid uit de familie Jackson. Ja, je hoort Daryl Hall en John Oates en de zangeres die dit jaar optrad bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. Maar het is niet Madonna. Eerst misschien wel de meest bezongen stad ooit. Alleen al in de 80's top 810 komen we de City That Never Sleeps 3 keer tegen. Frank Sinatra en Sting ga je nog horen met hun ode aan New York. En de aftrap is op 557 voor Don Henley. De piekdagen van de Eagles liggen al in de 80's achter hen. Als de muzikale koekvorm van Don Henley nog niet op is. Boys of Summer hoor je later in de lijst. En nu op 557 het prachtige New York Minute.

0: gaat spelen.
1: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
2: De vriendelijke specialist DA.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
4: Doei doei!

0: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
0: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
9: Top 810. Edwin Diergaard.
10: Je kunt niet van de UB40 in deze lijst, dus hoor je ze zo na Sir Rod Stewart. Young Turks staat op nummer 553. Radio.

Newman, Second Wind. En Billy is niet alleen gek van muziek, maar ook stapeldol op motorfietsen. Hij heeft een collectie van ruim 60 exemplaren. En mocht je nou toevallig nog ergens een oude sok met geld hebben liggen, een groot gedeelte van die motoren, dat wordt binnenkort geveild. Voor de echte liefhebbers, het gaat onder andere om exemplaren van Ducati, BMW, Harley-Davidson, Yamaha, Honda en Kawasaki.

0: De Ethisch Top 810.
1: Radio 10.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: sinds 30 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
1: Domino's. Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: De prijs

0: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
3: Balen zeg. Koffie?
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Let op. Geld lenen kost geld.
6: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Goedemiddag, het is over 40 seconden exact 4 uur. Hoog tijd voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
10: Goedemiddag Gijs. De Britse politie heeft nog iemand opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag bij een luchtmachtbasis. Het is een Brit van 22, die wordt verdacht van het plannen van terreurdaden. Eerder werden 6 anderen aangehouden. Zo'n 2 weken geleden stonden er 3 busjes op de weg bij die luchtmachtbasis Fairford. En er liepen ook gemaskerde mannen rond. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers gered van een schip. Dat was vastgelopen op een zandbank bij Breskens in Zeeuws-Vlaanderen. Aan boord waren vooral ouderen, die zijn met andere boten naar Breskens gebracht. Ook 2 bemanningsleden. 3 crewleden zijn aan boord gebleven. Een dreigement aan het adres van treuzelende ministers heeft geholpen. Ze liepen zo ver achter met het beantwoorden van Kamervragen dat de voorzitter ze morgen naar de Kamer wilde roepen voor een extra vragenuur. Daar hadden die ministers blijkbaar geen trek in, want alle vragen zijn alsnog behandeld. Ministers hebben maximaal 6 weken de tijd voor een antwoord op een Kamervraag.
9: Chantage is het beste middel,
10: toch? Ja, werkt bij mij thuis ook heel goed.
9: Ja, zeker.
10: En Rusland probeert waarschijnlijk op een bijzondere manier zijn buurland Finland te intimideren. Russische geheime agenten zouden hebben ingebroken in huizen van zo'n 20 Finse parlementsleden om te laten zien dat ze door de Russen in de gaten worden gehouden. Een van de Finnen vond zelfs een drol van zo'n inbreker in zijn wc. Dat meldt de Britse krant The Telegraph. Ja, dat is niet nieuw. Er zijn ook verhalen bekend van Russische spionnen die inbreken niks weghalen, maar alleen een plasje achterlaten in de wc.
9: Maar kun je dan checken of dat de urine Russisch is? Of die, ja, dan, dat is, ze zetten er niet een Russisch vlaggetje in of zo?
10: Maar een Russisch geheim agent zorgt er natuurlijk voor dat zijn urine en zijn DNA nergens bekend is. Dus dat wordt lastig. Maar als er overal
9: dan is de vraag of het Rusland dan doet of
10: ja,
9: zo. Weet
10: dat,
9: je?
10: Ja, de vrouw van het parlement schreef gewoon een drol even laten liggen. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. Het radioteam weer vanavond en vannacht droog. Later in de nacht kans op mist. Uiteindelijk 1 graad of 11. Morgen pas later op de dag geregeld zon. In de avond regen. Maar in de middag maximaal 23 graden.
9: Een lekkere, chique manier van speculeren is dat.
10: Ja, toch?
9: Nou, hartstikke goed. Dankjewel, Martijn. We gaan meteen naar Robin van de regie om te kijken of het nog druk is op de Nederlandse. Nou, of het nog druk is. Het is dinsdagmiddag. Het is natuurlijk super druk. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Ja, vooral op een heleboel plekken door files, pechgevallen, ongevallen. 53 files al. A2 Utrecht Den Bosch bijvoorbeeld. 20 minuten vertraging tussen Utrecht-Papendorp en Nieuwegein-Zuid. A4 Rotterdam-Amsterdam sta je tussen Delft en knooppunt Prins Klausplein. 3 kwartier stil door een vrachtauto met pech. En op de A50 Eindhoven Arnhem een 30 minuten door een ongeluk tussen Os-Oost en Ravenstein.
9: Oké. Okay. Nou ja, ik zeg het niet vaak, maar vandaag wel. Het is helemaal niet zo erg om wat langer in de file te staan, want we hebben zoveel goede muziek in de 80's 810. En jij hebt er zelf op gestemd. Onder andere Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Die hoor je binnen een paar minuten.
12: Het eten is klaar, aan tafel.
13: Zo, dat ziet er lekker uit.
14: Ja, het is een broodje.
15: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
16: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
17: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
19: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
20: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
21: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
22: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
23: Keukenkopers, opgelet! Nu
24: big deals bij Keukenconcurrent.
23: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
25: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
26: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
27: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
28: Hola, ¿dónde está mi casa?
27: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
28: Paella, paella.
27: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
28: Buenas noches.
27: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
29: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
30: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
29: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
31: Ah, hier kan het.
29: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
32: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
33: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
34: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
35: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.

0: succesvol gecoverd door Martijn.
1: Dat weet ik ook niet.
0: Atomic Kitten.
1: En dan zo langzaam.
0: Ja, precies. Ja. Maar de versie van Blondie die je net hoorde, dat was ook niet origineel van Blondie. Dat was eigenlijk een cover. Het origineel is gemaakt door de Jamaicaanse groep The Paragons.

Kit. En Blondie staat met dit nummer, The Tide is High, op 547. En The Barge en The Rhythm of the Night. Onder andere opgestemd door Peter Stam, Monique van Rooij en Rudy Bierman. Die staat op 548. Nou, tweede dag van de lijst. Gisteren zijn we vol enthousiasme begonnen. En het loopt van 8 tot middernacht. Dus van 8 uur 's ochtends tot 12 uur 's avonds. Met alleen maar grote hits uit de jaren 80 waar jij op gestemd hebt. En daar zijn we heel blij mee. Met straks Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall, op 545. Maar eerst 546 en Go West, We Close Our Eyes.

0: wezen, maar alsnog een hit worden. Ja, dit is een goed voorbeeld daarvan. Het duo Boy Meets Girl schreef het oorspronkelijk voor Whitney Houston. Maar de platenbaas die wees het af. En toen ook Belinda Carlisle en Robert Palmer. Kunnen we daar ook nog gelijkjes bij maken? En het nummer, dat liet zij schieten. En het nummer werd opgenomen door het duo zelf. En met succes 545. Boy Meets Girl en Waiting for a Star to Fall. En daarvoor Go West and We Close Our Eyes. Ik raakte een beetje in de war. Want ja, meestal dan open ik dit programma dat wij hier met de hele middagcrew aanwezig zijn. En dat heb ik helemaal niet gedaan. Mijn naam is Gijs. Gijs Staafman. Samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele middagcrew.
2: Hallo.
0: Zitten wij gewoon lekker bij op de achterbank. En we rijden deze file met je mee. En dit is nummer
3: 544.
0: John Waite.

0: nog eens kunstschilder, Martijn.
1: Oh.
0: Ja, en als je naar zijn website gaat, en dan moet je naar johnwaitworldwide.com gaan. Dan vind je heel veel kleine kunstwerkjes met teksten uit Missing You. Wie heeft dat nou nog meer gemaakt? Teksten van popmuziek en, nou ja, moet ik even over nadenken. Maar in ieder geval, dat kun je dan kopen. Het kost zo'n $500. En het is door hem persoonlijk gesigneerd.
1: Ja.
0: Ja, nou oké, je kan er ook nog even over nadenken. 544 Missing You. Straks hebben we ook het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Er is een zeer grote protestmars nu in Parijs. En zometeen gaan we het hebben over een bijzondere dierenfamilie in Zwolle.
0: Ja.
1: En wil je natuurlijk weten wat voor dieren dat zijn?
0: Wat voor dieren zijn dat, Martijn?
1: Goeie vraag.

0: jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
3: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. 80 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.

0: energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent, en weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
5: Goedemiddag, vanavond de opklaringen, vannacht kans op mist. Morgen later op de dag vrij veel zon, maximaal 23 graden. Morgenavond, dan gaat het regenen. Ja, en dan wordt het donderdag, vrijdag, dan is die nazomer wel een beetje voorbij. En hoe staat het met de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, het is goed druk rond Rotterdam, Utrecht en bij Nijmegen. En op de A2 Utrecht Den Bosch een half uur vertraging tussen knoop het Oude Rijn en Beest. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam een uur vertraging door een vrachtauto met pech tussen knoop het de Ketelplein en Prins Klausplein. En op de A27 Almere-Gorkum een half uur door een auto met pech tussen Utrecht-Noord en Hagenstein.
5: Kimberly die stuurt ons net een appje. Die zegt, weet je wat een file betekent eigenlijk? Frustrerende, irritante, langdurige ellende. Dat is wat het betekent. Ja,
6: en toch staan de mensen ervoor in de rij.
5: Ja, zeker. Ja, iedereen die wil het meemaken natuurlijk. Zeker. En ik denk dat zij nu in de file staat heel lang over na heeft kunnen denken om dat naar ons toe te sturen. Nou, dankjewel Kimberly. Ik hoop dat de file snel voorbij is. Wij blijven in ieder geval lekker bij je met de ET's Top 810. We gaan daar zo mee verder. Maar eerst het nieuws, Martijn Nijhuis, goedemiddag.
7: Goedemiddag Gijs. Tegen een vrouw van 34 is een celstraf geëist van 9 jaar voor de dood van haar baby. Ze zou het jongetje door elkaar hebben geschud, waardoor hij ernstig hersenletsel opliep. De moeder zegt dat de baby zich aan een bankstel had opgetrokken om te gaan staan en daarna achterover op zijn hoofd viel. In Parijs lopen vele tienduizenden mensen mee in een protestmars voor het onderwijs. Het is uit solidariteit met de scholenprotesten van de afgelopen dagen. Scholieren, studenten en docenten zijn ontevreden over te grote klassen en te weinig docenten.
5: Maar ze hebben dus leraren ook aangevallen. Die kunnen er toch ook niet altijd alles aan doen? Het is toch meer een vanuit een regeringswijs-achtige...
7: Oh, dat heb ik dan weer niet gezien. Ik heb wel gezien dat iemand met zijn vinger in het plafond drukte en dat er gewoon een hele ples water uitkwam. Omdat
5: ja, die scholen zijn heel slecht onderhouden ook en zo. Ja. Ja, dan moet de regering wat aan doen natuurlijk in Frankrijk.
7: En er komt geen tweede seizoen van de serie Kees Vlodder. Dat zegt de Thomas Smit zelf bij RTL Boulevard. De Videoland-serie was natuurlijk een vervolg op de serie Vlodder. Speelde de moeder van Kees Vlodder junior. Tatjana sluit trouwens niet uit dat er ooit nog een serie komt, maar dan met haar als oma Vlodder.
5: Oh, dat kan natuurlijk ook. Ja,
7: als jij al opa bent, dan is het natuurlijk zoveel schelen jullie niet.
8: Weet je, dat is. Buurvrouw, wat doet u nu? Wat doet u nu?
5: Het was andersom, buurman. Ja, ik haal alles een beetje door de war. Ik zei net ook al de Flintstones, maar ik bedoel natuurlijk de Fabeltjeskrant.
7: Gewoon een nachtje goed slapen. Nou, van Tatjana Simic een kleine stap naar een beverfamilie in Zwolle. Niemand weet hoe groot die beverfamilie precies is. Dus heeft een jonge onderzoeker iets slims bedacht. Mm-hmm. Is te zien bij RTV Oost. Een videodeurbel op elke plek waar een bever zit.
9: Het is eigenlijk het doel om zoveel mogelijk van die paadjes te vinden en daar een camera bovenop te zetten in de hoop dat je zoveel mogelijk bevers in beeld kunt brengen.
7: Ja, nou is natuurlijk de vraag, hoe weet je nou wie welke bever is? Dat heb jij
5: idee. Dat is een goed idee. Drukken ze ook op dat belletje dan of zo?
7: Nee, met hun neus.
5: Dat weet ik niet. Hoe weet je dat?
7: Ik vind bij Kees en John bever lastig.
5: Ja. Nee. Ja.
7: Hij kijkt naar de staart.
9: Op basis van bepaalde kenmerken, litteken, staartgrootte, eventueel een zender. Ja, welke bever dit is, welk individu het is.
7: Ja, het is wel veel werk. Je moet natuurlijk wel eerst uitvinden op welke plekken veel bevers komen. Dat is heel makkelijk. Ze laten een geur achter met hun staart.
10: Dat stinkt lekker naar bevergeil, zoals dat heet.
5: Waarom?
7: Bevergeil heet dat.
5: Bevergeil?
7: Ja.
5: Oh, oké. Okay.
7: Jij hebt het ook trouwens.
5: Sorry?
7: Vroeger zat het in heel veel eten en drinken, want daar werd vanillesmaak mee nagemaakt.
5: Oh, is dat zo?
7: Tegenwoordig, ja, ik weet zeker, want vooral in dure parfums zit het, bevergeil.
5: Oh, echt waar?
7: Ja, er is maar één.

0: Let You, zo heet die single. Nou, dat zongen ze al, dat had je al in de gaten natuurlijk. Womack en Womack. We hadden het trouwens net even over Berengeil. Oh nee, Geil, Bevengeil.
1: Dat is het weekend, ja.
0: Dat kwam ergens vandaan, Lisanne. Ja.
2: Uit de anusklier, toch?
0: Uit de anusklier.
1: Nee,
0: oh.
1: Dat is nog viezer. Oh. Daarom had ik het weggelaten. Op het, tussen het stukje tussen de anus en de geslachtsdelen. Daar zit het kliertje waar dan het bevergel uitkomt.
3: Eet smakelijk zometeen.
0: Arthur Reeves en de Vandellas die hebben het ooit het origineel gemaakt. En David Bowie en Mick Jagger die hebben daar een geweldige versie van gemaakt in 1985. En die staat dit jaar op
4: 540. Okay.

0: En het klinkt natuurlijk als een heel vrolijk popliedje, maar hij heeft een beetje een rauw randje, want zijn platenlabel die heeft in 1986 zijn complete opvolgalbum White Boy verboden, omdat het veel te serieus en veel te rockachtig was. Ze wilden gewoon een beetje dezelfde gezellige niks aan de hand muziek zoals je net hoorde. Nou, die niks aan de hand muziek is van Dan Hartman, staat op 539 en daarvoor David Bowie en Mick Jagger en 540. Je hoort het allemaal in de 80's top 810. We gaan daar zo mee verder, maar we hebben straks ook het nieuws. En wat zit erin, Martijn?
1: Nou, een Nederlander moet in Duitsland voor de rechter komen. En schapen op de Ermeloze Heide hebben sinds kort twee heel bijzondere lijfwachten.
0: Oh.
1: Wat voor lijfwachten hoor je zo meteen?
0: Oké.
2: Zometeen op Radio 10.

0: 80's top 810.
1: Radio 10.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
8: De vriendelijke specialist. DA.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
10: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
12: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
11: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
12: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
10: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
13: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
14: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
15: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
14: Een initiatief van Pfizer.
16: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
17: De jackpot van...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Radio 10 presenteert de Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste Nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via ticketmaster.nl.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Nog 2 dagen. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
6: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
7: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen... bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
10: En als je huur verandert?
9: Pas het zelf aan.
11: En als je gaat samenwonen?
9: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
12: Ja, goedemiddag. Het is 5 uur. Dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 nieuws. Met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, ook goedemiddag.
13: Goedemiddag, Gijs. Nederland gaat de man uit Almelo overleveren aan Duitsland. Die man zou iets te maken hebben met de dood van een andere Nederlander in Duitsland. Het slachtoffer zat in een rolstoel. Die werd doodgevonden in een hotelkamer en was gewurgd. De verdachte uit Almelo kan volgens het Duitse recht een straf krijgen van minimaal 3 jaar. En van de grootste mediafusies ooit is een feit. De overname van Warner Brothers Discovery door de filmmaatschappij Paramount Skydance is afgerond. 2 van de 5 grootste Hollywood-studio's gaan nu dus samen verder. Paramount betaalt er $110 miljard voor. Netflix had ook interesse, maar die deal kiste dus af. Een man uit Veldhoven moet de gevangenis in en een flinke boete betalen voor de handel in lachgas. Hij was er al een paar keer eerder voor veroordeeld. 9 ton die hij volgens de rechter mee heeft verdiend, moet hij terugbetalen. Bijna 1 miljoen dus.
14: Beetje.
13: Het was niet de eerste keer en dus moet hij ook 1,5 jaar de gevangenis in. Bezit van lachgas en de handel erin zijn sinds 3 jaar pas strafbaar.
14: Nou, die lacht niet meer.
13: Denk ik niet, nee.
14: Nee.
13: En op de Ermeloze Heide heeft een schaapsherder een bijzondere maatregel genomen tegen de wolf. Die liet 2 honden overkomen uit Italië. 2 Italiaanse berghonden. Nou ja, geen ouderwetse border collies dus, zegt de herder bij Omroep Gelderland.
15: Omdat ze niet zo fel zijn, omdat wij hier met veel toerisme te maken hebben, hebben we gekozen voor een ras wat relatief rustig is.
13: Ja, een beetje sukkeltjes onder de honden zijn het. Ze worden niet op die wolf afgestuurd, ze moeten het beest alleen een beetje imponeren.
15: Dan gaan ze echt in de beschermingsmodus. Dan maken ze zich wat groter, wat forser. Door hun aanwezigheid moet die wolf denken van, nou, vandaag maar even niet.
13: Ja, maar even niet. Nou, om gedoe te voorkomen mogen er in het gebied op de Ermeloze Heide geen andere honden komen. Het radioteam weer.
14: Oh, benieuwd nu,
13: ja,
14: hoor.
13: Toch?
14: Hoe zo'n beest eruit ziet.
13: Het zijn een soort golden retrievers, maar dan wat schattiger nog.
14: Oké, maar die kunnen zich dus een beetje oppompen als het
13: ja,
14: ware.
13: Als
14: die
13: een soort kat, eigenlijk.
14: Ja, ja. Oh, wat leuk.
13: Het is het hondje van de E30, zou ik maar zeggen, toiletrollen, maar dan wat fluffier. Vanavond en vanaf blijft het droog.
14: Het is geen wolf die daar bang voor is, toch?
13: Nee, ik kan me ook niet voorstellen, maar nee. Misschien ja, imponerend.
14: Okay.
13: Blijft droog vanavond en vannacht. Later in de nacht is er ook kans op mist. Morgenochtend hangt er ook nog mist. Maar later op de dag is er geregeld zon. Maximaal 23 graden. Morgenavond veel plaatsen regen.
14: Beesten worden allemaal opgevreten, jongen. Maar wel schone billetjes.

0: vertellen. Goedemiddag.
1: Zeker. Goedemiddag. Ja, vooral druk rond Rotterdam, Utrecht en Nijmegen. Drie grootste vertragingen die heb ik voor je. A4 vanuit Rotterdam, een half uur vertraging tussen knooppunt Ketelplein en Hofvliet. A12 Arnhem-Den Haag, een half uur tussen Driebergen en Harmelen. En drie kwartier vertraging op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein.
0: Oké, nou heel veel sterkte. Wij blijven lekker bij je. En totdat de file is afgelopen natuurlijk. Hè. En we gaan door met de AT's Top 810. Zo'n goede plaats. Echt een vergeven. A Flock of Seagulls. The more you live, the more you

0: Salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
6: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Nog 2 dagen. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je. Maar 2,19 euro. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
10: Alle verf super voordelig.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
12: Simyo.
13: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
14: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
13: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
15: Social deal, deals die je niet mag missen. Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
16: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
15: Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Is het zo geregeld.
16: Wow.
17: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
15: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Ja, zoals beloofd, de Flag of Seagulls. The more you live, the more you love. Die hoor je zo. 537, maar eerst Kim Wilde. You keep me hanging on.
19: Radio 10. 538.

0: we rijden deze file met je mee. Jij had het net over die berghond. We hebben een paar foto's binnengekregen. De Maremme, daar gaat het over. Onder andere hebben we die foto binnengekregen van Judith Versluis. En ik heb hier nog iemand, die heeft het ook naar me toegestuurd. Wat ik niet zo heel snel nu kan vinden. Maar in ieder geval, Judith die zegt van... ja, dat is toch wel iets groter dan een Golden Retriever.
1: Ja,
0: 20 tot 30 centimeter groter.
1: Ja, ik had een foto gezien van de herder. En toen dacht ik, oh, het valt best wel mee. Maar die vrouw is zelf ook heel lang.
0: Ah, oké. Okay.
1: Dus het hondje lijkt een
0: Roland Morren, die zocht ik even. Die heeft ook een foto naar ons toegestuurd. Ja, en wij hebben nog even gereageerd erop. Wat een gigantisch lief beest. Waarop Roland zegt, zeker, behalve voor een wolf. Ja, dus daar hebben ze ervaring mee. Goed, straks ga ik Christopher Cross voor je draaien. Ride Like the Wind, die staat op 535. Maar eerst, na een aantal gezamenlijke concerten en jam-sessies... schreef Stevie Wonder dit nummer als een ode aan Bob Marley. Het idee was ook dat de twee samen op tournee zouden gaan... maar door de ziekte en het overlijden van Bob... is dat er helaas nooit van gekomen. Hij bracht het uit in 1980 en het staat dit jaar op nummer 536. Stevie Wonder, Master Blaster. En die ode die herkennen we allemaal aan het woord jamming.

0: van dit jaar. En zoals gezegd, Robert Smith heeft weer wat extra make-up heeft hij aangeschaft. En hij heeft het ook gevierd, hoor. Met een wijntje en een sherry waarschijnlijk. The Cure en Boys Don't Cry op nummer 534 in de 80's top 810. En we zijn er nog lang niet. Nee, we gaan lekker ook de hele avond door. Want het is van 8 tot middernacht. We gaan straks verder met nummer 533. En dat is Starship. We built this city. En straks hebben we ook het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: De gemeente Schiedam gaat op meer plaatsen grond afgraven vanwege dode honden. En zometeen spelen we nog één keer het radiospel van de jaren 80. 50 pop of een envelop.
0: En met wie gaan we dat spelen dan?
1: Ja, met jou. En als je de vraag goed hebt, kies je dan de 50 gulden of de envelop.
0: Oh, wat spannend!
1: Hoor maar zo.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
8: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruid.
5: Jezelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
8: Weer niks in huis.

0: Kruidvat.
1: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
2: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu
5: big deals bij Keukenconcurrent.
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
8: Ja, goedemiddag. Vanavond en vannacht is het droog. Later in de nacht kans op wat mist. Morgen steeds meer zon. 19 tot 23.

0: Goedemiddag, pardon.
1: Middag, ook goed. De avondspits niet echt veel drukker dan een normale dinsdag. Wel flink druk op de A2 in beide richtingen. Richting Den Bosch heb je tussen knooppunt Oude Rijn en Beest een half uur vertraging. Richting Utrecht sta je tussen knooppunt Vught en Waardenburg ook een half uur stil. Op de A16 vanuit Rotterdam heb je tussen Feyenoord en Dordrecht Centrum drie kwartier vertraging. En op de A27 Almere en Gorkum sta je een half uur stil door een auto met pech tussen Utrecht Noord en Hagestein.
0: Oké. Nou, het mag eigenlijk niet als je in de file staat, maar we gaan straks wel met Lego spelen. We geven namelijk tickets van 10 weg voor Lego World. Ja, en dat is niet het enige. Als je wint, dan heb je ook nog eens een paar vrienden nodig. Want je wint ook nog eens 3 Lego bouwpakketten. Ja, je kan het allemaal alleen doen, maar het is leuker om dat met andere mensen te doen. Dus hou je radio lekker aan hier op Radio 10. We hebben eerst het nieuws, Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Gijs. De gemeente Schiedam gaat op 3 nieuwe plaatsen grond afgraven omdat er 6 honden zijn doodgegaan. Eerder werd al grond afgegraven in het park De Plantage. Op de andere plaatsen in de buurt gebeurt dat nu ook. De gemeente Schiedam benadrukt dat het uit voorzorg is. Niet alleen onder Nederlandse jongeren neemt de acceptatie van LHBTI'ers af, ook onder andere Nederlanders is minder acceptatie. Het COC en het transgender netwerk vragen om actie van scholen, de overheid en sociale mediabedrijven. En in Amerika hebben de Republikeinen sinds 1 september... meer dan $700 miljoen extra uitgegeven. Het geld gaat naar advertenties rond de tussentijdse verkiezingen.
0: Ze zouden
2: bang zijn dat de democraten er in onverwachte plaatsen met de winst vandoor gaan.
0: Ja, de midterms zijn dat toch? En dat duurt nog 4 weken, geloof ik. En ja. dan is het zover.
2: Ja, en het is een beetje net zoals bij ons. Als je dan de macht hebt in de Eerste Kamer, dan zou je heel veel dingen kunnen tegenhouden.
0: Ja, wij hebben dan de gemeenteraadsverkiezingen, volgens mij. En dan wordt ook de provinciale staten worden daar gekozen. Elke 2 jaar is dat... Elke vier jaar, precies, maar dan na 2 jaar tussen, heb je weer een kabinet.
2: Precies.
0: Weet je, wel moeilijk al.
2: Zijn ze eerder vallen. Nou,
0: probeer het uit te leggen op een simpele manier.
2: Ja, lukt niet echt. Gijs, nee. Ja. We hadden het vorige week over een van mijn radiohelden uit de jaren 80.
0: Ja.
2: Tom Mulder.
0: Zeker.
2: En over zijn ultieme radioquiz. 50 pop of een envelop, dus we ontkomen er niet aan in de week van de ethisch top 810. Ik ga met je spelen, Gijs.
0: Oh, wat leuk.
2: Ben jij er klaar voor?
0: Ja, natuurlijk.
2: Nou, ik ben natuurlijk helaas geen Tom Mulder.
0: Nee, dat ben je niet.
2: Dus de aankondiging van onze kandidaat wordt gedaan door de enige man die de legendarische Tom Mulder kan vervangen op aarde. Onze collega René Verkerk. Daar komt hij, Gijs.
0: Oké. Okay.
3: De kandidaat in 50 pop of een envelop is Gijs Staverman. Is gek op zichzelf en op muziek. Hij vindt ook dat hij zelf goed kan zingen, maar gelukkig houdt hij het bij het aankondigen van muziek. De discjockey uit 1966 is ook te boeken voor feesten en partijen. Maar daarvoor moet je wel meer bieden dan een VVV-bom. Gijs Staverman, de man met als grootste hobby Gijs Staverman, is de eerste kandidaat in...
0: Echt de officiële vormgeving is dit, hè?
2: En dan zou Tom Mulder...
0: Heb jij de teksten voor Tom Mulder, voor René Mulder geschreven?
2: Ik sluit dat niet uit.
0: Ja, dat dacht ik al, ja.
2: Dan zegt Tom Mulder al rond deze tijd... Goedemiddag, Gijs. Wat ben je op dit moment aan het doen?
0: Nou, ik zit op dit moment op mijn werk.
2: Oh, wat leuk. Wat doe je aan werk?
0: Ik ben discjockey.
2: Oh, wat leuk.
0: Ja, leuk, hè? Ja, leuk. En mijn baas luistert mee, dus... En die vindt dat helemaal niet erg.
2: Nou ja, iedereen zijn hobby. Dan de actuele vraag.

0: Schapen op de Ermeloze Heide hebben sinds deze zomer 2 lijfwachten die ze beschermen tegen wolven. Niet meteen antwoord geven.
1: Nee.
0: Wat zijn dat voor lijfwachten? Je bedenktijd gaat nu in.
1: Oké. Okay.
0: Nou, zeg maar.
1: Dat zijn Italiaanse berghonden.
0: Gijs, is dat jouw antwoord?
1: Dat is mijn antwoord.
0: Dat is het goede antwoord.
2: Gefeliciteerd.
0: Ja, en dan natuurlijk, omdat je het goed hebt, de belangrijkste vraag van vandaag.
2: 50 pop of een envelop.
0: Wat kies je, Gijs?
1: Ik neem die 50 pop.
0: Nee, je kiest. Ja,
1: nou, ik wist dat je dat niet wilde. Nee, ik ga voor een envelop.
0: Ja, een envelop. Daar kan een lingerie set in zitten van 100 gulden. Of een kaartje voor Ponypark Slagharen. Nou, ik had met René Verkerk ook nog even over dat houten hobbelpaard dat er altijd in zat. Maar hij zegt, die hebben we laten afmaken, want die had houten vorm. ja, dat is toch
1: bij de anusklier, of niet?
0: Ja, precies. Nou, ja, okay. Zeg het maar, Gijs. Welk nummertje kies jij?
1: Ik kies nummer 60.
0: Nou, Tom Mulder zou zeggen, is dat je leeftijd of
1: zeker?
0: Nou, dan gaan we het even vragen. René Verkerk, kom er maar in. Wat zit erin?
3: Oh, Gijs. Spannend, daar gaan we. Toepasselijk. Een tubetje met zwart-bruine haarverf uit de kleefkamer van Jos Brink. Ideaal voor de man op leeftijd die voor altijd jong wil blijven. En het prijsje zit er nog op. 5,65 gulden.
1: Ah.
0: En tot slot, Gijs, is er nog iemand die jij de groeten wil doen?
1: De hele middagcrew.
0: Hallo!

0: '90s top 810.
1: Radio 10.
0: '532.

mag gratis met het hele gezin naar Lego World in de Jaarbeurs in Utrecht. Dat kan, want ik heb hier 4 tickets en 3 Lego bouwpakketten klaar liggen. En die kun jij winnen. Ik ga zo Fleetwood Mac draaien met Big Love. Maar eerst hoor je 3 fragmenten. A, B en C. En dan moet je ze in de juiste volgorde zetten. Dus denk jij, nou dat nummer dat begint met A. Dan zet je A en dan C en dan B. Maar het kan ook C, B, A zijn of B, A, C. Nou, je moet het zelf even in de juiste volgorde zetten. Dat moet je naar me toe appen. En dan heb je kans op die tickets voor Lego World. En ook die 3 pakketten, die 3 Lego pakketten, die bouwpakketten die je zelf in elkaar kunt zetten. Dus ik wens je heel veel succes. Let op, daar komt ie. Ja, en de vraag is dus aan jou. In welke volgorde komen A, B en C fragmenten voorbij in dat nummer? Dus laat het mij weten. Stuur de juiste volgorde via de gratis Radio 10-app. Stuur mij een WhatsAppje. En wie weet, 4 tickets voor Lego World en 3 Lego bouwpakketten. Ben jij misschien straks rijker?

0: er zijn weer ongelooflijk veel mensen die heel graag naar de Lego World willen. We hebben tickets van 10 voor die mensen die dat graag willen. En ook 3 Lego bouwsets. Lego Art, landschap met Japanse kersenbloesems. Er zit ook een Lego Creator bij, middeleeuwse draak en een snackbar truc. En dat is niet dat je simsalabim doet en je hebt een snackbar. Nee, een snackbar truc. Dat is een soort foodtruck. Ook van Lego City is die. Nou, die krijg je er allemaal bij. Ja, je mag het zeggen, Martijn. 1 tot en met 6.394. Dat zijn zoveel mensen die geappt hebben.
1: Nummer 3.
0: Nummer 3. Oké. Okay. Hallo, nummer 3. Hallo. Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo. Met wie spreek ik?
2: Hallo, met Iris.
0: Dag Iris, goedemiddag. Oh. Hey, hi. Hallo. Je spreekt met Gijs en met Martijn. En met de hele middagcrew. Iris, wat dacht je van, ik ga eens even een gokje wagen.
2: Ja, dat leek me eigenlijk wel leuk.
0: Oké, okay, nou, je hebt net 3 fragmenten gehoord. De vraag is, in welke volgorde stonden ze? Zal ik ze nog een keertje laten horen? Zal ik nog even voor alle mensen die het niet hebben gehoord, dit zijn de fragmenten. Ja, Iris, en de vraag is natuurlijk, in welke volgorde staat hij? Is dat A, B of C? En waar begint hij mee?
2: C-A-N-B.
0: C-A-N-B. Dus C-A-B. Nou, van harte gefeliciteerd, dat is goed! Ja!
2: Oh, heel leuk.
0: Ja, lekker hè?
2: Ja,
0: 4 tickets van 10 voor Lego World krijg je in de jaarbeurs in Utrecht. En je krijgt ook 3 Lego sets. Nou, ik heb ze net opgenoemd. Ik wens je er heel veel plezier mee. En je neefje is helemaal blij, hè, geloof ik.
2: Ja, daar ga ik wel vanuit, zeker.
0: Nou, dat dacht ik al. Nou, heel veel plezier. Laat even weten hoe het geweest is.
2: Ja, top. Dankjewel.
0: Oké, fijne middag. En straks hebben we ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, dat is een heel goede vraag.
0: Oh.
1: Ik heb een knopje drukken. Peter Gillis is 3 van zijn vakantieparken nu echt kwijt. En Chocomel heeft een zaak gewonnen over het gebruik van de kleur geel.
0: Oké. Okay.
1: Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen.
0: We doen dit al een tijdje.
3: Zometeen op Radio 10.

0: De Ethisch Top 810.
1: Radio 10.
0: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.

0: aan de muzikale oplossing. Herken jij de hit? Zet de muzikale stukjes in de juiste volgorde en win! Tickets van 10 voor Lego World. Meer info, radioteam.nl.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
2: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
3: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
2: Voor pallets van 100 kilo?
3: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.

0: Zandvoort, vol speelplezier.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
5: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
8: Nou, dat zat net goed, volgens mij. Goedenavond, het is 6:02. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws. Gaat het een beetje met je?
9: Ja, ik moest mijn keel even schrapen.
8: Ja, dat hebben we allemaal gehoord, hoor. Iedereen heeft dat gehoord. Ja. Martijn Nijhuis, goedenavond.
9: Goedenavond, Gijs. Realityster en ondernemer Peter Gillis is 3 van zijn vakantieparken definitief kwijt. Vorige week was er een veiling. En volgens Omroep Brabant heeft de schuldeiser van Gillis besloten dat de hoogste bieders inderdaad die parken mogen hebben. Gillis had 27 miljoen aan schuld uitstaan. De veiling heeft 27,3 miljoen opgebracht. Dan denk je, nou, mooi.
8: Ja, dat is mooi. Dat is hier een beetje winst.
9: Nee, de veilingkosten gaan er nog vanaf.
8: Oh.
9: Israël waarschuwt voor aanslagen op Israëli's en Joden over de hele wereld morgen. Het is dan precies 3 jaar sinds de Hamas-aanslagen van 7 oktober. Daarbij kwamen zo'n 1200 mensen om het leven, werden 251 Israëliërs gegijzeld. In de oorlog die daarop volgde zijn volgens Palestijnen en onafhankelijke waarnemers meer dan 74.000 Palestijnen omgekomen. En op Schiphol zijn rondrennende muizen gezien. Een vrouw heeft er een filmpje van online gezet.
10: Er lopen hier gewoon 3 muizen. Oh, daar staat ook een kooi. Ja, met friet.
9: Ja. Een kooi met friet? Ja, het is dus onduidelijk.
8: Maar ze worden gelokt? Of,
9: Ja, we weten niet of die kooi met koude friet ook echt een muizenval is. Schiphol wil niet zeggen. Die zegt alleen in de Telegraaf dat muizenoverlast een bekend probleem is. Dat kan dus ook bij ons voorkomen. Maar wat ze nou precies gaan doen aan de bestrijding van de muizen, dat is niet bekend. En alleen chocolademelk van Chocomel mag voortaan nog in een donkergeel pak zitten. Andere merken moeten dus een andere kleur kiezen, zegt het AD. Een Spaans bedrijf wilde precies dezelfde kleur gebruiken voor zijn chocolademelk, maar het Chocomel geel is uitsluitend voor Chocomel zelf, zegt het Benelux merkenbureau.
8: Oh.
9: Voor andere producten gelden al zulke kleurregels. Ze mag alleen Milka een lila kleur gebruiken voor zijn verpakkingen. Nivea is een specifieke blauwe kleur. En UPS heeft ook zijn eigen kleur donkerbruin vast laten leggen.
8: Ik wist helemaal niet dat dat kon. Nee. Dat je kleuren kunt laten vastleggen. Dan bij deze hebben wij Radio 10 Groen hebben wij vastgelegd.
9: Ja, misschien lukt dat wel voor een ander radiostation dat ze niet mogen gebruiken. Goeie tip.
8: Ja, nee, maar dat gaan ze niet doen.
9: Denk het ook niet.
8: Kom ik ze opzoeken.
9: Het Radio 10 weer. Vanavond opklaringen, vannacht kans op mist. Morgen later op de dag vrijwel zon, maximaal 23 graden. Morgenavond trouwens op veel plaatsen regen.
8: Ja.

0: Robin van der Gie, die weet waar het stilstaat. Goedenavond.
1: Goedenavond. Nou, gelukkig wel nog op 54 plekken toch nog files. De drie langste geef ik je. A4 richting Rotterdam. Een half uur vertraging tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Op de A16 een half uur tussen Rotterdam, Prins Alexander en Dordrecht Centrum. En op de A27 Almere en Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein. Ook een half uur door een auto met pech.
0: Oké, nou heel veel sterkte. We gaan straks even luisteren naar Michael Jackson. Die zit namelijk een heel klein stukje in Rockwell. Somebody's Watching Me. Die staat op 527. En U2, Pride in the Name of Love. Hoor je ook binnen een paar minuten.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer

0: met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123led.nl. 123 geregeld.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu... van meer bestellingen dan ooit? Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
12: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.

0: Koop.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Ja, we gaan lekker door hoor. Straks U2, Pride in the Name of Love op 528. Maar eerst Kim Carnes en Better Davis Eyes.
4: Radio 10. 529.

de Davis Eyes. Het nummer uit 1981, daar is ook veel op gestemd. Die heeft het geschopt tot 529 dit jaar. Nou, wees welkom. Voor mij even het laatste uurtje. Maar straks dan gaat Lex het weer overnemen. En tot vanavond 12 uur hoor je de grootste hits uit de jaren 80. Bijna

0: kan me bijna niet voorstellen. Maar eerst iets anders. Eerst nummer 527, Rockwell. En je weet misschien wel dat Michael Jackson Somebody's Watching Me. Maar wist je ook dat Jermaine Jackson in het achtergrondkoortje zit? Nou, zo gek is dat allemaal niet. Rockwell's zusje Hazel was getrouwd met Jackson's broer Jermaine. Ah, vandaar. En Somebody's Watching Me van Rockwell staat dit jaar op
1: 527.

0: Talk and Living in Another World. Naudin Spijk heeft erop gestemd en ook Lady Den Oude die vindt vooral het live in Montreux concert van Talk Talk te gek. En ik heb goed nieuws, dat volledige concert dat staat op YouTube. Mag je alleen nu niet naar kijken. Vanavond na 12 uur mag je het wel meteen aanzetten, want dan kun je het lekker gaan bekijken. Want tot zover loopt natuurlijk nog steeds de Ethisch 810. En straks hebben we ook het nieuws. Martijn, wat zit daarin?
1: Nou, in Frankrijk worden de lessen op alle Franse middelbare scholen geschrapt. En als je in de schatkamer van Beeld en Geluid gaat zoeken op 1986, precies 50 jaar geleden,
0: ja,
1: dan komen je allemaal dingen tegen die je nog nooit hebt gezien.
0: Oh, serieus?
1: Hoor je zo.
0: Oké. Okay. Get ready for the OG. All
2: y'all bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
4: What a walk! And give you a walk!
3: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
6: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
7: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren. Plus, leidingzoeker via Interpolis.
6: Trotse Nederlandse Campinaboer, die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
7: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit.

0: hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
6: Ja, goedenavond. Vanavond de opklaringen. Vannacht kans op wat mist. Morgen best wel wat zon. 19 tot 23 graden. Morgenavond, dan is het over. En dan gaat het regenen op heel veel plekken in Nederland. En waar staan de files nog? Dat weet Robin van der Giert. Het waren er net 50. Hoeveel zijn het er nu?
7: Nou, 3 serieuze files.
6: Als
7: je dan serieus zou willen noemen.
6: Dat gaat heel snel.
7: 10 minuten vertraging namelijk op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg. A16 Rotterdam-Breda. 10 minuten tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht Centrum. Langste file is maar liefst een kwartier lang. A50 Eindhoven Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef.
6: Oké, nou heel veel sterkte en kom veilig thuis. Hè. Ondanks dat er niet zoveel files staan, je zal er maar net in staan. Dat is heel vervelend. We gaan straks lekker verder met de lijst. Jimmy Cliff staat er nog in. Bon Jovi, Bad Medicine. Je hoort het allemaal binnen een paar minuutjes. Maar eerst hebben we het nieuws voor je. Want het is 6:53. Martijn Nijhuis, goedenavond.
8: Goedenavond, Gijs. De lessen op Franse middelbare scholen worden deze week geschrapt. Dat zegt de Franse premier. Op de scholen kan dan worden overlegd over de eisen van leerlingen en leraren die klagen over te volle roosters en slecht onderwijs. Een man uit Almelo moet voor de rechter verschijnen in Duitsland. Hij zou iets te maken hebben met de dood van een andere Nederlander in Duitsland die was gewurgd. De Almeloer kan een straf krijgen van minimaal 3 jaar. Een Russische zakenman die betaalde voor de bruiloft van Donald Trump Jr. heeft al zijn geld teruggekregen.
6: Huh?
8: Ja, toen bekend werd dat die Rus de bruiloft van de zoon van Donald Trump betaalde, leidde dat tot een grote politieke rel. Nou, de Rus zelf zegt nu, ik zie het niet als een bijzonder cadeau. Donald Trump zelf vond het ook een heel logisch cadeautje.
6: Ja, het kostte 2 ton, volgens mij, of 3 ton. Ja. En het was een geste. En het was een vriendendienst. En volgens mij mochten ze zijn eiland gebruiken. En dat mochten ze dan met iets van 200, 300 man of zo. Mochten ze daar. Ja. En Donald Trump, die heeft

0: geluid. Ja. Ook alle 800 uitzendingen van de tv-show zijn daar nu te zien. Ja, waarschijnlijk...
1: we kijken daar vaak naar. Ja. Hè? Want dat is wel even goed om te vertellen. Niet dat we daar reclame voor willen maken, nee, want niemand verdient er wat mee. Maar het is gewoon heel erg leuk om...
0: Nou ja. We hebben er wel belastinggeld voor betaald. Dat is waar, ja. Wat terugkomen.
1: Van ons.
0: Unaniem belachelijk groot succes, die tv-show op de Schatkamer. Toen dacht ik, wat krijg ik nou te zien als ik 1986 intik? Precies 50 jaar geleden. Welke beelden zie ik dan?
1: Okay.
0: Nou, ik zag allemaal dingen die ik niet had verwacht. Zoals een item uit het Jeugdjournaal over een auditie voor een film.
2: Het was dringend geblazen. Honderden kinderen hadden zich in een café verzameld om een stukje proef te spelen.
0: Ja, voor welke film was dat in 1986?
1: Oh.
0: Een van de bekendste Nederlandse films.
1: Serieus? Was dat Mama is boos?
0: Ja, je zit in de richting.
2: Er komt weer een nieuwe Nederlandse speelfilm. Flodders gaat die heten.
0: Ja, die zou dus eerst Flodders heten.
1: Oh, Flodders.
0: Maar dat werd uiteindelijk Flodder.
1: Ja, okay.
0: Ik vond ook een 35-delige cursus over bridge. Duurde anderhalf uur elke aflevering.
1: Oh, mijn ouders deden dat
0: vroeger. Oh my god, super ingewikkeld. Verder vond ik het Songfestival van 1986 terug.
3: En vanmiddag kreeg Marion iets in haar oog, waardoor ze een complete oogontsteking opliep. Maar dat heeft een dokter inmiddels opgelost. Oh. En wat maakt het allemaal uit?
1: Ja, dan maakt het allemaal uit, joh. Ja, joh. We bidden toch niet.
0: Bij de Nederlandse inzending gaat er iets mis. Iemand was ook zijn stem kwijt in 1986.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Maar Marion, welke zangeres was dit?
1: Was dit Frissel Sissel, Marion Keller?
3: Het moment is nu daar. Harry van Hoofd staat voor de negende keer voor het Eurovisie Orkest

0: Dames en heren, Frissel Sissel.
1: Oh. Ja,
2: heel goed, maar jongen.
1: En wie was deze voice-over?
2: Dit was Beuskom, denk ik.
1: Nee, Leo van der Goot.
2: Je hebt gelijk.
1: Volgens mij was dit Leo van der Goot.
2: Ja, dat was voordat Beuskom het ging doen.
1: Ja.
2: Nou ja, en tot slot, het muziekprogramma van de jaren 80 was natuurlijk...
1: Top op.
2: Ja, gepresenteerd door...
1: Ad Visser.
2: Wat ik niet wist, ontdekte dus op de schatkamer... Wie presenteerde het na hem?
1: Bas Westerwel.
2: Nee.
1: Oh, die heeft het wel een tijdje gepresenteerd.
2: Ja, maar na hem werd het
1: een
2: collega van jou. Luister maar eens eventjes.
3: Kas van Iersel.
1: Oh, wat grappig.
4: Top TV elke vrijdagavond, aflevering 635. Je kent het recept, het leukste uit de nationale hitparade.
2: Ja, bekend van Radio 10 van vroeger.
1: Hallo, ik ben Kas. Hey.
2: Nou, even een gratis tip van mij tenslotte. Heb je nou zin in een radioprogramma dat net iets minder leuk is dan deze versie?
1: Ja.
2: Tik gewoon eens Gijs Staverman in op de schatkamer.
1: Ja.
2: Alle uitzendingen die Gijs ooit van...

Gaarthuis is in de house. Joehoe! En je hoort hem zo, na 7 uur, want de lijst gaat gewoon door tot middernacht.

0: De Ethisch Top 810.
1: Radio 10. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Lego World. Het leukste dagje uit in de herfstvakantie.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
5: Honor the craving.
4: Domino's.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
13: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
15: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
16: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
17: Slecht plan.
16: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
18: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
19: Let op. Geld lenen kost geld.
20: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
21: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
20: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
22: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
23: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
24: Simyo.
25: Nog 2 dagen. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.

0: Nederland gaat waarschijnlijk extra munitie leveren voor de F-16's van Oekraïne, dat zegt het ministerie van Defensie. Daarmee kunnen die gevechtsvliegtuigen Russische drones en kruisraketten neerhalen. Oekraïne heeft naar eigen zeggen voortdurend tekort aan reserveonderdelen en munitie. De asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners in Nederland moeten alsnog worden bekeken. Dat zegt het Europees Hof van Justitie. Oekraïners mochten vanwege de oorlog al tijdelijk in Nederland blijven. Maar door die uitspraak krijgt de IND extra werk en kan de druk op de asielopvang verder toenemen. Een Kamermeerderheid wil dat het kabinet kleine spaarders geen extra belasting laat betalen, en het geld daarvoor zou van de erf- en schenkbelasting moeten komen. Ook de regeringspartijen D66 en CDA steunen dat, maar de VVD is er niet blij mee. De Kamer wil ook geen belastingverhoging voor werkenden. En een actie met gratis ijsjes in Almere is uit de hand gelopen. De aankondiging was gisteren op TikTok in no time 130.000 keer bekeken. Daarna kwamen er zoveel jongeren op af dat het onrustig werd. Er werd geduwd en getrokken wanneer de sfeer omsloeg. Ook werden de medewerkers lastiggevallen. De politie heeft iedereen bij die ijszaak in Almere weggestuurd. Er is niemand opgepakt. Radio 10 weer, vanavond opklaringen, vannacht kans op mist. Morgen later op de dag vrij veel zon, maximaal 23 graden. Morgenavond op veel plaatsen regen.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
2: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
3: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinhouders.

0: Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
1: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies. De vriendelijke specialist.
2: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's. AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli... tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad... door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
7: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
6: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
8: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
9: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda...

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: De prijs van

eens wat anders dan een Van der Valkje pakken. Hè? 80's Top 810. Chris Isaak hoorde je. Blue Hotel op 518. Kim Dekker uit Zwolle had Blue Hotel op haar stemlijstje staan, net als ik. Kim, respect. Ze appt, Chris Isaak hoorde bij de eerste cd's die mijn vader thuis draaide, toen de platenspeler eruit ging. Ik doe het ervoor, Kim. Als je er maar in staat, hè. Wat een plaat. En wat een zangert. Een rechtschapen goedenavond, 80's lovers. Het is Lex hier. We gaan twee uur lang verder aftellen in de 80's Top 810. Precies te zijn van nummer 519 die je net hoorde. Straks richting de nummer 498. Wat gezellig dat je erbij bent. En over die nummer 519 gesproken, die hoorde je daarvoor. James Ingram en de Michael McDonald. Yamo Be There. Die titel klinkt alsof iemand in 1984 zijn autocorrect ook niet onder controle had. Maar Yamo Be There is gewoon spreektaal. Voor God zal er zijn. Ja, vrij vertaald. Zometeen ruim baan voor Carly Simons. It's Hard to Be Tender op 516. Eén plekje lager vind je Wham. Everything She Wants. Op 10.

0: beeldschone liedjes. Deze lijst staat er dankzij jouw stemmen vol mee.
1: De 80's Top 810.
0: Dagje van deze, Carly Simon, It's Hard to be Tender uit 1989. De nummer 516 voor de meeschrijvers. Hele lijst vind je op de site, radio10.nl. Kun je hem uitprinten, downloaden, boven je bed hangen. In welke volgorde dan ook het handigst is. Daarvoor Wham, Everything She Wants. George Michael schreef en produceerde hem zelf. En in Nederland, hier bij ons, kreeg de plaat vanaf januari 85. Bijzondere dubbelnotering met liedje wat je misschien ook wel eens hebt gehoord, Last Christmas. Ja, binnenkort weer een ding. Samen kwamen ze tot de nummer 2 in de Nederlandse top 40. In Amerika werd Everything She Wants zelfs de derde nummer 1 van Wham op een rij. En van Wham naar misschien wel de ultieme Oostenrijkse eendagsvlieg. En dan heb ik het niet over DJ Ötzi met Anton als die rol, maar over Opus, natuurlijk. Had in Nederland maar 1 top 40 hit, maar die kwam wel meteen tot nummer 3. Volledig terecht op 515 in onze 80's top 810 bij Radio 10. Met of zonder Maradona in je hoofd, die de bal nog eens hoog houdt. Dit is Life is Life.

0: Bravo. Vul je eigen antwoord maar in op de vraag, who's Johnny? Hij werd gesteld door Elder Barge, de nummer 514. In deze 80's top 810 editie 2026 uit de film Short Circuit. Destijds goed voor een nummer 3 hit in de Nederlandse top 40. Zometeen door met de lijst. The Police, Maywood en The Simple Minds nemen je verder mee de dinsdagavond in.
1: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, een broodje.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
8: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was.
8: Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel.

0: met Marktplaats Zakelijk.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, bloemkool. Per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
4: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat,

het legendarische Late at Night, Maywood. Ja, Alice May die schreef hem, Pim Koopman produceerde hem. En het werd een van die Nederlandse platen die moeiteloos tussen alle internationale ethisch klappers bleef en blijft staan. Ook in deze ethisch top 810. Irene de Roon uit Rotterdam die stemde erop en schrijft erbij: elk feestje met de vriendinnenclub gaat hij na een aantal wijntjes keihard aan. En dan vaak nog een keer. En dan vaak nog een keer. En nog een keer. En nog een keer. Heerlijk. Voor de Police, Every Little Thing She Does Is Magic. Het was trouwens helemaal geen nieuw liedje toen de band hem daadwerkelijk opnam. Sting had er in 1976 al een demo van gemaakt, maar een paar jaar op de plank laten liggen omdat hij niet echt wist wat hij mee aan moest. Nou, uiteindelijk is dat goed gekomen, kunnen we zeggen. Die hoorde hem op de dag waarop de politie automobilisten controleerde vanuit een touringcar op telefoongebruik achter het stuur. Resultaat: 55 bekeuringen. Ik hoop niet dat jij ertussen zat. De politie kijkt dus nog steeds mee, alleen tegenwoordig vanuit de bus. Het is het beste, mooiste en leukste

0: Lex Gaarthuis. Gezellig, zeg!
1: Dat dacht ik. Op nummer 510, daarvoor Simple Minds en Sanctify Yourself. Van het album Once Upon a Time. De plaats waarmee ze definitief van alternatieve Schotse band naar wereldwijde stadionact gingen. En vergis je niet, ze zijn nog steeds bezig. Simple Minds kondigde vorige maand een nieuw album aan, Sacrosanct. Komt in januari uit en een nieuwe Europese tour plakken ze eraan vast. Voor Amsterdam werd vanwege de hoge vraag zelfs al een extra show toegevoegd. Dat is mooi nieuws, toch? Bijna 50 jaar onderweg en nog altijd arena's vullen. Dat noemt men bazen. Maar je weet wat ze zeggen over bazen. Er zijn altijd bazen boven die bazen. In dit geval is dat er eigenlijk maar eentje. En wat voor eentje? De baas, Bruce Springsteen, My Hometown. In de 80's toppen 810 van dit mooie jaar 2026 op
2: 509.

0: 80's Top 810.
1: Radio 10.
2: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Deze week in de bal.

0: Albert Heijn.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Nog 2 dagen. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé... op abnamro.nl/vooruitkijken.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest... Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent... en weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.

0: één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Chaka Khan, Chaka Khan, let me rock you, Chaka Khan. Zometeen I Feel For You in de 80's top 810. Maar eerst het nieuws van 8 uur.
5: Goedenavond, ik ben Gabrielle Elst. Een kamermeerderheid wil dat het kabinet kleine spaarders geen extra belasting laat betalen. En het geld daarvoor moet van de erf- en schenkbelasting komen. Ook regeringspartijen D66 en CDA steunen dat. Maar daar is de VVD niet blij mee. De Kamer wil ook geen belastingverhoging voor werkenden. In het centrum van Rotterdam is aan het einde van de middag geschoten. De schutter vluchtte daarna met een auto. Ook degene op wie mogelijk werd geschoten is vertrokken. De politie denkt dat die persoon niet is geraakt en zoekt naar allebei. Het Openbaar Ministerie eist 9 jaar cel tegen een 34-jarige vrouw voor doodslag op haar baby. Volgens het OM heeft ze haar zoontje van 10 maanden zo hard door elkaar geschud dat hij ernstig hersenletsel opliep. Het kind overleed later in het ziekenhuis. De vrouw ontkent en zegt dat haar zoontje is gevallen. En Lionel Messi neemt vannacht afscheid van de nationale ploeg van Argentinië. De 39-jarige voetballer speelt tegen Benin zijn laatste interland. In een afscheidsvideo zegt Messi dat hij alles heeft gegeven en in vrede vertrekt. Messi werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië. En dan nu nog het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht kan er weer mist ontstaan, bij minima net onder de 10 graden. Morgen lost de mist snel op en dan is het zonnig. Tot de avond droog en op veel plekken nog boven de 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.
4: Gabrielle, dankjewel. Dan Radio 10 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging op de A4, Den Haag-Amsterdam tussen de Hoek en de Schiphol-tunnel. De hoogvoertuig daar voor de tunnel zorgt op dit moment voor een vertraging van 7 minuutjes.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
6: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.

0: lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu
5: big deals bij Keukenconcurrent.
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sportdas. Snel, je hebt nog 3 dagen.

0: zijn.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat opvolg en Peutermelk 2 voor

0: Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Prince, die schreef hem. Stevie Wonder speelt erop mee. Kortom, hoe ethisch wil je hem hebben?

Laten we het hopen dat we dat nog hebben deze winter met de gasreserves. Hot Water, 1984, de nummer 507 uit de lijst. Deze editie, een lijst die je helemaal terug kunt vinden, mee kunt lezen, af kunt vinken, uit kunt printen, boven je bed kunt hangen. Radio10.nl of zoek hem op via de gratis app van Radio 10. Hè? Voor Chaka Khan met I Feel For You, eigenlijk één grote supergroep die je hoort op dit nummer. Zonder dat ze ooit op de hoes stonden. A Prince die schreef het. Stevie Wonder speelt mondharmonica zoals hij alleen kon. En Grandmaster Melly Mel doet die beroemde rap aan het begin. Prince had I Feel For You zelf al in 1979 opgenomen. En pas 5 jaar later maakte Chaka Khan er de versie van die iedereen kent. En die ook genoteerd stond in deze prachtlijst. Met het mooiste, beste en leukste uit de 80's. Flink op gestemd. Onder andere door René van Wil uit Os. De plaat die je op 506 gaat horen. Hij zegt erbij, deze stond op de cassette die we vroeger standaard meenamen op vakantie. Iedereen heeft wel zo'n cassettebandje. Terwijl zijn ouders ja, toch altijd dachten, dat is een goed idee. Die zetten we nog een keer op 15 op. Zodra ik hem hoor, zegt René, zit ik weer met mijn zus op de achterbank zonder airco. Ergens, halverwege, bloedheet Frankrijk. De ramen tegenover elkaar open. Michael Jackson's One Day in Your Life. Hoor je nu in de 80's top 810 van Radio 10. Op nummer 506.

Survivor, Burning Heart op 505 voor de film Rocky 4. Jazeker wel. Maar de mensen achter de film dus opnieuw voor Survivor kozen, nadat Eye of the Tiger natuurlijk al onlosmakelijk aan de voorganger was verbonden. Rocky 3, logischerwijs. Telt u even mee. Daarvoor, jongens, ander muziekje, Smit. Ja. Michael Jackson en One Day in Your Life. En het grappige, totaal geen ethische opname. Nee, Michael nam hem al op in 1975 als tiener. En Motown dacht in 1991, toen Michael inmiddels de pannen van het dak scoorde, als ja, niet meer zo tiener, met Off the Wall, en hij een wereldster was, weet je wat, brengen we die alsnog uit. Het werd ook alsnog een enorme hit. Dus technisch gezien luisterden we in de ethische top 8 en 10 net een paar minuten naar een stukje jaren 70. Pas in de 80's zijn momentum kreeg. Kan zo eens lopen, hè? Dan door met een plaat die qua titel meteen je veel te dure motivational speaker kan vervangen op je volgende bedrijfsevenement. You can win if you want. Dit is Modern Talking bij Radio 10.

0: schieten we straks de top 500 van de lijst in.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg... Doei doei!

0: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays met tijdelijk

0: €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
1: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
2: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Is dit het?
6: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.

0: Talking Heads op 10.
1: We're on the road to nowhere.
0: In de lijst op 501.
1: 80's top 810.
0: Ja, David Byrne maakte er bewust maar iets vrolijks van. Rond een nogal ongemakkelijk idee. Niemand weet precies wat we met z'n allen aan het doen zijn. En al helemaal niemand weet waar we naartoe gaan. Waar we naartoe op weg zijn. Dus dan kun je maar beter samen gezellig en desnoods gemaakt vrolijk bij zingen. Dat deden we dus op 501 met Talking Heads. Waarvan hun legendarische concertfilm Stop Making Sense nog steeds een dikke kijktip is in 2026. Doe dat als je onbewaakt een paar uurtjes hebt, oké? Daarvoor Clouseau met Anne. De mannen zijn blij, want er vloeit weer wat Buma Stemra geld binnen vanuit Nederland. In de Nederlandse top 40 doet dit liedje het namelijk weer goed. Dankzij rapper Busy, die in hetzelfde seizoen als de mannen van Clouseau van Beste Zanger zit. En een nogal schunnige bewerking maakte van het origineel van Anne van Clouseau. Iets met Anne, als ik jou zie, krijg ik steeds weer zin in schuren. En mocht u denken bij schuren aan meerdere gebouwtjes waarin je tuingereedschap bewaart, Google dan schuren straattaal en ik wens u een prettige voortzetting. Marieke uit Breda had hem op haar stemlijstje. Ze zegt beter dan de huidige bewerking. Oké, Marieke, prima. Dan zijn we officieel toe aan de top 500 van deze 80's top 810 editie 2026. En die wordt geopend door de Corgis. Everybody's got to learn sometime. Hoor je bij Radio 10.

is hier niet het eiland. Het gaat over Jamaica, Queens in New York, waar Brown vandaan kwam. Voor de Corgis op precies nummer 500. Everybody's got to learn sometime. Werd door James Byrne naar verluid in ongeveer een kwartiertje geschreven. Geen writers' camps van 3 dagen. Geen 17 versies van het refrein. Kwartiertje, pennetje, papiertje. Klaar. En dan de laatste die ik voor je mag draaien, voordat Jan-Paul Grotendraast het stokje straks van me overpakt. The Dire Straits, So Far Away, op 498.

0: De Ethisch Top 810.
1: Radio 10. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Let op. Geld lenen kost geld.
6: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen?
9: Drakentemmen in het Verre Oosten?
10: Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
13: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
12: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
15: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
16: Greet. Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: Radio 10 presenteert de Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste Nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via ticketmaster.nl.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
9: De laatste uurtjes van de tweede dag van de 80's Top 810... met zometeen Nick Kershaw en ook Dr. Hook. Baby makes her blue jeans talk na het nieuws van 9 uur.
10: Goedenavond, ik ben Gabrielle Elst. Artsen waarschuwen volgens het AD voor de zeer giftige groene knolamaniet. In anderhalve week tijd zijn 8 mensen opgenomen in het ziekenhuis na het eten van de paddenstoel. De knolamaniet komt voor in Nederlandse bossen en kan lijken op een eetbare soort. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor een inbraakgolf in Rotterdam. Ze worden verdacht van inbraken in bijna 20 huizen sinds februari. Volgens de politie opereerden de 2 los van elkaar. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. In Frankrijk worden vanaf morgenochtend de lessen op middelbare scholen geschrapt. Dat heeft de Franse premier gezegd na ruim een week van scholierenprotesten en rellen. Scholen krijgen zo tijd om met elkaar in overleg te gaan. Dinsdag werden opnieuw meer dan 480 mensen aangehouden en raakten tientallen agenten en andere handhavers gewond. En dan nu nog het weer. Vanavond klaart het steeds meer op. Vannacht kan lokaal mist ontstaan. Morgen wordt het vrij zonnig en droog met ruim 20 graden. En lokaal kan het zelfs 25 graden worden. En dan nu nog het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht kan er weer mist ontstaan bij minima net onder de 10 graden. Morgen lost de mist snel op en dan is het zonnig. Tot de avond droog en op veel plekken nog boven de 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.
11: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
12: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
16: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
17: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa.
19: Greets. Een klant, een leverancier, nog een klant.
15: Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
19: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
20: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Nee, ik heb een leiding geraakt.
20: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
20: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

Eerder dit jaar is deze zanger overleden. Dennis LeCourier, 76 jaar geworden. En natuurlijk de man achter de vele hits van Dr. Hook. Staan ze er maar één keer in, hè? Eén keer in de lijst. En dat was met dit die je net hoorde. Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Op nummer 496 in de 80's Top 810. Goedenavond. Jan-Paul hier met de laatste drie uur van deze dag van de 80's Top 810. Tot en met komende vrijdag gaan we door met de lijst richting die nummer 1. En nou ja, dat is AHA, Take On Me. Dat is ook geen geheim. Dat hebben we al breed de wereld in gegooid. Maar het is natuurlijk ook vooral die muzikale reis richting die nummer 1. Hè, wat deze lijst zo bijzonder maakt. Al die dingen die je nog tegenkomt onderweg. Dus zorg dat je daar helemaal niks van mist. Ondertussen laat ook even weten dat je luistert via de app van Radio 10. Laat iets van je horen. Hoe luister jij de lijst en naar welke favorieten kijk jij uit? Geef je berichten door via de gratis app van 10. De Kings, die ga je zo meteen horen. Maar eerst Paul Hardcastle. Hij schreef toch wel een indrukwekkend lied over de jonge leeftijd van veel soldaten die vochten in de Vietnamoorlog. En nadat hij een documentaire over Vietnam-veteranen had gezien, stond hij stil bij het contrast tussen zijn eigen leven op die leeftijd en dat van die jongens die naar een oorlogsgebied werden gestuurd. Ja, en die gemiddelde leeftijd was 19, oftewel 19. Paul Hardcastle op nummer 495 in de lijst. 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: The Kings, met een gedurfd liedje voor die tijd.
1: De 80's Top 810.
0: Over een man die tijdens een avond op stap flirt met Lola. En erachter komt tot zijn verbazing dat Lola eigenlijk een man is. Ja, dat maakte het liedje veel besproken in die tijd. Maar er was nog een ander probleem. Want in de teksten werd oorspronkelijk het merk Coca-Cola genoemd. En de BBC die wilde het nummer daardoor niet gaan draaien. En vanwege regels rondom merknamen en reclame en dat soort dingen allemaal. Nou ja, tijdens een Amerikaanse tour vloog zanger Ray Davies speciaal terug naar Londen om één regel opnieuw op te nemen. En hij veranderde de woordjes Coca-Cola in het beroemde Cherry Cola. Nou goed, het heeft geen kwaad gedaan. Het werd uiteindelijk toch een enorme hit. De Kings dus op 494 in de 80's Top 810 van Radio 10. En van Lola naar Sandra Kim, 1986 alweer. Hè? Toen zorgden ze ervoor dat de België voor het eerst won op het Eurovisie Songfestival. En daarbij schreef ze meteen ook geschiedenis. Ze was pas 13 jaar oud en is nog altijd de jongste winnaar ooit.

0: Rhea. Op 492 in de 80's top 8 tot 10. Terwijl Bert een berichtje stuurt via de app van Radio 10. Hij zegt lekker onder de overkapping met kacheltje aan luisteren naar de beste en de mooiste muziekperiode. Bedankt Radio 10. Nou Bert, jij bedankt. En er komt nog heel veel moois aan hoor. Spandau Ballet en ook Randy Crawford zometeen.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5 Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Venus scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
10: Ja.
11: En nu?
10: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
10: Ja.
11: Welk bedrijf?
10: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
10: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
12: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau.

0: Een tijdloze klassieker dit. Randje jaren 80, 1980. Randy Crawford en One Day I'll Fly Away. Hier bij Radio 10 op nummertje 490. Nou, ik zei het al. Het is leuk als je iets van je laat horen. Hoe luister jij deze 80's lijst? Wat zijn je favorieten? Wat herinneringen? Welke herinneringen komen er boven bij? Reageren doe je via de app van 10. Linda laat even weten dat ze luistert tegen niet van de lijst. Ze zegt puberen, jeugdpuisjes en verliefd op de verkeerde jongens. Maar ik zou die tijd zo weer overdoen, zegt ze. Leuk. Rob zegt in een berichtje. Ja, ik luister Jan-Paul. De mooiste lijst van het jaar. De jaren 80. En ook Bas is erbij. Hey Jan-Paul, weer heerlijke muziek aan mijn jeugdjaren. Ik ben nog druk aan het werk in mijn kantoor in Ponta Grossa, Brazilië. Kijk, aan de andere kant van de wereld wordt ook gewoon hard gewerkt en geluisterd naar de lijst. En Hans, die heeft een voice-appje ingesproken.
1: Hey, goedenavond. Met Hans, de buschauffeur uit Appelscha hier. En ik rijd momenteel bij Bolzwart en het is lekker rustig in de bus. Dus met die heerlijke muziek van de jaren 80 hier op de lijst gaat die radio echt wel even twee tandjes harder hier zo, hoor. Dus ik mag tot na middernacht rijden, dus dat wordt helemaal genieten. Hey, fijne avond.
0: Hey. Hey Hans, dankjewel. Kijk, hij heeft er gewoon een discobus van gemaakt vanavond. Ja, Remco is er ook bij. Hij heeft de lijst bekeken op radio10.nl. Dat is wel handig, want hij weet namelijk wat komen gaat. Want hij zegt, Splitsing, Wind en Zeilen, mijn favoriete Nederlandstalige liedje. Nou, en niet alleen die van jou, Remco, want er is veel opgestemd. Beland op nummer 489. In de 80's top 810 van Radio 10.

stond op haar hoogtepunt, het toppunt van haar roem. En toen besloot ze op een gegeven moment niet alleen te gaan zingen, maar ook te acteren. Ja, of dat nou zo slim is geweest. Maar goed, voor de film Who's That Girl mocht ze de hoofdrol vertolken, maar schreef ze ook meteen de titelsong. De film, die flopte, maar het liedje werd een wereldhit. Op 488 in de 80s top 810, Who's That Girl, dus Madonna. Ja, en soms heeft een liedje een tweede leven nodig om een wereldhit te worden. Dat wil nog wel eens gebeuren. Every Time You Go Away, dat liedje, dat werd namelijk al in 1980 geschreven door Daryl Hall en John Oates. Het stond op hun album Voices, maar het verscheen nooit als single. En pas toen Paul Young het liedje zo'n 5 jaar later opnam, toen ontdekte de hele wereld hoe sterk en hoe goed het liedje eigenlijk is. Hè? Ja. Nou, het mooiste compliment, het kwam misschien wel van de schrijver zelf. Daryl Hall die noemde deze versie een van zijn favoriete covers van een Hall & Oates nummer. Every Time You Go Away staat op nummer 407.

0: De Ethisch Top 810.
1: Radio 10.
2: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen... op de baan met de Honda ZR-V en die grote golftassen gewoon achterin.
6: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days... zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
7: Honda, the power of dreams.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei!

Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl.

0: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
1: Greet. Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
0: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
2: Foo, ik wil geen verzekeringsgedoe.
3: Verzekeringsgedoe? Nee.

0: Direct doen. Allianz Direct.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
9: Oh. Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
10: Richting middernacht met de grootste hits uit de jaren 80 en de 80's op 810. Diana Ross, zometeen ook de Alan Parsons Project. Eerste nieuws van 10 uur.
11: Goedenavond, ik ben Gabrielle Elst. Kledingsite ASOS bevestigt dat kwaadwillenden mogelijk toegang hebben gekregen tot persoonlijke gegevens van klanten. Het gaat onder meer om namen en contactgegevens. Wachtwoorden en betaalkaartinformatie zijn volgens de kledingwebshop niet getroffen. ASOS onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De politie heeft dinsdag een 26-jarige man aangehouden voor een aanslag op een woning in Eindhoven 6 jaar geleden. Daarbij raakte een toen 16-jarige jongen zwaar gewond. De verdachte kon na nieuwe informatie worden opgepakt in Limburg. Een andere verdachte werd in 2021 al veroordeeld voor de aanslag. In Frankrijk wordt een agent vervolgd nadat een 14-jarige jongen zwaar gewond raakte tijdens de scholierenprotesten. De agent zou van dichtbij een traangasgranaat op hem hebben afgevuurd. De jongen verloor veel tanden en brak zijn kaak. Volgens justitie was het optreden van de inmiddels geschorste agent buitenproportioneel. Artsen waarschuwen volgens het AD voor de zeer giftige groene knolamaniet. In 1,5 week tijd zijn 8 mensen opgenomen in het ziekenhuis na het eten van de paddenstoel. 1 persoon zou zijn overleden en een ander wacht op een levertransplantatie. De paddenstoel komt voor in Nederlandse bossen en kan lijken op een eetbare soort. En dan nu nog het weer. Vanavond klaart het steeds meer op. Vannacht kan lokaal mist ontstaan. Morgen wordt het vrij zonnig en droog, met ruim 20 graden. Lokaal kan het zelfs 25 graden worden. En dit was het nieuws op Radio 10.
12: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
13: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want de verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Greet.
14: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
15: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
16: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou. Het eten is klaar, aan tafel.
17: Zo, dat ziet er lekker uit.
18: Ja, een broodje.
19: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
20: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
21: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
22: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
21: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
22: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
24: Typisch Lea met haar herder Max.
25: Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur?
26: De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
27: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
28: Thuisin, mooi wonen.
29: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
30: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
31: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen... voor de energietransitie, digitale transformatie... en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
32: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag... tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
33: Voor de makers.
34: Praxis.
35: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting... en er is nog maar één paar, die stopt in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
36: Top 810.
37: Jan-Paul Grotendraars.
10: Ja, goedenavond. En mede dankzij jouw stemlijst staat Alan Parsons Project op nummer 486. Hier is Don't

Diana Ross met de Bee Gees op de achtergrond. Hè. 5 keer staat deze dame in de lijst en je komt haar nog 4 keer tegen. En de eerste van die 5 keer hoorde je dus net, hè? 485 in de lijst, Chain Reaction. Ja, deze hele week het allerbeste uit de jaren 80 in een lijst met 810 liedjes om precies te zijn. Door jou samengesteld. Dank daarvoor natuurlijk voor het doorgeven van je stemlijstje de vorige week. Ja, de Nederpop die is ook goed terug te horen in de lijst. Er is veel gestemd op Nederlandse bands. Bijvoorbeeld De Dijk, Het Goede Doel, de Frank Boeijengroep. Maar zeker ook Doe Maar, die staan 7 keer in de lijst. 1 Nacht Alleen, die ga je dadelijk horen. Maar eerst Queen. Want ook deze helden, die vind je terug in de lijst. Met een wel bijzondere samenwerking tussen Freddie Mercury en Roger Taylor. Het liedje ontstond namelijk uit 2 losse ideeën van elk van de 2... die uiteindelijk werd samengevoegd tot 1 energieke Queen-klassieker. En die staat op nummer 484. Dit is Breakthrough.

Succes kan soms vermoeiender zijn dan je denkt. 80's tot 810. Want toen Doe Maar begin de jaren 80 uitgroeide tot een grote sensatie. Toen schreef Henny Vrienten dit liedje als een reactie op het hectische leven dat hij in één keer meemaakte, wat erbij kan kijken. Ja, want in het liedje verlangt hij niet naar nog een avond uit, maar gewoon naar rust, naar stilte en vooral een keer ongestoord slapen. Het is ook heel herkenbaar als je een paar jonge kinderen thuis hebt rondlopen. Eén nacht alleen op nummer 483 in de 80's top 810. Zeg, heb je de 80's quiz al gespeeld op radio10.nl? Dat is wel leuk om te doen, hoor. Dus even je kennis testen over de jaren 80. Met name over de muziek en muzikale gebeurtenissen. Even een voorbeeldje. Een voorbeeldje uit de quiz. Dit zijn een van de vragen. In 1985 vond het legendarische Live Aid concert plaats in Londen. En wat was die andere plek? Was dat A, Chicago, B, New York, C, Philadelphia of D, Boston? Nou ja, zo'n vraag bijvoorbeeld. Als je het antwoord nou toevallig weet, ga gewoon even naar radio10.nl... en speel je mee met de 80's kennisquiz. The Voice himself, hoor je zo, Frank Sinatra. En dit is op 482 in de 80's top 810. Sam Brown en Stop.

0: Ja, als ik dit liedje hoor, krijg ik altijd zin in shawarma.
1: Ja, dat werd altijd gebruikt als afsluiter in het café waar ik vroeger op stap ging. Met New York, New York gingen de lichten aan. En dan gingen we richting de shawarmazaak natuurlijk. Hè. Maar goed, het onofficiële volkslied van de stad New York, Frank Sinatra, The Voice. Randje jaren 80, net begin jaren 80. Op nummer 481 geëindigd in de '80s top 810. Met zometeen Gloria Estefan en een heerlijke meezinger van Robert Palmer.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweede.

0: Eurocroc. Eén brok liefde voor je hond of kat.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Eurocroc. Eén brok liefde voor je hond of kat.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste

0: Horrorphobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Mapland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime.
3: What a walk! And give you a walk!
2: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu
7: big deals bij Keukenconcurrent.
6: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: Top 810. Jan-Paul Grotendraast.
9: En tijd voor een van mijn persoonlijke favorieten op nummer 480. Lekker meezingen met Robert Palmer. You might as well face it, you're addicted to

juist ervan. Ja, dat is wel een bijzonder verhaal. Ze heeft in 1990 een vrij heftig ongeluk gehad. Een truck die crashte tegen de tourbus waar ze in zat. En daarbij brak ze haar rug. En dat ongeluk dat heeft toch wel haar leven veranderd. Ze is anders over dingen gaan nadenken. Met name ja, het leven van de dag op dag. Hè? Dat idee, dat gevoel. En nu, jaren later, gelooft ze ook dat dat ongeluk heeft moeten gebeuren in haar leven. Zodat ze dat kon inzien. Dat je gewoon moet genieten van elke dag. En er wat van maken. Aldus Gloria Estefan. Anything For You, het prachtige liedje samen met de Miami Sound Machine, staat op nummer 479 in de 80's Top 810 van Radio 10. Met zometeen Sheila E. En eerst op 478, The Stranglers. Het liedje over zowel heroïne als een vrouw. Want soms hebben die dingen hetzelfde effect. Aldus de zanger van The Stranglers. Hier is Golden Brown.

in Carson City. Dat ligt in de Amerikaanse staat Nevada tijdens een jazzfestival. En ja, daar kwam het nieuws afgelopen weekend dat daar een vrouw is overleden. Een beetje moeilijke details, die zijn nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk dat de extreme hitte op dat moment daar een grote rol in heeft gespeeld. Het was erg warm daar. Dat is allemaal heel erg heftig. En ook Shilai was daar geschokt onder. Ze plaatste eerder vandaag een video op haar social media. En ja, daarin vertelde ze natuurlijk ook hoe erg ze het vindt. Ja, je wil het ook niet meemaken. Hè? Iemand die wil gewoon genieten van muziek op een festival. En ja, die dan vervolgens overlijdt. Het zou nooit moeten gebeuren. En natuurlijk, Shilai leeft ook mee met de nabestaanden. Shilai, bekend als drummer van de band van Prince. En ze zijn een goed bevriend met elkaar destijds. En hij heeft haar ook meegeholpen met haar solowerk. Onder andere met The Glamorous Life. En die hoorde je op nummer 477. En de 80's Top 810. Met nu UB40 op 476.

0: De Ethisch Top 810.
1: Radio 10. Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Terugleveren kosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
7: De vriendelijke specialist DA.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan...

0: extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
9: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: Goedenavond, het laatste uurtje van de tweede dag van de 80's Top 810... met Michael Jackson en Run DMC zometeen. Maar eerst het Radio 10 nieuws van 11 uur.
11: Goedenavond, ik ben Gabrielle Elst. Kledingsite Ezos bevestigt dat kwaadwillenden mogelijk toegang hebben gekregen tot persoonlijke gegevens van klanten. Het gaat onder meer om namen en contactgegevens. Wachtwoorden en betaalkaartinformatie zijn volgens de kledingwebshop niet getroffen. Ezos onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Even een sigaretje opsteken of de vapor bijpakken in de buurt van een school? Als het aan de VVD in Amsterdam ligt, mag dat straks niet meer. Dat meldt AT5. De partij wil een rook- en vapevrije zone van 50 meter... rond basis- en middelbare scholen. Ook wil de VVD harder optreden tegen de verkoop van illegale vapes... en moet het voor jongeren makkelijker worden om hulp te krijgen bij het stoppen. Een ambulancemedewerker in Rotterdam is dinsdag gewond geraakt bij een botsing met een auto. De ambulance vervoerde op dat moment een patiënt en reed met zwaailichten en sirene. De bestuurder van de auto had geen rijbewijs en was onder invloed. Hij is aangehouden. De patiënt maakt het goed. Ga je vanaf donderdagavond de weg op in Limburg? Houd dan rekening met flinke vertraging. Daarvoor waarschuwt het Zuiderland Ziekenhuis. De A2 is tot maandagochtend helemaal dicht tussen Kerensheide en het Vonderen vanwege werkzaamheden. De extra reistijd kan volgens Rijkswaterstaat oplopen tot meer dan een uur. En dan nu nog het weer. Vanavond klaart het steeds meer op. Vannacht kan lokaal mist ontstaan. Morgen wordt het vrij zonnig en droog, met ruim 20 graden. Lokaal kan het zelfs 25 graden worden. En dit was het nieuws op Radio 10.
12: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
13: Greet. Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
14: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
15: Even bollen met Select.
0: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed?
0: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
17: Typisch Lea met haar herder Max. Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur? De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
18: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
19: Balen zeg. Koffie?
18: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

Eigenlijk een hit van Aerosmith uit 1975. Maar ja, kreeg zo'n ruim 10 jaar later een compleet nieuw leven. Toen Run DMC het liedje samen met Steven Tyler en Joe Perry opnieuw opnam. Het was een unieke combinatie tussen rock en hip-hop. Een nooit gezien tot die tijd. Grensverleggend. En het werd Walk This Way op nummer 474 in de 80's top 810. Het laatste uurtje van de tweede dag van de lijst. En het wordt een uur met heel wat fijne 80's classics. Lionel Richie, Frida, Champagne, Aswad en de Amazing Stroopwafels. Ga je allemaal horen tussen nu en middernacht. En ook Connie Witteman staat op nummer 472 in de lijst. Maar je kent haar onder een andere naam met een heel aanstekelijk disco-pop liedje. Maar eerst Human League in de top 810 van de jaren 80. Hier is Human op 473.

Connie Witteman, later ook wel bekend als Connie Breukhoven, maar in de jaren 80 heette ze gewoon Vanessa. En met die hit van haar staat ze ook gewoon in de 80's top 810, Upside Down, op nummer 472. Wat een leuk liedje is dat, zeg. Ja, als je een kind was in de jaren 80, dan is de kans ook heel groot dat je met Lego hebt gespeeld. Wie is er niet opgegroeid met Lego? Vanaf 15 oktober vindt Lego World plaats in de jaarbeurs in Utrecht. Wordt een normale feestje natuurlijk. Misschien ook wel voor het kind in jou. Deze week maak je kans op tickets van 10 in de middagshow met Gijs Staverman. Dus wil je er kans op maken, vooral even luisteren. Je kunt kans maken op een setje van 4. Dus het is niet alleen voor het kind in jezelf, maar ook je eigen kinderen die je mee kunt nemen. Deze hele week dus kans op tickets van 10 voor Lego World. En ook misschien wel hele mooie Lego sets. Gewoon luisteren, Gijs op 10 vanaf 4 uur elke doordeweekse middag. Oké, door met de 80's top 810. Zometeen Aswad en Don't Turn Around. Maar eerst aangekomen bij de nummer 471. Over de Oude Maasweg in Rotterdam. Hier zijn de Amazing Stroopwafels bij Radio 10. Zit.

0: As Wet op 470, Don't Turn Around. Het is de 80's top 810, nog een half uurtje tot het einde van deze tweede dag van de lijst. Morgen vanaf 8 uur gaat de lijst gewoon weer vrolijk verder tijdens de ochtendshow van Radio 10. Maar zover is het nog niet. Champagne en Lionel Richie, die ga je nog horen. En ook een van de ABBA-leden met een heel succesvol solo-project. Hoor je zo meteen.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van...

0: houten verpakking.
1: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
0: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: 30 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Jan Paul Grotentraast.
2: Ja, goedenavond, nog een half uurtje. Dan zit dag 2 van de lijst erop. Maar eerst champagne op 4,69. En houd.

0: Anna Vriend, oftewel Frida, op 468 in de lijst.
1: De 80's top 810.
0: I know there's something going on. Ja, de dame die je nog kent van ABBA natuurlijk. Ze ging na het ABBA-tijdperk solo en werkte voor I Know There's Something Going On samen met niemand minder dan Phil Collins als producer. Hij heeft ook natuurlijk de drums ingespeeld. Het liedje gaat over het vermoeden dat er iets mis is in een relatie. Dat is de inspiratie geweest voor de tekst. En ja, de plaat werd gewoon wereldwijd een hit. En het bewees ook meteen dat Frida ook zonder ABBA weet te schitteren op het podium. En in de muziek natuurlijk en in de hitlijst. Hè? Zeker ook in de 80's top 810. Zanger Henk Hofstede van de Nits. Die heeft een jeugdherinnering gebruikt om een van zijn grootste hits te schrijven. Dat is wel een bijzondere jeugdherinnering. Je gaat het zo meteen horen en ik vertel je er alles over na Cock Robin. En eerst Lionel Richie, Stuck on You. In de 80's top 810 van Radio 10 op nummer
2: 467.

0: Mountains.
1: Ja, het is toch bijzonder hoe een kinderbrein werkt. Zanger Henk Hofstede die schreef het lied vanuit herinneringen aan zijn jeugd in Amsterdam. En als kind keek hij op landkaarten, van die oude landkaarten, waarop Nederland was ingekleurd, maar de andere landen over de grens die waren wit gekleurd. En ja, dat had je wel eens op die oude landkaarten. En in zijn fantasie, in de fantasie van Henk als kind, begonnen daar gewoon meteen de bergen in dat witte gedeelte. Net direct na de grens van Nederland. En die denkbeeldige bergen, moet ik zeggen, die werden een symbool voor avontuur, voor verlangen en de onbekende toekomst. Goed, hè? Ja, dat is leuk. Een leuke inspiratie voor In the Dutch Mountains. De Nits waren dat in de 80's top 810 op nummer 465. Het is bijna 12 uur. Deze tweede dag van de lijst zit er bijna op. Ik heb nog 2 nummers voor je klaarstaan. Morgenochtend gaat de lijst verder vanaf 8 uur... tijdens de ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkende Vechten. Ja, en ik heb nog Johnny H. Jazz voor je zometeen. Turn back the clock naar Wendy en Lisa op 464. Dit is Waterfall. Fijne nacht.

0: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
1: Greets. Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
0: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets, voor jou.
2: Typisch Lea met haar herder Max. Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur? De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
3: Het nieuws van 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Richard Wassing. In Amerika is de ter dood veroordeelde Christa Pike na haar mislukte executie weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat laat haar advocaten weten aan ABC News. Christa Pike zou vorige week met injecties worden geëxecuteerd in de Amerikaanse staat Tennessee, maar dat ging mis. Sindsdien was ze buiten bewustzijn en lag ze aan een beademingsmachine. In Rotterdam is een ambulancemedewerker gewond geraakt bij een botsing met een auto. De ambulance vervoerde op dat moment een patiënt en reed met zwaailichten en sirene. De bestuurder van de auto had geen rijbewijs en was onder invloed. Hij is aangehouden. De patiënt maakt het goed. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm in Zweden is een gewapende man neergeschoten door de politie. Volgens de Zweedse omroep SVT was de man agressief en had hij een mes bij zich. De verdachte is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie aanwezig in het paleis. Lionel Messi neemt vannacht afscheid als international. Om 1 uur Nederlandse tijd speelt hij zijn laatste interland voor Argentinië. Het gaat om de wedstrijd tegen Benin in Buenos Aires. In de Argentijnse hoofdstad heerst er een echte Messi-gekte op straat. Zo'n 85.000 fans zullen in het stadion hun sterspeler straks voor het allerlaatst toejuichen. En dan nog het weer. Vannacht kan er weer mist ontstaan bij minima net onder de 10 graden. In de ochtend lost de mist snel op en wordt het op veel plekken nog een mooie nazomerdag. Lokaal kan het in Limburg zelfs 25 graden worden. En dat was het nieuws op Radio 10.

Goedenacht, ik ben Richard Wassing. Nu veel mensen een herfstwandeling maken, slaan artsen alarm om de groene knolamaniet, een zeer giftige wilde paddenstoel. Dat meldt het AD. In anderhalve week tijd zijn 8 mensen opgenomen in het ziekenhuis na het eten van de paddenstoel. 1 persoon zou eraan zijn overleden en een ander wacht op een levertransplantatie. De paddenstoel komt voor in Nederlandse bossen en lijkt op een eetbare champignon. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm in Zweden is een gewapende man neergeschoten door de politie. Volgens de Zweedse omroep SVT was de man agressief en had hij een mes bij zich. De verdachte is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie aanwezig in het paleis. In Amerika is Christa Pike, die haar executie overleefde, weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. Christa Pike zou vorige week met injecties worden geëxecuteerd in de Amerikaanse staat Tennessee, maar dat ging mis. Ze kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw, ruim 30 jaar geleden. Lionel Messi zwaait af voor Argentinië. Hij speelt op dit moment zijn laatste interland tegen Benin in Buenos Aires. In de Argentijnse hoofdstad heerst er een echte Messi-gekte. 85.000 fans zitten nu in het stadion om hun sterspeler voor het allerlaatst toe te juichen. Ook David Beckham is gesignaleerd voor Messi's afscheidswedstrijd. En dan nog het weer. Vannacht kan er weer mist ontstaan bij minima net onder de 10 graden. In de ochtend lost de mist snel op en wordt het op veel plekken nog een mooie nazomerdag. Lokaal kan het in Limburg zelfs 25 graden worden. En dat was het nieuws op Radio 10. Radio 10.